0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck it. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Yes, het is vrijdagochtend 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
2: Zo meteen heerlijke muziek van Charles en Eddie. Alex Warren staat voor je klaar. En Spando Ballet. En daar heeft Milou zo meteen een luguber verhaal over.
1: Oh ja, jakkie. Maar eerst krijg je het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft politiebescherming voor zijn huis gehad vanwege de opstelling in de lokale discussie over de opvang van asielzoekers. Dat heeft hij gisteravond gezegd in de vergadering van de gemeenteraad van Maassluis. De Vries liet eerder weten het niet eens te zijn dat de nieuwe coalitie in Maassluis zo snel mogelijk af wil van de asielzoekers in de gemeente. Daar worden nu 140 mensen opgevangen in 2 hotelboten. De Vries vond dat de gemeente zich aan landelijk gemaakte afspraken moet houden. Coalitiepartij Leefbaar Maassluis geeft nu aan dat ze binnen de grenzen zullen proberen om geen asielzoekers meer op te hoeven nemen, maar dat ze zich wel zullen houden aan een nieuw verdeelbesluit vanuit Den Haag. Het pand in een winkelcentrum in Spijkenisse, waar eerder deze week een explosie was en een kogelgat werd gevonden, is voor een periode van 4 weken gesloten door burgemeester Lamers. Dat meldt de lokale omroep Link Media. Ook is er een mobiele camera geplaatst. De explosie zorgde ervoor dat de sprinklerinstallatie aansprong en die was er niet zo makkelijk uit te krijgen. Dat zorgde voor waterschade bij meerdere zaken. Bij Rokanje is gisteren aan het einde van de middag een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Het dodelijk ongeluk gebeurde bij de tweede slag. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. Vooral als het heel hard waait, zoals gisteren, kunnen er dan nog wel eens ongelukken gebeuren met kitesurfers. De identiteit van de man die om het leven is gekomen bij Rokanje is nog niet bekend. Nederland bouwt te veel woningen voor gezinnen. Daar waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO voor. 2/3 van alle woningen in Nederland is momenteel een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er volgens de bank nog zeker 250.000 gezinswoningen gebouwd. In de jaren daarna staan er nog eens 900.000 gepland. Er ontstaat dan een overschot en dat kan leiden tot leegstand en waardedalingen. ABN AMRO pleit voor de bouw van vooral seniorenwoningen. Als ouderen kunnen doorstromen, komen hun gezinswoningen sneller vrij voor jonge gezinnen. Het weer wisselend bewolkt, landinwaarts kans op een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Dan komt ook de zon vaker tevoorschijn. Het wordt maximaal 18 graden vandaag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave, 6:02. En je kan lekker doorrijden, want er staan op dit moment geen files in de regio. Wat zeggen we dan?
1: Gas op die lolly!
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit! Met Peter en Milou.
0: Radio met een grote R.

0: Ken je dat verhaal van hoe deze twee zangers Charles en Eddie elkaar hebben ontmoet? Het zou zomaar een scène uit een film kunnen zijn namelijk. Ze kwamen elkaar begin jaren 90 tegen in de metro van New York. Eddie zat in een coupé een vinylplaat te lezen van een soul legend. Charles zag dat, sprak hem aan en de twee raakten niet meer uitgesproken over een gedeelde passie voor soul en Motown muziek. Nou, ze stapten vervolgens samen uit en besloten direct een duo te vormen. Would I Lie to You, Charles en Eddie.
1: Een hele goede morgen. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
0: Deze brand new day.
1: Bij een gloednieuwe editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van de Ruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Fijn dat je ons weer gevonden hebt. Via 93.4 of online. Misschien kijk je ook wel mee via TV Rijnmond. In ieder geval ben je van harte welkom. Het is vandaag wisselend bewolkt en met name landinwaarts nog kans op een bui. Vandaag is het op de meeste plaatsen droog en zijn er flinke perioden met zon. Maar het wordt maximaal 18 graden, dus koud voor de tijd van het jaar.
0: En geen files op dit moment. Dus lekker doorrijden. Gas op die lolly.
1: En wie zijn er al wakker? Wie zijn onze wakkere honden vandaag, Milou?
0: Nou, het is al gezellig via de Rijnmond app. Onder andere zie ik Wim voorbij komen. Die zegt: goedemorgen, radiovriendjes. Het is weer vrijdag. Nou, Ted stuurt dan een heel leuk goedemorgen gifje. Met een kapper erbij. Ik denk dat hij daar zo meteen naartoe moet. Nou, Ruud Wenssel zo een goedemorgen. En Paul, Tim en Ben. En ik ga zo maar door. Het zijn ook allemaal bij.
1: Maar nog geen vrouwen zijn wakker volgens mij.
0: Eentje. Astrid
1: is wakker. Goedemorgen, Astrid. Fijn dat je erbij bent. Ook via de Rijnmond app. Hey, en ik zou zeggen: laat even van je horen via die Rijnmond-app. Misschien ga je wel wat leuks doen vandaag of komend weekend. Gezellig als je even een teken van leven geeft. Vinden we altijd leuk om te zien. Hey, wat zit er verder in de show vandaag, Milou? Wat gaan we doen?
0: Nou, ik verheug me dus al de hele week op dit item. Het is vandaag namelijk Dead Duck Day.
1: Dus Dead Duck Day.
0: Oftewel dode eenddag in het Nederlands vertaald. Ja, het is 30 jaar geleden. Toen vloog er een mannetjes eend tegen het raam van het Natuurhistorisch Museum aan. Nou, en wat gebeurde er? Die eend die was natuurlijk op slag dood. En toen kwam er een andere mannetjes eend aangevlogen. En die heeft nog 75 minuten met die dode mannetjes eend gepaard. Nou ja, Kees Moeliker, die zag dat allemaal gebeuren. Dat die eend dus eigenlijk gewoon verkracht werd. Kees Moeliker is de oud-directeur van het museum. En die heeft dus deze dag in het leven geroepen.
1: Ja.
0: En hoe dat zit, wat het allemaal heeft betekend de afgelopen 30 jaar, dat hoor je straks van hem. Want het is ook de laatste vandaag.
1: Het is de laatste. Het is de 30ste en de laatste. En die eend is dus eigenlijk verkracht, zeg
0: zeker.
1: Je.
0: Zeker.
1: En het is ook de enige necrofiele homoseksuele eend ooit, volgens mij. Hè?
0: In ieder geval dat ze het gezien hebben.
1: Ja, precies. Interessant verhaal, maar ook wel ingewikkeld. Maar we gaan er zo meteen uitgebreid over hebben, over Dead Duck Day. En ik heb er weer een in de categorie.
2: Je raadt het nooit!
1: Ja, we gaan namelijk bellen met een zanger die schittert in een real-life soap op televisie. En die begin volgend jaar afscheid neemt als solozanger met een concert in de Rotterdam Ahoy. Misschien weet je dan wel wie ik bedoel. Als je weet wie het is, laat het me even weten via de Rijnmond app. Zometeen Spendo Ballet. En Milou gaat je uitleggen waarom die band zo heet. Het is een beetje een luguber verhaal. En straks ook U2 samen met Mary J. Blige. Maar eerst Alex Warren. Dit is 4 for Dream voor je.

0: Amanda Bailey in Gold voor je. Een van mijn persoonlijke favorieten. Maar ik heb me dus altijd afgevraagd waarom een Britse band Spandau Ballet heet. Van Spandau, hè, dat Duitse woord. Ja, ik wist al dat Spandau een gevangenis was. Een beruchte gevangenis in de nazi-tijd. Maar ja, hoe komt dat dan? Nou, ze zagen dus ooit in een Berlijnse nachtclub in de wc dat woord gekrast staan. Spandau Ballet. En dat komt dus omdat ze in die gevangenis hadden ze een galg. En die noemden ze Spandau Ballet. Want als je dan opgehangen werd en het gebeurde, dan ging je spartelen. Dat was een soort van ballet.
1: God. Ja, het is een luguber verhaal.
0: Het is eigenlijk een heel luguber verhaal als je het mij afvraagt. Waarom zou je band zo noemen? Nou, wat hebben ze erop gezegd? Ze vonden het gewoon lekker edgy. En mysterieus klinken. Ja, ieder zijn ding.
1: En de muziek klinkt in ieder geval lekker. Het is 16 minuten over 6. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik zie dat Halil trouwens ook al wakker is deze ochtend. Goedemorgen. Alida, die wenst ons ook een goede morgen. En ik ben benieuwd of ze nog wat leuks gaat doen. Want ze wenst ons in ieder geval een heel fijn weekend. En hoopt dat we leuke plannen hebben, ondanks het weer. Ted, die wenst ons ook een goede morgen. Die zegt, volgens mij gaan jullie zo meteen bellen met Gerard Joling. Oeh. Nou, dat is helemaal correct. En Ruud, die had het ook goed geraden. Dus gefeliciteerd allebei. Jullie hebben het bij het juiste einde. Gerard Joling neemt namelijk afscheid van de grote shows in de Rotterdam Ahoy. Ja, en het is natuurlijk aan ons, aan Peter en Milou, om dan even te bellen met Gerard Joling.
0: Precies.
1: Zo zijn we dan ook wel weer. En zo spraken we dus eerder met de Rotterdamse zangeres Shirma Rouse. Want die gaat binnenkort samen met de toch enigszins gevallen televisiepresentator Matthijs van Nieuwkerk naar Amerika voor hun nieuwe televisieprogramma Soul Sister, waarbij ze de gangen van de soullegende Aretha Franklin nagaan. En we spraken daar met Shirma over. En we vroegen ons af, van hoe heb je Matthijs toch tot een comeback op televisie kunnen verleiden?
2: Nou, dat is heel bijzonder. Ik mag samen met Matthijs van Nieuwkerk gaan we naar Amerika. We gaan eigenlijk een kijkje nemen in het leven van Aretha Franklin. Eigenlijk de lach en de traan. We gaan op reis samen. Het is heel bijzonder.
1: Ja.
2: Ik heb hem gevraagd en hij heeft ja gezegd. Want de afgelopen jaar is hij weer met openluchttheaters en theatertours bezig geweest.
1: Ja.
2: En ik was vorig jaar zijn gast in openluchttheatertour. Want ik ben ook zo vaak te gast bij hem in het programma.
1: Ja.
2: Dat had me uitgenodigd, vond ik heel leuk. En we raakten aan de praat en toen heb ik die vraag gesteld. En hij zei ja. En toen zei dus het is geweldig.
1: Een fascinerende zoektocht die jullie samen gaan maken. Jij met Matthijs in Amerika. Ja. Volgens mij is dat hartstikke leuk. Heb je al een route uitgestippeld?
2: Ja, we zijn er druk mee bezig. We gaan echt van East naar de West Coast. Dus het wordt echt heel gaaf.
1: Hoe heb je hem nou over de streep kunnen trekken? Want hij zegt echt niet zomaar ja.
2: Heel lief aankijken. Maar hij zei ook, ik zag in het persbericht, zei hij ook, ik kon Shirma gewoon niet weigeren. Nou, dat vond ik heel lief. Ik heb het gewoon heel lief gevraagd. Hij was inderdaad stellig gewoon geen televisie meer. Dat heeft hij continu gezegd. Dus ik ben echt heel dankbaar. Hè. Het is niet het is natuurlijk een geweldige kans om met hem dit te maken.
1: Ja. Wat vind je trouwens van de kritiek van Tina Nijkom? Dat het waarschijnlijk wel zal floppen omdat SBS en Matthijs geen combi zijn?
2: Wat ik daarvan vind is dat ik het niet eens heb gelezen en het boeit ook niet. Mensen houden ze van in hokjes stoppen.
1: Ja.
2: Dus daardoor worden dingen ook niet gedraaid of niet gehoord of niet gezien.
1: Ja.
2: Omdat je moet durven mensen opvoeden. En dat is ook, dat is ook mijn insteek. Ik vind, je moet mensen durven iets geven wat ze nog niet gewend zijn. Want iedereen kan oppervlakkig zijn, maar iedereen heeft gevoel. Op een manier. Dus je moet mensen wel een beetje triggeren door ze op te voeden. Ik denk dat heel goed kan in deze tijd.
1: Mooi gezegd. Shirma Rouse was dat op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. Het hele verhaal lees je ook inmiddels op Rijnmond.nl. Het origineel is van het album Achtung Baby van U2. En dit is een duet met Mary J. Blige.

0: Sheila E. en The Bell of St. Mark. En het mooie aan dit verhaal is, het is geschreven en gecomponeerd door de leermeester van Sheila E. en dat is Prince. En dat zie je dus ook in die documentaire die op Netflix te zien is, The Greatest Night of Pop, dat ze dus dat liedje voor Afrika gaan opnemen.
1: Ja, yeah, We Are The World.
0: We Are The World, dat is fantastisch. Dan komen al die artiesten samen, Lionel Richie, Michael Jackson, en ze hopen dan vurig dat Prince ook komt. En Sheila E. is dan een lokmiddel. Dus Sheila E. moet daar blijven, zodat Prince daar komt. Maar Sheila E. hoopt ondertussen dat ze ook een klein stukje mee mag zingen.
1: Ja, een solo krijgt.
0: Maar dat gebeurt niet.
1: Nee. Arme Sheila.
0: Ze mag toch wel in het koor zingen, maar ze vertrekt uiteindelijk dus zonder een solo gezongen te hebben. En Prince verschijnt ook nooit.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Ja, veel winkels die proberen een slaatje te slaan uit het WK voetbal dat natuurlijk volgende week begint. Maar dat gaat toch wel eens mis. En een pijnlijk voorbeeld hoor je zometeen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag, WK Woensdag, bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan. Mm.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Fijn dat je er weer bij bent deze ochtend. Het is vrijdag en dat is meestal een rustige dag. Geen virus namelijk in onze regio. Dat is lekker doorkachelen dus. En dan kunnen we meteen met gezwinde spoed naar Hellevoetsluis om te vragen aan onze weerman Steven van der Gijzen wat deze dag brengt. Goedemorgen, Steve.
7: Peter, een hele goede morgen. Nou, we hebben te maken met een wisselende bewolking. Met name in het oosten van de regio vallen nu nog een aantal buien. Maar vanuit het westen blijft het echter steeds vaker droog. En met name vanmiddag verloopt vrijwel overal droog. En zijn er perioden met zon. Langs de kust wordt het vanmiddag zelfs helemaal vrij zonnig. En de temperaturen die komen uit rond de 18 graden. Staat een matige westenwind. Dus duidelijk minder wind dan gistermiddag. Nou, morgen beginnen we droog met wat zon. Maar in de middag raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt en gaat het regenen. Morgenmiddag wordt het nog eventjes 19 graden.
0: Dankjewel, Steve. Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. De fractie van DENK in de Rotterdamse gemeenteraad die heeft meer dan 100 haatreacties binnengekregen naar aanleiding van het debat over de vernieling bij de Mevlana moskee in Rotterdam-West. Daar gooide een groepje van 6 mannen vorige week onder andere flessen naar de moskee en daar raakte een mozaïek beschadigd. Ook werd in de richting van de moskee gespuugd en geplast. In aanloop naar het debat hierover in de gemeenteraad kreeg DENK ruim 100 haatreacties binnen, gericht tegen moslims. Raadslid Soitekin gaat aangifte doen. De gemeente Rotterdam heeft onlangs een gesprek gehad met Wim Beelen, de nieuwe huurder van de locatie van het voormalig Rivoli. Dat schrijft wethouder Zegers in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad. In dat gesprek heeft de gemeente nog eens benadrukt dat de huurconstructie afloopt in 2030. Over verlenging kan pas worden gesproken als er eerst duidelijke en goede financiële plannen op tafel liggen voor de toekomst. Nou, ondernemer Henny van der Most was tot 2012 bezig om aan de Doklaan een attractiepark te bouwen, maar ging uiteindelijk aan financiële problemen ten onder. Een groot deel van de gemeenteraad ziet nou het liefste op die plek na 2030 woningen verschijnen.
0: Ik moet wel zeggen, Wim Beelen die stuurt tegenwoordig naar mij en wat andere collega's van Rijnmond wat filmpjes door. Van die promofilmpjes over zijn attractiepark. Ik heb er gisteren weer een gekregen. Een follow-up zeg maar. Hij maakt er wel werk van. Hij wil het wel echt goed gaan verkopen deze keer.
2: Een filmpje dat je maakt wil nog niet zeggen dat er ook de financiële planning ook gewoon goed onderbouwd is.
0: Nee,
2: er zit wel een verschil
0: tussen. Dit is meer marketing inderdaad. Dat ben ik met je eens.
2: En veel winkelketens die zijn inmiddels volledig in de WK-modus gestapt. Oranje shirts, truien, broeken, weet ik veel wat. Maar niet alleen oranje, maar ook andere landen zijn voor Nederland interessant. Hè?
0: Caverdië,
2: maar
0: Curaçao.
2: Ook Curaçao inderdaad. Nou, zo heeft de winkelketen Zara shirts laten maken rondom het Nationaal Elft van Curaçao. maar het ging helemaal mis. Er staat namelijk Play with Curaçao. Nou ja, dat had er moeten staan. De ontwerpers hebben namelijk een taalfout gemaakt en nu is Curaçao verkeerd geschreven.
1: Nee.
2: In plaats van AO op het einde staat er nu Curaçao met AU aan het eind. Ja, Zara die heeft meteen ingegrepen, schrijft de Telegraaf. Heeft die shirts uit de winkel gehaald. Een kleine verzachtende omstandigheid is dat Curaçao in het Portugees wel op deze manier wordt geschreven.
0: Oh, dat hebben we wel.
2: Ja, maar of dat nou de bedoeling is geweest.
0: Nee. Nou ja, dan kan je in ieder geval in Portugal nog wat van die shirtjes verkopen natuurlijk. Ik moet eraan denken dat ik in Turkije ooit slippers kocht van het merk Adidas. En dat ik nog eens goed keek en dacht, wat staat er nou? Abidas. Dat stond natuurlijk, weet je wel. En daarom waren ze zo goedkoop.
8: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Miss Montreal, Coldplay komt eraan, maar eerst Simply Red voor je.

0: Simply Red and Stars. En wat ben ik toch dankbaar dat ik deze baan heb samen met jou. Want ik vind het gezellig met jou en ik vind het gezellig met onze luisteraars. Dan zie ik ze weer voorbij komen, telefonisch of via de app. En dan denk ik, wat een voorrecht, weet je. Om mensen uit het Rijnmondgebied elke ochtend wakker te maken met lekkere muziek. Ik vind het echt, ja, ik vind het echt een groot feest. En een gigantisch voorrecht.
1: Nou, ik ook. En ik vind het zo'n feest om hier te werken. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kom vanavond terug hier zo bij Rijnmond.
0: Ja, er is spelletjesavond,
1: Spelletjesavond, georganiseerd door onze eigen nieuwslezer in de ochtend, Dave Datema.
0: Ja, die is gek op de bordspellen natuurlijk.
1: En die organiseert 1 keer per jaar een spelletjesavond. Bij alles staat al klaar, hij neemt de spelletjes mee. Het is gratis, je hoeft alleen aan te schuiven. Maar in het mailtje om je aan te melden stond wel, neem wat lekkers mee. Dus neem wat te drinken mee, neem wat te eten mee. En die taak neem ik natuurlijk heel serieus. Want ik wil wel het lekkerste hebben wat er op tafel staat vanavond.
0: Wil jij dan het lekkerste hebben wat er op tafel staat?
1: Tuurlijk.
0: Wil je daarin uitblinken?
1: Tuurlijk.
0: Wil je beter zijn dan de rest?
1: Tuurlijk. Ja, echt? Dat is toch leuk? Ik wil dat mensen genieten van wat ik meeneem. Dus wat lekkers te drinken, maar ook wat lekkers te eten.
0: Cute.
1: Alleen, dan is de vraag, wat neem je mee?
0: Ja, ik zou gewoon chips meenemen, eerlijk gezegd.
1: Nee, dat vind ik nou echt zo'n domper als party snack, chips.
0: Ja, we hebben verschillende soorten chips. Paprika, naturel en misschien nog als een soort exotisch uitstapje bolognese erbij.
1: Nou, gaan we niet doen.
0: Hoezo
1: niet? Weet je wat het is? Dan neem je van die zakken mee. Dat doe je allemaal in een grote schaal. Ja, de helft gaat niet op. En ook met die spelletjes van Dave. Ik wil niet dat ze spelletjes vies worden van al die chipsvingers.
0: Oh ja, dan heb je die chipsvingers en dan zitten die pionnen zitten, en de dobbelstenen zitten allemaal onder
1: ja,
0: de chips.
1: Ja, dat moet niet. Nee, ik wil eigenlijk het liefste vanmiddag iets zelf maken. En ik zat aan bladerdeeghapjes te denken met van die knakworstjes. Maar ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. En misschien is dat wel een beetje te Hollands.
0: Ik vind het wel heel erg lekker. Als dat op tafel staat, dan eet ik het wel inderdaad.
1: Ja?
0: En je krijgt er niet echt vieze handen van.
1: Nee, en het is ook makkelijk, hè? Want je pakt het eventjes als je een kaart hebt gelegd en je doet het in 1 keer in je mond. Daar moet ook over nagedacht worden.
0: Het lijkt me zo gedoe. We hebben het over een spelletjesavond bij Rijnmond. Elke dag gaat om 4:30 je wekker. Moet je dan echt zo uitsloven nog?
1: Ja. Ja, ik ben benieuwd wat voor party snack. Wat is nou jouw, gewoon jouw party snack? Wat maak je altijd als er mensen op een feestje komen? Een borrelavond, spelletjesavond?
0: Ik denk
1: wat
0: dat heel veel mensen zoals ik zijn, dat ze gewoon iets meenemen wat kant en klaar is.
1: Team Peter, kant
0: gewoon
1: en klaar?
0: Gewoon uit een bakje.
1: Team Peter, kant en klaar.
0: Ja.
1: Team Milou, maak wat zelf. En vertel dan eventjes wat
0: je maakt.
1: Oké, is goed.
0: Ik ben benieuwd. Ja, je kan het laten weten via de Rijnmond-app. Dat is die gratis app, weet je wel, die je gratis kan downloaden. Die je op je telefoon kan zetten. Dan heb je rechtsboven die app ons button. En dan kom je zo bij ons in de studio. Team Peter, ik neem iets kant en klaar mee. Of Team Milou, ik ga zelf iets maken. En zo ja, wat dan?

0: Coldplay.
1: En viva la vida
0: bij Radio Rijnmond-Reden. Goedemorgen, je bent er weer bij hoor. Het is 7:15. Zometeen begroeten we een vroege vogel hier. Milou, jij had een kwestie.
2: Ik had een kwestie, want ik ga vanavond terug naar werk. Niet om te werken, maar om bordspelletjes te spelen. Dat doen we hier 1 keer per jaar, wordt georganiseerd door Dave Datema. En het leuke is, het is helemaal gratis, hij zorgt voor de spelletjes. Maar de vraag was wel, neem allemaal wat lekkers te eten en te drinken mee. Ja, dan gaan die radertjes al bij mij werken.
0: Ja, bij mij ook. Ik denk dan, welke soorten chips zal ik meenemen?
2: Nee.
0: Ja, absoluut. Ik zou 100% gewoon kant-en-klaar chips meenemen. Mijn wekker gaat elke dag om 4:00.
2: Ja, die van mij iets later, maar die van mij gaat ook vroeg. Maar ik denk dan, ik heb vanmiddag al de tijd na mijn slaap. Om iets lekkers te maken. Maar jij bent dus team kant en klaar. En ik ben team, ik ga even de keuken in om wat lekkers te maken. En de meningen zijn verdeeld, hè?
0: Ja, absoluut. Ben die zegt, ik ben team Peter. Ik neem ook gewoon iets kant en klaars mee. Maar okay. Paul die zegt, ik ben team Milou.
2: Oh.
0: Die gaat voor wraps opgerold en gevuld met zalm.
2: Lekker. Oh, dat vind ik ook wel goeie.
0: Dat is een hele goeie. Maar dan moet je wel goede zalm hebben.
2: Ja.
0: Niet uit de supermarkt, eerlijk gezegd. Ja, het is wel een dure hap. Moet ik heel eerlijk zeggen, Paul. Maar wel lekker.
2: Ben zegt team Peter ook. Maar die geeft er nog niet bij wat hij dan meeneemt.
0: Nee. Wim die zegt, om eerder te zijn maak ik niks. Maar mijn vriendin is super creatief. En die doet zulke dingen altijd. Dus ik ben toch team Milou, maar dan via mijn vriendin, zeg maar.
2: Ik ben dan heel erg benieuwd wat zijn vriendin ook maakt. Geef die inspiratie even door, Wim.
0: Ja, laat het even weten. Want dan weet Milou waar ze mee aan de slag kan. Anja die zegt echt team Milou. Ik maak altijd mijn eigen mini-worstenbroodjes met bladerdeeg en pittig gehakt.
2: Lekker.
0: Oh. Liefst warm, want dat is het lekkerst. Maar koud vliegen ze ook zo van de schaal af.
2: Ja, we hebben een magnetron hier zo, dus ik kan ze opwarmen.
0: Je kan ze opwarmen. Nou, heb je nog inspiratie voor Milou? Laat het maar even weten. Oh, en wat Marcel maakt, dat laat ik je zo meteen weten. Zometeen ook Michael Jackson. En het nummer waarop hij voor het eerst de moonwalk uitvoerde. Maar eerst Marshmello en de Jonas Brothers. Slow motion.

0: Marshmallow en Jonas Brothers met Slow Motion.
1: Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 11 minuten voor 7. Je bent er weer bij hoor deze ochtend. En het is bijna weekend. En het geldt ook voor jou, Zoeher. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey,
2: hallo.
1: Goedemorgen. We roepen jou zo meteen uit tot onze vroegste vogel hier op Radio Rijnmond. Maar we willen natuurlijk eerst even weten. Jij bent acteur en wat ben je aan het doen?
2: Ja, ik ben lekker in Alicante. En ik ga vandaag filmen voor een grote internationale film.
0: Wat cool.
1: Dit is toch te gek.
0: Gewoon in Rotterdam en Alicante die filmt voor een internationale film. Nou.
2: Ja,
0: goed.
2: Klinkt goed, hè?
1: Is dit je eerste internationale film trouwens?
2: Ja, dat is mijn eerste, ja.
1: Wauw.
2: Ja, zeker.
1: En hoe bijzonder is dat voor jou?
2: Ja, dat is echt heel bijzonder, want dit is echt zo'n grote productie. En er zitten zoveel mensen achter, die zijn echt keihard aan het werken om iets moois te maken.
1: Ja.
2: En ja, dat is gewoon een Amerikaanse productie. En er zitten echt volgens mij iets van 100 man op set vandaag.
1: Wow, dat is echt wel bizar. Ja. Dat is toch anders dan een 48-hour filmproject in Rotterdam, wil ik maar zeggen, hè?
2: Ja, precies inderdaad.
1: Maar
2: ja,
1: is het waar voor jou een beetje begonnen is? Wat kun je me meenemen? Want ja, weet je, dan ben je daar en dan kom je als jongen uit Nederland. En dan heb je al die Amerikanen. Het is ook wel een beetje indrukwekkend, kan ik me voorstellen. Kun je me meenemen hoe dat voor jou is?
2: Het is indrukwekkend, maar gelukkig ben ik nu al wat producties gewend in Nederland. Die zijn ook wel redelijk groot, maar dit is nog groter. Mm-hmm. Maar het is voor mij gewoon heel gaaf om op deze manier ook aan de slag te gaan met de Amerikaanse crew.
1: Ja.
2: Engelse crew zit er ook bij, maar ook natuurlijk Spaanse crew. Die worden ook gewoon ingehuurd. En we gaan vandaag lekker in de Alicante Studios opnemen. En daar was ik gisteren geweest om een doorpas te doen. Een doorpas is gewoon een kleding passen en ik moest een baard op. Wat te gek is, de vrouw die dus mijn baard heeft opgezet, dat is gewoon een make-up artist die een Oscar heeft gewonnen.
0: Oh, dat is
1: gaaf.
2: Dat is gek, hè?
0: En dan vandaag echt draaien voor het eerst?
2: Ja, vandaag ga ik voor het eerst draaien. Gisteren was ik nog een beetje vrij. En vandaag ga ik voor het eerst draaien. Dus dan word ik hier opgehaald in mijn hotel. En dan ga ik naar set.
1: Zo, wat spannend.
2: En dan gaan we lekker draaien met mijn tegenspelers, de hoofdrolspelers.
1: Hoe heet de film?
2: Ja, gek. People of the Book.
1: People of the Book. En heb je veel tekst?
2: Ja, best wel.
1: Ja, dat vraag ik me dus altijd af, hè? Want het is in het Engels, neem ik aan, toch?
2: Nee. Ik spreek in het Arabisch.
1: Oh nee, om het nog even makkelijker te maken.
0: Zeker.
1: Nee, prima.
2: Om nog, het is best wel een internationale film, dus er zijn echt heel veel landen bij betrokken.
1: Ja.
2: En het gaat over een Irakese familie die vlucht vanuit Irak richting Bosnië.
1: Oh, ja.
2: En tegelijkertijd gaat het ook over, parallel gaat het ook over een manuscript die in Irak tijdens de oorlog verloren raakt en uiteindelijk meegenomen wordt om gered te worden.
1: Nou ja, je moet niet alles weggeven hoor. Geen spoilers natuurlijk, maar dit klinkt wel fantastisch.
2: Nee.
1: En je hebt eerder in de vuurlinie gespeeld, ook in de bekende film Hardcore Never Dies, zie ik. En de Mokro Mafia heb je ook nog gespeeld. Dus je hebt in Nederland al heel veel mooie grote producties gedaan, maar dit is dus je eerste internationale klus. Ja, en dat vind ik wel bewonderenswaardig. En daarom geven we jou het eredepredicaat van Vroegste Vogel. Hij moet ver vliegen vandaag, dan komt hij aangevallen. Alicante,
2: daar komt-ie.
0: Heb je hem?
2: Ja hoor.
1: En hoe ziet hij eruit?
2: Ja, het is een hele mooie vogel in een hele mooie lucht wat ik hier buiten op mijn balkon zie. En, en ik zit ook in een heerlijk hotel. Hier weten ze echt wel hoe ze met acteurs moeten omgaan.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, we zijn jaloers hoor.
2: Ja, sorry.
1: Pas op dat hij niet in je baard gaat zitten, die vogel. Hey, maar geniet ervan, hè. Enjoy.
2: Ja.
1: En we houden contact. We blijven je volgen. Dit is Michael Jackson met zijn eerste moonwalk. Billie Jean.

0: Ja, dit is echt zo'n YouTube aanrader van, dit moet je nog even terugkijken, weet je wel. Michael Jackson die zijn allereerste moonwalk uitvoert. Het was 25 maart 1983. Het gebeurde tijdens de opnames van de televisiespecial Motown 25. Want Motown bestond 25 jaar. En ineens zie je moonwalken door die zaal gaan. En je ziet een soort verbijstering, verbazing en een soort enthousiasme door het publiek gaan. Dat je nooit, nou, dat kent ze weer gaan niet. Het is echt fantastisch om te zien. Billie Jean hoorde je van Michael Jackson.
1: En het Rotterdamse sportdorp staat op de lijst om gesloopt te worden. Ja. Buurtbewoners komen morgen in actie op een ludieke manier. Maar we spreken er straks al over met een van die buurtbewoners.
0: Dat is een precies verhaal hoor. En als je zo meteen het alarm hoort, dan maak je weer kans op die felbegeerde noodradio. En het leuke is, we hebben er al best wel veel weggegeven.
1: Zeker.
0: Aan veel verschillende mensen. Dus de kans wordt steeds groter dat jij hem wint.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
5: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoorrotterdam.nl.
6: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
0: Een hele goede morgen. Het is 7 uur precies. Je luistert naar Rijnmond.
1: Met zometeen muziek van Robbie Williams en Taylor Swift.
0: Maar eerst het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft politiebescherming voor zijn huis gehad vanwege de opstelling in de lokale discussie over de opvang van asielzoekers in de gemeente. Dat heeft hij gisteravond gezegd in een vergadering van de gemeenteraad. De Vries liet eerder weten het niet eens te zijn dat de nieuwe coalitie in Maassluis zo snel mogelijk af wil van de asielzoekers in de gemeente. Er worden nu nog 140 mensen opgevangen op 2 hotelboten. De Vries vond dat de gemeente zich aan de landelijk gemaakte afspraken moet houden. Coalitiepartij Leven aan Maassluis geeft nu aan dat ze binnen de grenzen zullen proberen om geen asielzoekers meer op te hoeven nemen, maar dat ze zich wel zullen houden aan een nieuw verdeelbesluit vanuit Den Haag. Een pand in een winkelcentrum in Spijkenisse, waar eerder deze week een explosie was en een kogelgat werd gevonden, is voor een periode van 4 weken gesloten door burgemeester Lamers. Dat meldt de lokale omroep Link Media. Ook is er bij het winkelcentrum een mobiele camera geplaatst. De explosie zorgde ervoor dat de sprinklerinstallatie aansprong en die was nog niet zo makkelijk uit te krijgen. Dat zorgde voor waterschade bij meerdere zaken. Medewerkers van de beruchte pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zeker 220.000 afbeeldingen zelf op de site geplaatst, waaronder kinderporno. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en het expertisecentrum Off Limits. Motherless wordt gehost in Nederland en kwam onlangs in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht. De NOS stelde vast dat zeker 23 afbeeldingen met kinderporno online zijn gezet door medewerkers van Motherless. De website zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Justitie doet al onderzoek naar beelden op de site en benadrukt dat het delen van kinderporno altijd strafbaar is. Een besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Er is meer tijd nodig om te onderzoeken of het dorp toch kan blijven bestaan, zei staatssecretaris Debat op een avond voor inwoners. Eigenlijk zou het besluit vallen op 29 juni. Als energieproject wat minder ruimte zouden innemen, hoeft Moerdijk mogelijk niet te verdwijnen. Het weer wisselend bewolkt, landinwaarts kans op een bui, vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Dan komt ook de zon vaker tevoorschijn. Het wordt maximaal 18 graden vandaag. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En kan je blij maken met de verkeersinformatie, want geen files op dit moment.
0: En ik kan je blij maken met de muziek die we zo meteen gaan draaien, want Robbie Williams komt eraan, Shirley Bassey is onderweg. En wat dacht je van deze?
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: eruit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
8: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
0: Radio met een grote R.

0: You're one of my kind. Je hoorde In Excess met Need You Tonight. De toetsenist Andrew Ferris die liet voor deze wereldhit een taxichauffeur 3 kwartier wachten om die gitaarriff op te nemen. Een peperdure taximeter, maar ik denk dat hij hem inmiddels wel terugverdiend heeft. Goedemorgen, welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van het Rijmen Peter en Milou op Radio Rijnmond. Je bent er weer bij. Zometeen krijg je een uitgebreid weerbericht van Steven van der Gijs. Maar het wordt vandaag wisselend bewolkt. Met name landinwaarts nog kans op een bui. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. En zijn er flinke perioden met zon. Het wordt maximaal 18 graden.
1: En geen files op deze vrijdagochtend. Dus lekker doorrijden.
0: De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht. Voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is nooit meer zo'n hoog bedrag opgehaald.
1: En het plan van de gemeente Lansingerland om in een nieuwbouwwijk in het dorp Blijswijk 6 straten Arabische namen te geven is ingetrokken. Na klachten van omwonenden krijgen ze Nederlandse namen.
0: En het aantal mensen met een tekenbeet ligt al vroeg in het jaar op een hoog niveau. En dan moet de piek nog komen. Het hoge aantal beten is het gevolg van de weersomstandigheden van de afgelopen tijd. Met halverwege mei regen en later die maand extreme warmte, zonnige dagen en opnieuw droogte.
1: En we vragen jou wat jij op tafel zet op een feestje. Want ik ga vanavond terug naar werk. En niet om te werken, maar om bordspellen te spelen. Wordt 1 keer per jaar bij ons georganiseerd door onze nieuwslezer Dave. Hij zorgt voor de bordspellen en iedereen moet gewoon wat lekkers te eten en te drinken meenemen.
0: Nou, John heeft wel een goede oplossing misschien voor jou. Die zegt bij Milou denk ik vooral vanavond als eerste aan bitterballen.
1: Bitterballen?
0: Als er maar een airfryer aanwezig is. En die is er volgens mij, een frituurpan.
1: Hebben we die beneden?
0: Beneden staat een frituurpan volgens mij.
1: Oh, lekker. Ja, ik zag al heel veel voorbij komen. Marcel zei, goedemorgen, kan je hier Spaanse tortilla met aardappel, groente enzovoort.
0: Goeie tip van Marcel.
1: Paul had het over wraps opgevuld met zalm. En Wendy zei, ja, ik ga voor Team Milou, dus wel iets zelf klaarmaken, maar mijn vriendin maakt het dan klaar.
0: Is er nou niemand die zegt van, joh, ik neem gewoon chippies mee zoals ik, of worstjes of zo,
1: ik
0: of kaas?
1: Ik denk het niet. Nee, ik denk echt dat jij de enige bent.
0: Ik ben zeker niet tegen. Ben zit ook in mijn team, zag ik al voorbij komen. Zometeen Robbie Williams. We gaan ook nog even bellen met een bijzonder... Ja, het is een beetje een triest verhaal eigenlijk.
1: Heel triest, hè?
0: Want er wordt een wijk in Rotterdam wordt gesloopt.
1: Sportdorp.
0: En daar zijn ze totaal niet mee eens. Hoe dat zit hoor je zometeen. Eerst Taylor Swift. Dit is een fantastische single. Elizabeth Taylor.

0: Wat een heerlijk nummer is het toch van Robbie Williams en The Road to Mandalay.
1: En er is een felle strijd losgebarsten in het Rotterdamse sportdorp. De hechte groene volksbuurt dreigt te worden veranderd door sloopplannen van Woonbron en de gemeente. Maar de bewoners pikken het niet en morgen roepen ze hun wijk daarom symbolisch uit tot een monument. En een van die strijdbare bewoners is de 40-jarige Amanda Segboer, want ze woont er al haar hele leven. Amanda, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
1: Ja, 40 jaar woon je er al je hele leven. Wat maakt het sportdorp nou zo bijzonder dat je er nooit meer weg wil?
2: Ja, weet je wat het is? Niks is zoals sportdorp. Iedereen kent iedereen. Iedereen zorgt voor elkaar. Ja, dat is een beetje het sportdorp wat het nu is.
0: Ja, en heb je nog een mooie herinnering aan sportdorp van vroeger? Die je met ons kan delen?
2: Ik heb er zoveel. Ik heb er zoveel. Weet je, we hebben altijd hele leuke dingen gehad. Altijd de kinderen vermaakt met optochten en leuke dingen georganiseerd. Ja, het is gewoon een heel leuk dorp, hè. Iedereen kent iedereen.
0: Ja, het is echt een dorp in de stad, zou je kunnen zeggen. En hoeveel mensen wonen er ongeveer?
2: Oeh, dat durf ik je geen antwoord op te geven.
0: Want dit gaat dit om alle, want ik heb het even opgezocht. Het gaat om 500 inwoners van Sportdorp. Maar gaat dit om heel Sportdorp of een stukje ervan?
2: Nee, het gaat jammer genoeg om een heel klein stukje. En dat stukje, dat ben ik.
0: Oh. Ja, hoeveel woningen ongeveer dan? Die gesloopt worden?
2: Het zijn nu in totaal 150 woningen als het goed is.
1: Nou, dat vind ik nog wel wat, hoor.
0: En waarom willen ze die slopen?
2: Ja, wij moeten aansluiten op het Feyenoord-stuk.
0: Oh, dat Feyenoord-plan rondom het stadion, zeg maar.
2: Ja, daar moeten wij op aansluiten.
1: Hé, maar dat is wel dubbel, want we laten een foto zien op TV Rijnmond van jou. En je staat wel in je Feyenoord-pakkie bij een poster waarop staat slopen, bezopen.
2: Ja, dat klopt. Hart en nieren Feyenoord, hè.
1: Maar ja, toch liever juist willen blijven wonen natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. Kijk, dat wil ik natuurlijk altijd. Ik heb het mooiste uitzicht wat er bestaat op de Kuip. Dus ja, we gaan gewoon strijden en vechten en kijken wat we kunnen doen.
1: En jullie protest die helpt dus al deels, want inmiddels is besloten dat 3 van de 5 straten niet worden gesloopt. Hoe hebben jullie dat dan voor elkaar gekregen?
2: Ja, wij zijn eigenlijk

0: Ja.
1: Maar ja, jammer genoeg de andere blokken wel en daar zit ik in.
0: Jeetje, Mina. Nou, dat is wel heel vervelend voor jou, zeg. Want wat betekent het voor jou als dit gesloopt wordt? Word je dan ergens anders geplaatst? Moet je dan ergens anders maar een huis vinden? Hoe werkt dat?
1: Nee, als het goed is krijgen we urgentie. Maar het schijnt ook zo te zijn dat je terug kan in Spoordorp. Dat ze huizen gaan apart houden voor de mensen uit de sloopwoningen.
0: Nou ja, maar ja, dan kom je in een hele andere buurt terecht. Voelt het nou ook een beetje alsof jouw leven een beetje gesloopt wordt? Jouw verleden?
1: Ja, zo kan je het wel een beetje noemen, ja. Inderdaad.
2: En dan morgen, die ludieke actie, kan je daar eens iets over vertellen?
1: Yes, dat wil ik. Sorry,
0: dat
1: maken.
0: Nee, dat geeft niet. Wat gaan jullie doen morgen?
1: Wij hebben morgen gaan we Spoordorp symbolisch uitroepen tot... Zo, ik kom gewoon niet meer
0: uit. Nee, het schrijft je ook een beetje aan zo te horen, of niet?
1: Ja, weet je, het is mijn lust en mijn leven hier. Ik adem Zuid. Het doet gewoon echt pijn. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk.
0: Ja, en dat hoort er ook bij en dat geeft helemaal niks. En je hebt er alle tijd voor. Ik ga je een beetje helpen, want jullie gaan morgen om 14:00... gaan jullie de wijk Spoordorp symbolisch uitroepen tot monument, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat gaan we inderdaad doen. Samen met de SP en heel veel bewoners.
0: Ja.
1: We hebben ook de wethouder uitgenodigd. Jammer genoeg heeft hij afgezegd. Dus ja, dat was wel een beetje een domper.
0: Ja.
1: En zo gaan we wel proberen een statement te maken dat wij gewoon willen blijven, zeg maar.
0: Wat zou je tegen die wethouder willen zeggen als die wel was gekomen?
1: Ja, ik zou willen vragen of ze eens even goed zou willen nadenken, weet je. Om ons wordt zoveel gebouwd. Waarom moet je dan speciaal twee straten? We hebben het over twee straten.
0: Ja,
1: laat ze lekker staan.
0: Ja. Amanda Zegboer uit Spoordorp, dank je wel. Dat je hier aandacht voor wil vragen. En aanstaande zaterdag, dus morgen om 14:00... dan onthullen de bewoners hun eigen monumentenspandoek in de Atletiekstraat.
1: Klopt.
0: Nou, als dat geen Spoordorp is, dan weet ik het niet meer.
2: Precies.
0: En dan is het afwachten wat de gemeenteraad op donderdag 11 juni beslist over de toekomst van jullie wijk. Nou, ik wens jullie heel veel sterkte en succes in ieder geval.
1: Dank je.

0: De Shirley Bassey op je favoriete radiostation, Radio Rijnmond. En This Is My Life. En de aanstichter van dit alles, van die spelletjesavond, die is inmiddels ook aangeschoven. Dat is onze nieuwslezer, Dave Datema.
1: Hi.
0: Jij bent
1: van
0: de bordspellen.
1: Moeten we even uitleggen, want Dave, jij organiseert vanavond een bordspelavond. Doe je één keer per jaar hier zo. En wij hebben de luisteraar eigenlijk om hulp gevraagd. Want ik weet niet, Dave, wat ik vanavond voor lekkers mee mag nemen.
2: Ja, het is inderdaad, we hebben afgesproken, neem zelf wat mee. Sowieso om de kosten een beetje te besparen. Maar niet alles is ervoor geschikt, hè, om mee te nemen.
0: Ik zou chips meenemen.
2: Ja, dat kan. Dat is prima. Maar bijvoorbeeld ook niet alle chips. Paprika moet je niet doen.
1: Nee.
2: Dat geeft enorm af. En chipito's zijn daarbij echt de allerslechtste die je mee kan nemen. En wees ook een beetje terughouden bij de dips bijvoorbeeld die je meeneemt.
1: Nou, precies. Ik ga erop letten.
0: Chipito de reclame uitgave terug wil.
2: Oh ja, iets met oranje en kaas. Zoiets, geloof ik.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je ook van deze spelletjesmaster.
2: Ja, over reclame gesproken. Over anderhalve week staat ABBA voor het Nederlandse rechter. Waarom? Dat hoor je zometeen.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? Dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
10: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
11: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
1: Een hele goeiemorgen, het is 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie en ik ga je blij maken, want geen files.
0: Dat is wel weer fijn. Ga jij ons ook blij maken, Steven van de Gijzen? Goeiemorgen.
13: Een hele goede morgen. Nou, wel met de vrijdagmiddag, want die ziet vanmiddag goed uit. Vanochtend hebben we nog wel te maken met een aantal buien, maar in de loop van de dag wordt het dus steeds vaker droog. Flink wat ruimte voor de zon vanmiddag. Langs de kust zit je dan het beste met veel zon. Temperatuur, ja, die stelt nog wel een beetje teleur, 18 graden. Maar er staat duidelijk minder wind dan gistermiddag. Toen waaide je haast uit je hemd en vanmiddag staat er een matige westenwind. Nou, morgen dan beginnen we droog met zon, maar in de middag krijgen we te maken met bewolking en regen. Voor de regen uit wordt het dan 19 graden. En de beste dag van het weekend, Peter, dat wordt de zondag. Dan is er af en toe ruimte voor de zon en blijft het op veel plaatsen droog met middagtemperaturen van 18 tot 19 graden.
0: Nou, dan kunnen we misschien weer een keer buiten eten. Dankjewel, Stefan, voor zover. Het is 1 minuut over 7:30. Een hele goede morgen. Tijd voor de hoofdpunten. Dave Datema.
2: Het pand in een winkelcentrum in Spijk en Isse, waar eerder deze week een explosie was en een kogelgat werd gevonden, is voor een periode van 4 weken gesloten door de burgemeester. Ook is er een mobiele camera geplaatst in de straat. De explosie zorgde ervoor dat de sprinklerinstallatie aansprong. Die was nog best lastig uit te krijgen en dat zorgde dus voor veel waterschade in het winkelcentrum. De rechter doet vandaag uitspraak tegen 3 verdachten van de kunstroof in het Drents Museum vorig jaar. Ze zijn celstraf geëist tot 5,5 jaar cel. Bij de diefstal werden een gouden kroon en 3 armbanden gestolen. Nou, 2 van de 3 verdachten hebben afspraken gemaakt met justitie, zodat de buit kon worden teruggevonden. De 3de gouden armband, die is nog niet terug. En op 17 juni, dus over 1,5 week, dient de rechtszaak over een carnavalshit van een paar jaar geleden en de Zweedse band ABBA. De Zweedse popgroep vindt het namelijk dat een carnavalsnummer van De Kapotte Kachels wel heel erg lijken op een nummer van henzelf. Nou, even vergelijken. Dit is ABBA. If you change your mind, take a chance on the first in line. Take a chance on me. Take a chance on me. En dan zetten we daar even daartegenover het nummer van De Kapotte Kachels dat luistert naar de naam Dikke Pens.

0: En nu allemaal. Ja, waar draait die zaak nu natuurlijk om? Dit nummer stond op Spotify. Daar kwam ABBA achter en die gaf even een seintje van... jongens, dit kan echt niet, Spotify haalde vanaf. Dat heeft Spotify ook gedaan. En ABBA wil ook dat het niet meer terugkeert. Nou, de kachels die haalden via crowdfunding 25.000 euro op voor een rechtszaak... waarin ze de rechten duidelijk willen maken dat het gaat om een parodie... en dat dat nou eenmaal hoort bij carnaval.
1: Ja.
0: Er is een stuk van 25 A4'tjes naar Zweden gestuurd... waarin ze uitleggen dat ze het nummer zelf super grappig vinden... en dat ze eigenlijk toch wel eisen dat het weer online komt.
2: Ik ben 17
0: juni voor de rechter.
1: 25.000 euro. Jeetje mine, daar slijt dan weer op aan. Die crowdfunding is een hoop geld, hè?
2: Ja, maar
1: voor
2: niet
1: zo'n
2: genoeg
1: rechtszaak.
2: Voor ABBA.
1: Ja, maar, ja. Nee, voor ABBA is het een schijntje natuurlijk.
0: Die 25.000 euro is om een advocaat te betalen,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, precies. Nou, dankjewel Dave voor zover. We houden je op de hoogte.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: En we mogen zo weer een noodradio weggeven. Maar eerst share voor je.
4: Jawel, daar zijn we weer. Mijn naam is André van Duin en je luistert op Radio Rijnmond naar Peter en Milou.

0: Wat een legend is het toch, hè? Cher, and if I could turn back time. Ja, als ze dat zou kunnen, dan was ze toch echt een stuk jonger geweest. Maar vorige week tikte ze toch echt de 80 aan, Cher. En ze treedt nog steeds op en ze is nog steeds relevant. Nou, wat is haar geheim op haar 80ste? Dat je jezelf telkens opnieuw moet uitvinden. De afgelopen decennia wisselde ze moeiteloos tussen de ene stijl en de andere. Hè, van hippie tot rockster en van stijlicoon naar danceartiest. Daarmee was ze ook een voorbeeld voor Lady Gaga bijvoorbeeld en voor Beyoncé. Zij heeft de trend gezet. Cher, hoorde je. En if I could turn back time bij Radio Rijnmond. Wacht eens even. Het is weer tijd voor 8 minuten over 7:30. Yes, we mogen een noodradio weggeven.
1: Wat een geluid, hè? Ja, dit is het geluid wat je hoort als er een ramp is in ons land. En dan is het belangrijk dat je de frequentie van Radio Rijnmond weet. Want wij werken dan samen met de veiligheidsregio. En dan blijf je up-to-date wat aan de hand is, welke maatregelen er gelden en wat je dus moet doen om jezelf in veiligheid te brengen.
0: Maar de hamvraag is dus, wat is de frequentie van Radio Rijnmond? Misschien luister je wel online of luister je via TV Rijnmond. Heb je geen idee dat hier ook nog een etherfrequentie aan vast zit?
1: Die hebben we,
0: die zitten dus wel aan vast en die kun je dan ook opzoeken op je noodradio. De vraag aan jou is, welke frequentie is dat? Echt. Het allerleukste is, het is de laatste dag. Dit is de laatste keer dat we hem weggeven deze maand. We hebben deze hele week hebben we al heel veel noodradio's weggegeven aan veel verschillende mensen. Dus er blijven gewoon steeds minder deelnemers over. Dus ja, de kans dat jij hem wint vandaag wordt steeds groter. Die frequentie. We willen hem weten via de app ons button. Druk hem maar op en vul die etherfrequentie in. En wie weet ga jij er dan vandoor met die noodradio.

0: Town.
1: Hier Rijnmond met Ed Sheeran en American Town voor je.
0: En het is de beruchte spelletjesavond vanavond bij Radio Rijnmond. Althans, wij zijn uitgenodigd. Helaas de luisteraar niet. Want hij wordt één keer per jaar door onze eigen Dave Datema, onze nieuwslezer, georganiseerd. Voor collega's. Hij zorgt voor de bordspelletjes. En wij zorgen voor het lekkers. Dus het eten en het drinken. En ik bedenk me eigenlijk al de hele week. Wat ga ik dan meenemen?
1: Ja, ik zou dus bijvoorbeeld gewoon chips meenemen. Of misschien van die worstjes.
0: Van
1: die snijworstjes. Iberico worstjes.
0: Ook lekker.
1: Oh, dat vind ik zo lekker.
0: Ja, ik wil eigenlijk het liefste iets zelf maken. Daar waren we over uit.
1: Ja.
0: En aan jou was dus ook de vraag. Wat neem ik dan mee? Wat maak jij als je naar een feestje gaat of je geeft een feestje? Wat zet je dan op tafel wat niet kant en klaar is? Nou, de reactie stroomde binnen. Ik kreeg al een lieve reactie van Nigel. Die zegt, nou, ik ben team Milou, maar dan moet Milou het wel maken. Dan kom ik het opeten.
1: Oh, dat is lief.
0: Corrie die zei, ik zou lekker patat bakken of witloof met ham en kaas uit de airfryer. Mm. Ik weet dus niet of we een airfryer hebben. En Sylvia, die was wel heel lekker bezig. Die had gisteren visite en ze stuurt een foto van wat ze heeft gemaakt. En dat is zelfgebakken brood.
1: Oh,
0: ook heel lekker.
1: Zelfgebakken brood. Ja, maar dat is wel een investering. Moet je wel even wat moeite voor
0: ik
1: doen.
0: Ik wil zeggen,
1: natuurlijk.
0: Dat gaat me nu niet meer lukken met al het reizen en zo. Maar wel een leuke voor de
1: Milou, ik wil dat je nu de knoop doorhakt. Wat gaat het worden?
0: Oké. Na lang wikken en wegen ben ik eruit.
1: Wat ga je doen?
0: Ik ga voor de maiskoekjes van Chantal.
1: Echt waar?
0: Ze heeft me het recept al gestuurd.
1: Nee!
0: Ja.
1: Echt waar, de maiskoekjes. En maar zij zegt, het is wel veel werk.
0: Ja, maar ik heb de tijd.
1: Oké. Nou.
0: En anders toch de wraps.
1: Halverwege als je denkt, het gaat hem toch niet worden.
0: Koop ik wraps.
1: Oh, oké. Oh, dit is weer wat alarm. Je kan meedoen op die noodradio. Heb je enig idee wat de frequentie is?

0: Billy Joel heeft het echt meegemaakt dat hij zich omhoog daten. Het ene meisje uit de ene klasse naar de volgende klasse. En zo kwam hij steeds hoger. En op een gegeven moment speelde hij piano. Was hij omringd door de mooiste vrouw van de wereld. Allemaal topmodellen. Het is 13 minuten voor 8. Het is de tijd voor Yes! We mogen vandaag voor de allerlaatste keer een noodradio weggeven. En wat is een noodradio? Een noodradio is eigenlijk gewoon een transistorradio. Maar dan speciaal voor je noodpakket.
1: En van Radio Rijnmond. Dus je ziet er ook nog eens heel mooi uit. En Bianca uit Brielen, een hele goede morgen.
0: Brielse Bianca, goedemorgen.
2: Goedemorgen Peter en Milo.
1: Ja, jij lag nog heerlijk te snoezen toen dat noodalarm afging net.
2: Ja, ik lag nog gewoon heerlijk naar jullie te luisteren. Oh. Ik dacht, nou zal ik er al uitgaan? Ik dacht, nee.
0: Hey,
2: en
0: toen
2: pakte ik mijn telefoon en ik dacht, nou ik app.
0: Zullen we de rol een keer omdraaien? Dat jij in de studio gaat zitten en dat wij lekker naar jou gaan luisteren.
1: Vind ik een heel
2: goed idee. Dat jij nog lekker gaat snoezen.
0: Oh, heerlijk lijkt me dat. Ja. Hey, wat doe je in het dagelijks leven?
2: Sorry, nog een keer.
0: Wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ik ben reisagent, reisadviseur.
0: Oh, bestaat dat nog?
2: Ja, dat vergeten heel veel mensen, maar dat bestaat nog.
0: Nee, het klopt, ik weet dat het bestaat. Ik was laatst in het winkelcentrum in Ridderkerk en toen zag ik nog steeds gewoon de traditionele reiswinkels, waar dan ook mensen echt zitten om een boek door te nemen. Wat zijn het voor mensen die hun reis nog laten plannen in een reisbureau?
2: Nou, eigenlijk kom je van alles tegen. Nou zit ik zelf niet in een reisbureau. Ik ben zelfstandig reisadviseur.
0: Oh.
2: Dus dan kom je eigenlijk op afspraak bij de mensen thuis.
0: Ja.
2: En ik heb best wel veel klanten. En dat varieert een beetje van de oudere categorie die internet soms een beetje lastig vindt.
0: Ja, ja.
2: Maar ik heb ook jonge mensen die eigenlijk door internet door de bomen het bos niet meer zien.
0: Nou, dat snap ik ook hoor. Ja. Ja, het is best ingewikkeld allemaal.
2: En, is het ook.
0: Jij zorgt
2: en ook
0: er dus
2: in de
0: voor.
2: Situaties, ja.
0: Ja, en jij zorgt er dus voor dat ze op een veilige plek komen en dat ze goed geholpen worden. En ook nog een beetje voor een goede prijs ergens terechtkomen.
2: Ook dat, ja. En dat je ze ook bijstaat tijdens de reis.
1: Handig.
2: Ja, je probeert ze. Ja, precies. Je ontzorgt eigenlijk.
0: Wat leuk. En wat een dankbare taak heb je dan eigenlijk.
2: Dat is het ook. En het is ook altijd heel leuk. Want iedereen is altijd, die heeft zin om op vakantie te gaan.
0: Je klinkt enthousiast. Gezellig.
2: Ja, dat ben ik ook.
1: Maar Bianca, we spelen natuurlijk een spelletje voor die noodradio.
2: Ja.
1: Wij willen graag van jou weten, wat is de frequentie van Radio Rijnmond?
2: Nou, dat is 93.4 FM.
0: Is dat het geval? Is dat inderdaad 93.4? Je zal het wel weten, want je was nog met ons aan het snoezen. Dus ja, het is geen verrassing. Van het klopt!
2: Leuk!
0: Die noodradio komt naar Brielen.
2: Hartstikke leuk.
0: En ga je nog een leuk weekend tegemoet? Wat ga je doen?
2: Nou, ik hoorde net dat het zondag mooi weer wordt.
0: Ja, klopt. Ik ook.
2: Ik heb een leuke golden retriever, dus ik denk dat ik lekker even een goede wandeling ga maken.
1: Nou, dat kan wel in Brielen inderdaad.
0: Gezellig zeg.
2: Ja,
0: Bianca, heel veel plezier. Jij wint dus die noodradio, die komt zo snel mogelijk naar je toe. En we wensen jou een hele fijne dag en een goed weekend alvast.
2: En jullie ook.

0: weg gaan plaatsje vergaan. Het gaat zo snel, hè. Bij Liverpool hebben ze alweer de opvolger van Arne Slot aangesteld. Zo snel gaat dat dus. Ik heb ook wel zin in het WK, hoor. Ik verheug me er wel op. Maar ik heb er geen goed gevoel over na die 0-1 nederlaag tegen Algerije.
1: Oh ja.
0: Ik ben zo benieuwd. Laten we binnenkort even een kijkje nemen in de straten, in de Oranjestraten. Want die zijn er nogal bij ons in de regio. Is jouw straat bijvoorbeeld versierd? Daar ben ik zo erg benieuwd naar. Laat het even weten. Want dan komen we even bij je langs met onze ochtendverslaggever om de stemming te peilen. Of die er een beetje in zit. En andere mensen ook daarmee te inspireren en aan te steken.
1: En het is vandaag Dead Duck Day, oftewel Dode Eenddag. En daarom organiseert het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam vanmiddag een herdenking. En het verhaal daarachter, dat hoor je zo.
0: En we bellen zo meteen Gerard Joling, want die neemt afscheid als solozanger. En dat doet hij bij ons in Rotterdam.
2: Oh, wat heerlijk, schat. Ik vind het zo leuk dat je belt.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Download nu.

0: weet wat je moet doen.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: 1:08, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
10: Zometeen hoor je Bruno Mars, Kim Wilde komt nog voorbij en Elvis featuring JXL.
9: Maar eerst krijg je het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het pand in een winkelcentrum in Spijkenisse, waar eerder deze week een explosie was en een kogelgat werd gevonden, is voor een periode van 4 weken gesloten door burgemeester Lamers. Dat meldt de lokale omroep Link Media. Ook is er bij het winkelcentrum een mobiele camera geplaatst. De explosie zorgde ervoor dat de sprinklerinstallatie aansprong. Die was niet makkelijk uit te krijgen door de brandweer. En dat zorgde voor veel waterschade bij meerdere panden. Bij Rokanje is gisteren aan het einde van de middag een kitesurfer verongelukt. De man kwam bij het kitesurfen in de duinen terecht. Het dodelijk ongeluk was ter hoogte van de tweede slag. Bij kitesurfen sta je op een surfplank en word je over het water voortgetrokken door een grote vlieger. Vooral als het erg hard waait, zoals gisteren, gebeuren er nog wel eens ongelukken met kitesurfers. Waar het slachtoffer vandaan komt, heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Er is een tekort aan woningen en toch waarschuwt het ABN AMRO dat er eigenlijk te veel woningen zijn van een bepaald type. De eensgezinswoningen, dat zijn er meer dan dat er gezinnen zijn. We zitten vooral te springen om appartementen voor alleenstaanden en ouderen. En die willen liever niet in een eensgezinswoning, zegt de bank. Een overschot aan eensgezinswoningen kan de komende tientallen jaren leiden tot waardedaling en leegstand, waarschuwt ABN AMRO. In 10 jaar tijd is het aantal Russische bedrijven in ons land sterk gedaald. Van de 80 bedrijven zijn er van ruim 10 jaar geleden zijn er nu nog maar 25 over. Zeker na de Russische inval in Oekraïne en de EU-sancties nam het aantal Russische bedrijven in ons land snel af. Een groot deel is compleet opgeheven, anderen zijn verhuisd naar het buitenland. De overgebleven bedrijven zeggen dat het financieel minder rendabel is hier in Nederland. Het weer. Wisselend bewolkt, landinwaarts kans op een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Dan komt ook de zon vaker tevoorschijn. Het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
9: Dankjewel, Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie. En die is lekker kort en krachtig, want geen files op dit moment.
10: En lekkere muziek onderweg. Onder andere deze van JXL.
12: Jouw recept voor een goede start van de dag.
13: En Milou.
14: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Ekiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamekiden.nl.
16: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
17: En ook nog eens gratis parkeren.
18: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijkmode Zuid-Beierland.
15: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Ekiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamekiden.nl.
19: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
20: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
21: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
22: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
25: Pas op hoor, deze is heet.
26: Oef, ja.
25: Wil er iemand nog wat drinken?
26: Ja, lekker.
25: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
26: En voor mij, mam?
25: En een frisje voor jou.
26: Dank je.
25: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
27: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
28: Dit is Radio Rijnmond.
29: Eruit. Met Peter en Milou.
28: Radio met een grote R.

0: Blijft toch een mooi verhaal van Elvis en JXL. Voordat die remix uitkwam, was de originele track uit 1968 eigenlijk een relatief onbekend, mislukt Elvis-nummer dat destijds niet hoger kwam dan nummer 69 in de Amerikaanse hitlijsten. Maar dankzij deze remix van een Nederlander schoot het nummer in meer dan 20 landen naar de nummer 1 positie. Hij moest wel zijn naam van Junkie XL veranderen naar JXL van de Elvis Legacy mensen. En dat lijkt me logisch. Het is 11 minuten over 8. Je luistert naar Radio Rijnmond. Op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van en uit met Peter en Milou. En vandaag is het wisselend bewolkt. Met name landinwaarts nog kans op een bui. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. En er zijn perioden met zon. Het wordt maximaal 18 graden.
1: En geen files op deze vrijdagochtend. Het is lekker doorrijden. En
0: de 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald.
1: En het plan van de gemeente Lansingerland om in een nieuwbouwwijk in het dorp Blijswijk 6 straten Arabische namen te geven, is ingetrokken. Na klachten van omwonenden krijgen ze Nederlandse straatnamen.
0: En het aantal mensen met een tekenbeet ligt al vroeg in het jaar op een hoog niveau. En de piek moet nog aanbreken. Het hoge aantal beten is het gevolg van de weersomstandigheden van de afgelopen tijd.
1: En 30 jaar geleden vloog er een eend tegen het raam van het Natuurhistorisch Museum. Op slag dood, maar er kwam een andere eend aangevlogen. En die had er wel eventjes zin in, om het zo te zeggen. Ja, en vanmiddag is daar een herdenking voor bij het Natuurhistorisch Museum. En dat heet Dead Duck Day.
0: Dead Duck Day. Zometeen hier op Radio Rijn, want ik ben heel benieuwd naar dat verhaal. Jij zegt dus, er was een dode eend tegen het raam aangevlogen.
1: Precies. En toen kwam er een andere eend en die dacht, oeh, lekker.
0: Ja, nee, even. Oh, ja, en het is officieel de enige homoseksuele necrofiele eend die ooit is waargenomen.
1: Het is gewoon een verkrachte eend.
0: Jeetje mina, wat een verhaal. Dead Duck Day wordt zometeen voor de laatste keer gevierd. En we spreken erover met een bioloog dus. Dit is Bruno Mars, Risk It All.

0: van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Is Radio Rijnmond bij de beste van de jaren 80, 90 en nu. You Came hoorde je. En het is vandaag een heel bijzondere dag.
1: Nou zeker, want voor de meeste mensen is het vandaag misschien een hele normale vrijdag. Maar in het Museumpark in Rotterdam hangt de vlag symbolisch half stok vandaag. Want vanmiddag om exact 5:05 dan verzamelen liefhebbers zich voor de 30ste en allerlaatste Dead the Day. Bij het Natuurhistorisch Museum dus. Kees Moeilijker, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Je bent bioloog en voormalig directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En dus de organisator van Dead Duck Day. En we gaan gelijk terug naar 30 jaar geleden. Het is 5:05 middags en je hoort een harde klap tegen de gloednieuwe glazen gevel van het museum. Wat trof je aan toen?
2: Ja, een dode eend. Die lag op zijn buik onderaan de gevel. Dat gebeurde wel vaker, want vogels hebben natuurlijk heel veel problemen met glazen gebouwen. Maar deze specifieke dode eend op die dag, die werd onmiddellijk verkracht door een andere eend, die ook nog van hetzelfde geslacht was. Dus dat was het eerste geval van homoseksuele necrofilie bij de wilde eend, wat ik zomaar zag op die 5 juni 1995.
1: Ik heb zelfs gehoord dat je het hebt getimed, hoe lang het duurde.
2: Ja, 75 minuten. Toen had ik er genoeg van. Ik had ook honger gekregen. Het was natuurlijk avond, dus ik wilde naar huis. Dus ja, ik heb er toen maar een eind aan gemaakt. Die eend natuurlijk wel opgeraapt en aan de museumcollectie toegevoegd. Want dat was natuurlijk ook mijn werk destijds. En ja, die eend is natuurlijk wereldberoemd geworden.
1: Ja, want neem ons even mee. Hoe is het daarna met de eend en met jou verlopen?
2: Ja, uiteindelijk heb ik na een paar jaar een wetenschappelijke publicatie geschreven over dat gedrag wat ik gezien heb met die twee eenden.

0: 1996, een jaar na die botsing, had ik het idee van ik ga er toch even bij stilstaan met een collega. En dat noemden we toen Dead Duck Day, met een biertje erbij. Ja. En dat werd eigenlijk steeds groter. Er kwamen wat meer collega's, ook mensen die ervan gehoord hadden. En ik denk dat we in 2010 of zo een evenementenvergunning moesten aanvragen bij de gemeente.
1: Bizar. Ja, er is ook een kledinglijn geweest. Een opera in Londen is er zelfs over gemaakt. Maar er zit ook een hele serieuze boodschap aan, toch?
0: Ja, nou, de serieuze boodschap is dat we heel veel vogels doodgaan door glazen gebouwen. Die vliegen er tegenaan. Wereldwijd gaat het om miljarden vogels. Je vraagt je af of er nog wel levende vogels overblijven op die manier. En er zijn oplossingen om dat tegen te gaan. Om dus op een andere manier te bouwen, op een andere manier met de stad om te gaan. Dat vogels daar niet het slachtoffer van worden. En daar vragen wij, of ik in ieder geval persoonlijk, met Dead Duck Day aandacht voor. Dat architecten, stedenbouwers, bewoners gewoon denken van oké, ik kan dit oplossen.
1: En vandaag dus de 30ste en allerlaatste keer. Waarom de allerlaatste keer? Stop je daarmee?
0: Ja, ik ben gestopt met het werk bij het museum. Ik wil natuurlijk ook niet blijven doorgaan hiermee bij het museum. Dat moet ook een keer stoppen. Ik heb nu het plan om er wel mee door te gaan, maar dan on tour. Dus wie mij ook maar wil uitnodigen, waar ter wereld. Een café, een nachtclub, een restaurant.
2: Een bedrijf
0: die zegt van nou, ik vind dit een urgent probleem.
2: Ja.
0: Het heeft ook nog wel een kinky tikje. Ja. Dan kunnen ze mij uitnodigen voor Dead Duck Day on Tour vanaf 2027.
2: Heel leuk. Bijzonder. En mocht je erbij willen zijn vanmiddag om exact 17:55, dan verzamelen belangstellenden zich onder het Dead Duck Day gedenkteken op de glazen gevel van het Natuurhistorisch Museum. Daar moet je dus melden. En ik moet zeggen, deze eend is dus de op één na beroemdste eend na Donald Duck. Heb je er ook een naam voor eigenlijk?
0: Nee, de eend heeft een nummer. Nummer 232. Maar hij wordt in de wandelgang ook wel de Necroduck genoemd.
2: Necroduck. Kees Moeilijker, bioloog. Heel veel plezier vandaag op Dead Duck Day.
0: Dankjewel.
2: Zometeen de Pointer Sisters. Eerst Suzanne en Freek.

0: buitenkant.
1: De 10 concerten van Suzanne Freek in het Gelderdoom zijn inmiddels voorbij. Maar vanavond zijn ze bij ons in de regio, namelijk tijdens Wantai Live in Dordrecht. Daar zijn nog een paar tickets voor, zie ik. En in augustus dan zijn ze wederom bij ons in de regio, namelijk op Culinesse. En daar zijn ook nog kaartjes voor, dus wat leuk, dat kan je ze nog één keer zien. Dat is wel bijzonder natuurlijk.
2: 8:45, dat betekent dat het bijna tijd is voor de hoofdpunten van het nieuws. En dat krijg je zo meteen van Dave Datema.
3: Met onder meer het meest ranzige verhaal dat je vandaag gaat horen.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
13: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
2: Een hele goede morgen, het is 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie en daar ga ik je heel blij mee maken. Want geen files op dit moment.
1: Nou, Steven van der Gijzen, kan jij ons ook blij maken? Wat wordt het weer vandaag? Stefan?
2: Stefan loopt vast op beeld.
1: Ja, dat is ook wel heel grappig. Het lijkt net werkweigering. Ik zie hem namelijk nu op beeld.
2: Oh ja, hij beweegt.
1: En hij stond echt als een soort stokstaartje, zo stijf. Ik denk, hij heeft er geen zin in. Maar dat was het niet, hè? Je beeld liep gewoon vast, of niet, Steve? Goedemorgen.
14: Het beeld liep even vast. En het geluid ook, inderdaad. Maar gelukkig ben ik er.
1: Hij is er.
14: Ja, gelukkig wel. En vanochtend hebben we te maken met een paar buien die over de regio trekken. Plaatselijk ook compleet met regenboog. Ik heb daar wat foto's van binnen gehad. Nou, vanmiddag wordt dat wel vrij lastig, want dan wordt het droog met zelfs flink wat zonneschijn. Temperatuur vanmiddag rond de 18 graden en er staat een matige westenwind vanmiddag. Nou, vanavond is er veel zon. In de nacht zijn er opklaringen. Temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen dan beginnen we droog met ruimte voor de zon, maar in de middag raakt het bewolkt. Gaat het af en toe regenen of er trekken een aantal buien over. Voor de regen uit wordt het morgenmiddag 19 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden. Zondag, dat is duidelijk de beste dag van het weekend. Blijft vrijwel overal droog. Een afwisseling van zon en bewolking. Temperatuur die gaat stijgen naar zo'n 18 of 19 graden. Na het weekend dan wordt het op maandag toch wel weer 20 of 21 graden. Maar het blijft niet helemaal droog in de avond. Krijgen we te maken met een paar buien. En toch wel de rest van volgende week licht wisselvallig. Van tijd tot tijd een aantal buien. Zeker dinsdag kunnen dat weer stevige buien zijn. Ja, en middagtemperaturen vaak toch wel onder de 20.
1: Nou, dan verheugen we ons in elk geval op die zondag. En Stefan, zijn die regenbogen, zijn die nu nog ergens te zien in onze regio, denk jij?
14: Nou ja, als je veel geluk hebt wel, want er trekken nog steeds een paar buien over met zonneschijn. Dus ze zijn de komende uren nog wel mogelijk.
1: Dat vind ik mooi. Dat als jij een regenboog spot bij jou in de regio, stuur even een foto naar ons via de Rijnmond app. Dat vinden we altijd
14: goed
1: mooi
14: idee. Te zien.
1: Het is inmiddels 8:40. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft politiebescherming voor zijn huis gehad. Dat heeft hij gisteravond gezegd in de gemeenteraad. Aanleiding voor die beveiliging was de discussie over de opvang van asielzoekers in Maassluis. De nieuwe coalitie wil eigenlijk geen asielzoekers meer opvangen in het plekje. Maar De Vries wees op landelijke afspraken. Nou, volgens De Vries heeft het behoorlijk wat impact gehad bij hem thuis. Hij heeft gesprekken gehad met zijn kinderen over het feit dat de politie voor zijn huis stond. En ook zouden zijn kinderen op school zijn aangesproken. Gisteravond was er een discussie in de gemeenteraad over de hele asielopvang. Nou, Leva Maassluis geeft aan dat ze binnen de grenzen willen gaan proberen om geen asielzoekers meer op te nemen. Maar zodra er een nieuwe verdeelsleutel vanuit Den Haag komt, wil de partij zich daar wel aan gaan houden. Een besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou dat eind deze maand zijn. Maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou moeten verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het misschien toch kan blijven bestaan. Die energieprojecten zouden mogelijk op een kleiner oppervlak komen. Het onderzoeken van die optie kost extra tijd, zegt staatssecretaris De Bat. En deze bewoner zegt dat hij geen goed woord over heeft voor de hele gang van zaken.
0: Wij willen als dorp gewoon weten ja of nee. En als het dorp gaat weg, dan willen we gewoon in overleg over goede regelingen. En als het dorp kan blijven bestaan, dan willen we daar harde garanties bij voor de leefbaarheid. En die krijgen we niet. En dan ziet het ook niet naar uit dat die gaan komen.
3: Staatssecretaris De Bat die kon gisteravond niet meer toezeggen dat hij op 29 juni zal aangeven wat er aan tijd nodig is om de rest van de stappen te zetten voor de toekomst van Moerdijk. En in Australië is een man opgepakt die de koning van de kakkerlakken wordt genoemd. Bij die arrestatie werden meer dan 100.000 levende kakkerlakken in beslag genomen met een waarde van 120.000 euro, meldt nu.nl. De man die handelde in die kleine beestjes, het gaat onder meer om de sissende kakkerlak, een beest van ongeveer 7,5 centimeter groot. Nou, pak je hand er maar bij. Zo groot ongeveer. Ja. Een slangenexpert zegt tegen de Australische omroep ABC dat de grote kakkerlakken waarschijnlijk werden verkocht als reptielenvoer, want door hun omvang is het een hele efficiënte manier om bijvoorbeeld slangen of hagedissen te voeren. Maar, zoals je misschien wel weet, in Australië zijn ze heel erg streng op het invoeren van dieren. Daarom, deze dieren mogen niet ingevoerd worden in Australië en dus is daarom deze man opgepakt.
1: Jeetje, wat gebeurt er nu met die 110.000 kakkerlakken dan?
3: Ik denk dat ik het niet eens wil weten.
1: Nee, ik ook niet, dankjewel Dave.
15: Dit is Radio Rijnmond.
1: Zometeen gaan we bellen met Gerard Joling. Eerst R.E.M. voor je.

0: Zariem en Shiny Happy People voor je op Radio Rijnmond. En dit had eigenlijk de titeltrack van Friends moeten worden. Toen heette de serie nog Friends Like Us. Dat was de pilotversie. Daar zat dit nummer van R.E.M. onder. Maar R.E.M. vond het geen goed idee, want ze wilde hier niet zo lang mee geassocieerd worden. Ja. Met dit nummer. Maar dat een heel vrolijk nummer is.
1: Ik vind hem leuk. Had ook gepast.
0: Had ook prima gepast inderdaad. Maar het werd dus de Rembrandts. Vandaag en maandag dan bellen we Gerard Joling over zijn afscheid bij ons in Rotterdam. Hij neemt natuurlijk afscheid in Ahoy in Rotterdam-Zuid als solozanger van grote shows. En dat doet hij op 19 en 20 februari volgend jaar. Gerard Joling, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen allemaal. Ja.
0: Goedemorgen.
2: Peter en Jeroen.
0: Jazeker, je grootste vrienden in voor- en tegenspoed. Hey, waarom heb je eigenlijk voor Rotterdam, voor de Ahoy gekozen?
2: Nou ja, kijk, ten eerste liggen daar best wel veel herinneringen. Ik heb daar natuurlijk veel grote artiesten op zien treden. Ik heb natuurlijk in het begin van mijn carrière net begonnen opgetreden als gast bij Leen, bij Lee Towers. Oh ja. En ik heb ook nog bij de show gestaan met Anita Meijer, die toen een paar shows deed. En we hebben ooit samen met z'n drieën daar gezongen. Dus ja, het is voor mij natuurlijk... We hebben daar heel veel kerstshows gedaan. Ik heb er zelf een paar keer opgetreden. We hebben er zeker wel 15 kerstshows gedaan met de toppers. Dus het lag eigenlijk heel erg voor de hand om gewoon voor Ahoy te kiezen. En ik vind het altijd een heerlijke zaal. En ja, ik vind de akoestiek ook heel fijn daar. En dat vind ik dan ook lekker.
1: Zo, nou je schudt ze gewoon even allemaal uit je mouw hoor.
2: Ja, wat dacht jij wat?
1: Maar wat is dan het hoogtepunt geweest van al die optredens in Ahoy?
2: Ja, nou ja, kijk, de plamages zijn iedere keer natuurlijk ieder anders als het gaat om de artiest, weet je wel. Je kan bijvoorbeeld een Tina Turner of een rockartiest ook niet vergelijken met Lee Towers. Dus het is ook net wat het publiek leuk vindt, maar wat ik wel echt een hoogtepunt vond, dat was mijn eigen show Stout en Nieuw die ik daar deed, weet je wel. En ook omdat het, prachtig, dat stond je op de grond en dan ging je omhoog met zo'n hydrauliek podium wat omhoog komt en met de kerstshows. Ja, dan ging ik de lucht in als kerstengel. Nou, dan kwam geen eind, maar ik ging 15 meter de lucht in. En dat vond ik eigenlijk toch wel een soort van heel spannend allemaal.
0: Dus, snap ik.
2: Ja, het waren allemaal letterlijk en figuurlijk best wel een beetje hoogtepunten, maar superleuk.
0: Kun je trouwens zonder het applaus en zonder de aandacht?
2: Nou, kijk, mijn gewone optredens gaan gewoon door, hè. De festivals, de gewone landelijke optredens, de bruiloftenpartijen, de bedrijfsfeesten, waar ik natuurlijk heel veel voor sta. En daarbij blijf ik gewoon nog televisie doen. Ik heb nog 2 jaar een contract bij RTL. En we beginnen straks alweer met de opnames in september voor de Marsinger. Dus nee, wat dat betreft, dat gaat gewoon dan maar echt dat je zo lang staat en dan zo groot ze uitpakken voor 17.000 man. Dus dat hebben we nou wel een keer gehad, weet je wel. En dit is dan wat op deze grootte betreft in ieder geval even het laatste.
0: Zoals Michael Jackson zou zeggen, this is it.
2: Ja, this is it.
0: Eigenlijk zou je dat zo moeten doen, weet je wel. Zo'n persconferentie.
2: Ik heb wel gemerkt met die grote Amerikaanse artiesten dat ze dan is the last farewell tour en dan uiteindelijk komen ze 2 jaar weer terug.
0: Ja,
2: na 5 jaar.
1: Precies.
0: Ja, en dat ga jij niet doen dus. Geen Heintje David.
2: Dat zit niet in mijn systeem. Maar kijk, ik neem natuurlijk geen afscheid van mijn carrière.
0: Nee.
2: Dan wordt het een soort Heintje Davids of Gordon die al helemaal officieel op afgesloten en dan weer 3 keer gaat beginnen.
0: Ja, nog niet al je kruid verschieten, want dan spreek je maandag weer natuurlijk.
2: Oh ja.
0: Ja, we gaan zo meteen bij Rijnmond ook een nummer van je draaien. Ik heb er hier 2 klaar liggen sowieso, maar mag jij wat mij betreft kiezen? Je mag ook een andere kiezen hoor. Maak me gek of altijd vrijgezel? Wat vind je het leukst om weer te horen?
2: Oh, nou, nu mag wel altijd vrijgezel. Die doet het altijd goed.
0: Ja, die vind ik zo heerlijk ook. Ja. Kunnen we een keer live zingen met z'n tweeën? Lijkt me zo leuk. Kan ik op mijn cv zitten dat ik met Gerard Joling heb gezongen?
2: Ja, nou, dat is toch helemaal geen probleem. Ja. Als je in de buurt bent, dan doen wij samen een liedje.
0: Ja, of gewoon op de radio natuurlijk. En dan kunnen luisteraars in de auto ook meedoen.
1: Nou, ga je gang, Peter. Ik ben ook heel benieuwd.
0: Ik ben zo benieuwd of ik het zou kunnen. En misschien heb je nog wel een tip voor mij. Komt. Ik blijf altijd vrijgezel.
2: Nee. Ja, eventjes een te hoog.

0: Manson Boone met Mystical Magical voor je op Radio Rijnmond.
1: De EO Jongerendag staat weer voor de deur en bestaat precies 50 jaar. Wat een jubileum, zeg. Daarom opent Rotterdam Ahoy dit weekend niet één, maar twee keer de deuren voor dat christelijke spektakelstuk van je welste, dat al stijf is uitverkocht. 13.000 jongeren per avond. Zo. Vanavond voor het eerst. En een van de presentatoren is televisiecorrivee Bert van Leeuwen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Corrivee, mooi hè?
2: Je spreekt het corrivee, ja.
1: Maar het is wel waar, 42 jaar op televisie al.
2: Ja. Als je er niet uitgeschopt wordt, dan ga je gewoon door.
1: Ja, precies. Ooit begon als omroeper. Een jong bekkie had je toen nog, maar eigenlijk nog steeds, Bert. En zonder botox, dus dat is wel bijzonder.
2: Wie zegt dat?
1: Ja, precies. Hey, voor jou is wel een hele speciale dag vandaag in Rotterdam, kan ik me zo voorstellen. Want jij hebt het evenement 12 jaar lang gepresenteerd, van 1993 tot 2004. Voor de mensen, voor niet-christelijke mensen die het evenement niet kennen. Wat is nou de magie van de EO Jongerendag?
2: De magie is denk ik dat daar sowieso jongeren uit alle gezinten en uit het hele land samenkomen die wel op de een of andere manier iets met God en geloof hebben of er iets van willen weten. En ik denk dat de breedte het succes is. Dat weet je, zonder aanzien des persoons kom je er naartoe en dat is gewoon een hele feestelijke dag met heel veel muziek, met heel veel toeters en bellen en heel veel dingen die gebeuren. Dus gewoon een feestje voor iedereen die geïnteresseerd is in het geloof of daar iets mee heeft.
1: Ja, maar de sfeer is de afgelopen jaren wel veranderd. Hè? Het was eerst wat kalmer, zou je kunnen zeggen. En wat meer traditioneel. Maar ik heb soms het idee dat ik naar een of andere Amsterdam Dance Event aan het kijken ben.
2: Ja, ze zijn volledig doorgeslagen.
1: Het is een heidens feest tegenwoordig. Goddeloos, of dat niet?
2: Nee, ja, kijk, je hebt grofweg drie fases. Ik herinner me de allereerste, waar ik ook zelfs als bezoeker nog kwam, met Jan van der Bos. Dat waren echt hele, hele fijn christelijke dagen met net uitziende jongeren. Echt jongeren, ja. Zoals je dat voor je ziet. In mijn tijd werd het allemaal wat frivoler al, in de stadions en met veel leuke, gekke dingen. Maar ja, het is gewoon echt een event geworden nu.
1: Ja, het is echt een event geworden. En vandaag de eerste dag. Hè? Vandaag is nog een beetje rustig op gang komen, heb ik het idee. Dan presenteer jij het onder andere met van die traditionele christelijke bands, onder wie Ralf van Manen. En wat jij zelf altijd mooi vindt, ik heb nog een interview teruggelezen toen je afscheid nam, ergens in 2004. En toen zei hij dat je vooral de stilte zo mooi vindt.
2: Ja, dat vond ik altijd wel bijzonder. Dat zo'n heel stadion wat toch veel aan het joelen en aan het schreeuwen en aan het klappen is. Op een gegeven moment waren er ook een aantal mensen, jongens, laten we even heel erg stil zijn. En dan dat zo'n heel stadion doodstil wordt. Dat is echt, dat zijn wel bijzondere momentjes, ja.
1: Ja. En wat kunnen we dan verwachten van de grootste worship in Nederland ooit? Want het is eigenlijk een soort van aanbidding. Het is toch een feest om je geloof te belijden voor God, hè, met z'n allen.
2: Ja, dat is het. Kijk, het is een beetje de combinatie van Jongerendag Reunie. En ze hebben de titel gegeven Grootste Worship Concert van Nederland. Ja. We hebben Martin Smith van Delirious. Een band die regelmatig heeft opgetreden op de jongerendagen. En Michael W. Smith is natuurlijk ook leuk dat hij er ook weer bij is. Dus ja, die zullen allemaal een soort mini-concert geven. Daarnaast is de ronduit Praise Band met allemaal leden die er door de jaren heen ook toen al bij waren. Dus het is een soort feest van de herkenning.
1: Ja, wat mooi zeg. En jullie verwachten dus 30.000 mensen in Rotterdam. Waar kunnen we ze eigenlijk aan herkennen? Waarschijnlijk aan die brede glimlach. En waaraan nog meer?
2: Aan de vrolijke, christelijke EO-smile.
1: Ja, geweldig. Die jij ook nog steeds hebt na al die jaren, Bert. Hey. Hey, heel veel plezier, hè? De start van de 50ste EO-jongerendag vanavond dus met onder andere Bert van Leeuwen. Dankjewel voor je tijd. En,
2: dank jullie.
1: Allemaal de groeten daar.
2: Ja.

0: Kachels die met Dikke Pens een cover heeft gemaakt van Take a Chance on Me. Dikke Pens, Dikke Pens, Dikke Pens. Ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Ze hebben gewoon 25.000 euro bij elkaar verzameld voor een crowdfunding om die rechtszaak überhaupt te kunnen starten. Het is toch wel hilarisch ook, hè? ABBA hoorde je dus op Radio Rijnmond.
1: En zo meteen is het tijd voor de boer op. En vandaag maken Jermaine Jackson, Bluff en Genesis een opwachting in de 5 naar 9.
0: De boer op zometeen dus tussen 9 en 12 met de one and only Ruud de Boer. Heel veel plezier.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: In Rotterdam is het 16 graden. Goedemorgen, je bent bij De Boer op. Op Radio Rijnmond, het is 9 uur. Ik heb zojuist de koffiecorner officieel voor geopend verklaard. Ja, en je kunt natuurlijk meepraten in de koffiecorner over het nieuws of met je eigen nieuws komen. Nou ja, Lansingeland moeten we het toch even over hebben. Het is al een paar dagen een beetje in het landelijke nieuws, hè, vanwege dat gedoe rond nieuwe straatnamen in Bleiswijk. Maar ik ben heel erg benieuwd of jij weet waar jouw straatnaam, of de plek waar jij dus woont, waar die straatnaam vandaan komt. Kun je daar een voorbeeld van geven? Je hoeft niet gelijk je hele hebben houden over de schutting te gooien, hoor. We hebben ook nog zoiets als AVG. En de politie denkt over een paar jaar geen flitspalen meer nodig te hebben, omdat ze in de toekomst bijvoorbeeld direct en draadloos de gegevens van je toekomstige auto kunnen uitlezen. Is dat goed voor de verkeersveiligheid of een grove inbreuk op je privacy? En ik ga zo meteen praten met Henk Kallinga. Hij organiseert een benefietconcert voor Oekraïne in Capelle. En er horen 5 heel mooie platen bij in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Op het Bijdorpplein in Barendrecht zijn vannacht 3 personenauto's uitgebrand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Dat wordt nu uitgezocht door de politie. Het vuur werd ontdekt rond 1:00 of 3:00. Van de ene wagen is het vuur overgeslagen op de andere 2. 1 wagen bleef gespaard. De brandweer heeft het vuur geblust. Voor de brand in Barendrecht is nog niemand opgepakt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht ziet een stijging van het aantal gevallen van ouderenmishandeling bij patiënten. In 2 jaar tijd is het aantal ontdekte gevallen meer dan verdrievoudigd. Een paar jaar geleden ging het nog om 12 gevallen van mogelijke oudermishandeling. Vorig jaar waren dat er al 37. Dat het aantal hoger ligt betekent niet per se dat het vaker voorkomt. Medewerkers zijn beter geschoold om de signalen te herkennen, maar misschien komt het ook al vaker voor, zegt het ziekenhuis. De gemeente Rotterdam heeft onlangs een gesprek gehad met Wim Beelen, de nieuwe huurder van de locatie van het voormalige Rivoli. Dat schrijft wethouder Zegers aan de Rotterdamse gemeenteraad. In dat gesprek heeft de gemeente benadrukt dat de huurconstructie afloopt in 2030. Over verlenging kan pas worden gesproken als er een duidelijke en goede financiële onderbouwing ligt voor de toekomst. Ondernemer Henny van der Most was sinds 2012 bezig om aan de Doklaan een attractiepark te bouwen, maar ging uiteindelijk aan financiële problemen ten onder. Een groot deel van de gemeenteraad ziet op die plek na 2030 liever woningen verschijnen. De Milieudienst Rijnmond, de DCMR, heeft gisteravond klachten ontvangen over stofoverlast in Hoek van Holland. Mensen zagen dat zwarte stof neerdwarrelde. Dat was afkomstig van een bedrijf op de Maasvlakte, denkt de Milieudienst. Vooral bij droge en winderige omstandigheden klagen bewoners regelmatig over zwart stof op auto's, woningen en straatmeubilair. De afgelopen jaren zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd in Hoek van Holland en zijn bij verschillende bedrijven maatregelen genomen om stofverspreiding tegen te gaan. Het weer wisselen bewolkt, landinwaarts kans op een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Dan komt ook de zon vaker tevoorschijn. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dankjewel, Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Het is redelijk rustig, maar het is ook een vrijdagochtend. Hè? De A16 Rotterdam, Breda richting Rotterdam, excuus. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug moet je wel rekening houden met 10 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum ook nog eens een keer ruim 5 minuten. En ruim 10 minuten vertraging op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland door een ongeluk. Als je onderweg ben, rij voorzichtig en hou de oor gespitst, hè, want ik heb zometeen een heel mooie 5 na 9 voor je. En die is aangevraagd door Henk Kamminga, die ga ik zo meteen spreken. Want die organiseert een benefietconcert voor Oekraïne. En een van de aanwezigen is muzikant Oleg Lysenko. En die ken je waarschijnlijk wel Even tot hier, dat programma. Ja, dus dat wordt een bijzonder concert, dat is binnenkort. Dus zometeen bij de boer op.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag. WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
17: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De Boer op. Ruud de Boer.
0: Radio met een grote R.
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd.

0: Jermaine Jackson en Pia Zadora. And When the Rain Begins to Fall bij Radio Rijnmond. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Henk Kamminga van het Benefietconcert voor Oekraïne in Capelle. Die aanstaande is, dat aanstaande is. Henk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Oekraïne, het blijft maar in het nieuws. Hè? En de hulp aan Oekraïne, dat blijft onverminderd nodig.
2: Klopt, ja.
0: Ja,
2: en... ja, het is 4 jaar geleden dat het echt begonnen is in Oekraïne.
0: Ja.
2: En nou ja, het blijft inderdaad maar doorgaan. Terwijl wij allemaal hopen dat er een eind aan komt.
0: Ja.
2: Hè, want verlangen mensen ook naar dat ze echt in vrede, in rust kunnen leven.
0: Ja.
2: Ik woon zelf in Capelle aan de IJssel.
0: Mm-hmm.
2: Daar wonen ook een hele grote groep Oekraïense mensen.
0: Ja.
2: En via mijn andere werk in Vlaardingen... Mm-hmm. ben ik in contact gekomen met Oleg Lysenko.
0: Ja, die kennen we, hè? Want die is regelmatig voorbijgekomen in het programma Even Tot Hier.
2: Klopt, inderdaad.
0: Ja.
2: He, door dat programma is hij wel bekender geworden.
0: Ja.
2: En, maar ik ken hem al van voordat hij op televisie kwam.
0: Mm-hmm.
2: En nou, heb hem ook meegemaakt, de muziek wat hij heeft gedaan in Vlaardingen. En
0: ja.
2: Nou, het sprak mij enorm aan, zijn gedrevenheid,
0: ja.
2: Inzet om, nou ja... Want hij woont al ruim 20 jaar in Nederland.
0: Mm-hmm.
2: Is een professioneel opgeleide muzikant.
0: Ja.
2: Speelt de bayan.
0: Ja.
2: Is een heel bijzonder instrument.
0: Ja,
2: het lijkt een beetje op een accordeon.
0: Ja,
2: maar
0: ja.
2: Toch anders.
0: Ja, ja, ja.
2: Er zitten veel, veel meer mogelijkheden in. En het geluid dat hij eruit haalt is echt heel, heel bijzonder.
0: Ja.
2: En nou ja, hij komt vrijdagavond 12 juni
0: ja.
2: naar Capelle aan de IJssel... om een optreden te geven, een benefietconcert.
0: Ja. In Kerkgebouw de Hoeksteen. Hè? En ik heb begrepen dat de opbrengst deze keer gaat naar tweedehands ambulances... met medische uitrusting.
2: Ja. Het is een stichting, Music for Oekraïne,
0: ja.
2: waar Oleg bij betrokken is.
0: Ja.
2: En hij geeft overal door het land benefietconcerten.
0: Ja.
2: Om inderdaad geld op te halen om tweedehands ambulances die hij in Nederland en andere landen opkoopt. Worden weer helemaal nieuw ingericht, voorzien van allerlei medische apparatuur, medicijnen. En in een konvooi wordt het dan telkens naar Oekraïne gebracht.
0: Ja.
2: Ik heb ook een filmpje gezien hoe dat plaatsvindt.
0: Mm-hmm.
2: En, nou, heel bijzonder hoe dat dan in Oekraïne overgedragen wordt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, prachtig werk wat hij doet, prachtig werk wat jij doet. Maar we kunnen niet zonder donaties. Ik zag al een QR-code verschijnen op een pagina. Als je daarop klikt kun je je bijdrage leveren.
2: Klopt,
0: ja.
2: Inderdaad.
0: Ja.
2: De hele avond benefietconcert staat in het teken om geld op te halen.
0: Mm-hmm.
2: Om het medische goederen te kunnen kopen
0: ja.
2: en te kunnen brengen naar de Oekraïne.
0: Ja.
2: Via zijn website www.musicvooroekraïne.com
0: ja.
2: Staat alle informatie.
0: En daar staat ook die QR-code, hè? Inderdaad. Ja.
2: Staat ook de QR-code.
0: Ja, precies. Maar kunnen we nog komen? Want het is wel prachtig om mee te maken. Ik geloof dat het concert om 7:30 begint hè? In Capelle. Maar zijn er nog kaarten?
2: Ja, het is gewoon gratis.
0: Of het is gratis toegankelijk, ja, natuurlijk. Het gaat om
2: dus
0: een benefiet.
2: Dus mensen hoeven niet
0: van
2: tevoren te reserveren. Hoeven geen kaart of zo te reserveren.
0: Okay.
2: Gewoon komen, gratis intree.
0: Ja.
2: Kunnen ongeveer 350 mensen in.
0: Ja.
2: En nou, we hopen natuurlijk op een volle zaal.
0: Absoluut, absoluut.
2: En,
0: 12 juni. Ja.
2: Dus van harte welkom.
0: Ja. Nou, wat er waarschijnlijk niet gespeeld gaat worden, dat is muziek van Genesis. Maar het is wel een mooie plaat. Land of Confusion slaat natuurlijk wel een beetje op Oekraïne. Hè? Land in verwarring en natuurlijk gebukt gaande onder de oorlog. Blauwe Ruis gaan we zo meteen ook voor jullie draaien. End of the Road van Boys to Men. En zo meteen Kalush Orchestra met Stefania. Ja, dat zijn
2: ja.
0: wel mooie platen. Die we ook geheel in het teken van dit benefiet speciaal gaan draaien op Radio Rijnmond. En nou ja, nogmaals. Music for Ukraine of Oekraïne, hè, .com. Daar staat die QR-code en dan kunnen mensen ook alvast doneren. Maar natuurlijk vooral ook even langskomen in de Hoeksteen aan de Rivierweg in Capelle.
2: Ja, en nog een kleine aanvulling.
0: Ja.
2: En naast het optreden van Oleg is ook Salon Orkest Capelle
0: ja.
2: treedt op.
0: Ja.
2: Het is een achtkoppig salonorkest.
0: Ja.
2: En er komt ook een koor, gospelkoor To Lift the Joy.
0: Ja.
2: Die ook wat liederen zingen, maar ook samen met Oleg optreden.
0: Nou, dat belooft een heel mooie avond te worden.
2: Oekraïense gemeenschap is er ook bij betrokken in Capelle. En komen ook in klederdracht, gaan ook hapjes verkopen in de pauze. Dus het is ook ontmoeting met elkaar, wat ook belangrijk is.
0: Heel belangrijke avond, vrijdag 12 juni. En natuurlijk ook daaromheen, dat kan genodeerd blijven worden. Henk Kamminga, dankjewel voor je tijd. En we gaan nu de Kalush Orchestra beluisteren met Stefania. Dankjewel.

0: Genesis, Land of Confusion. En daar mogen we Oekraïne misschien een klein beetje mee vergelijken. Land in verwarring door de oorlog al jarenlang. En daarom dus een benefietconcert voor Oekraïne in Capelle komende vrijdag 12... Nee, niet komende vrijdag, want dat is vandaag. Nee, volgende week vrijdag 12 juni in Kerkgebouw de Hoeksteen. En ja, alles voor het goede doel. Dus check ook eventjes Oekraïne en Capelle. Dan kom je vanzelf bij de QR-code terecht, zodat je ook kunt doneren voor het goede doel. Als jij nou ook een 5 na 9 wil aanvragen, ben je van harte welkom. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Of natuurlijk een mailtje sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van de 5 na 9.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
3: Zoekt u een steeldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of de Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
4: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Rotterdam.
0: Goedemorgen, het is 9:30 geweest. Je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Zo meteen ga ik ook weer even dat voorbeeldgeluid laten horen van dat alarm. Want ook vandaag geven we noodradio's weg die je kunt zetten op de 93.4 FM. Zometeen meer uitleg erover. En de koffiecorner blijft geopend. Hè. Mag de politie straks meekijken in de data van je auto? Want moderne auto's die hebben gewoon allemaal van die black boxes. Hè. Dat is op zich niet zo nieuw. Maar een verkeersagent heeft gezegd dat flitsen binnenkort misschien wel niet meer nodig is. Omdat de politie dan misschien gewoon in elke auto kan meekijken. En dan is vanzelf te zien dat je het hard rijdt. Is dat een goede zaak voor de verkeersveiligheid? Of is dat een grove schending van je privacy? Nou, laat je mening maar horen. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En over verkeer gesproken. Tweetal files. Nou, eentje wel heel erg noordelijk ten opzichte van onze regio. Maar dan heb ik het over de A4 Schiphol richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. 5 minuten, een auto weer pech. Maar vooral op het zuiden enige vertraging. Op de 29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland. 10 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd. Nou, het weer voor vandaag. Het ziet er misschien iets vriendelijker uit, maar het gaat niet van harte hoor. Het is wisselend bewolkt en met name in het midden en het oosten van Zuid-Holland nog kans op een bui. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zijn er flinke perioden met zon bij maximaal rond 18 graden. Een zonnige avond straks en vannacht is het droog. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen begint droog met flink wat zon, maar in de middag raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt en volgt af en toe regen of een aantal buien. Voor de regen uit wordt het 19 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Op het Bijdorpplein in Barendrecht zijn vannacht 3 personenauto's uitgebrand. Mogelijk is het vuur aangestoken, dat wordt nu uitgezocht door de politie. Het vuur werd ontdekt rond 1:00. Van de ene wagen is het vuur overgeslagen naar de andere 2. 1 bleef gespaard. De brandweer heeft het vuur weten te blussen. Voor de brand in Barendrecht is er niemand opgepakt. Amateurclub Excelsior Maassluis laat morgen geen vrij uitpubliek toe bij de nacompetitiewedstrijd tegen Rijnvogels morgen. Na de heenwedstrijd vorige week waren rellen uitgebroken rondom de kantine van de club in Katwijk. Ook werd bier gegooid naar de supporters uit Maassluis. In overleg hebben beide clubs nu besloten om extra maatregelen te nemen. De supporters uit Katwijk mogen met één gecontroleerde bus naar Maassluis. Dat zijn er dus niet zo heel veel. Ook wordt er gecheckt wie er precies meegaat. Het duel gaat om handhaving in de tweede divisie. Dat is het hoogste amateurniveau van Nederland. En uit de categorie...
11: Foutje! Bedankt!
10: Een boer uit Sint-Michiels-Gestel, dat ligt in Brabant, dacht dat hij een stuk land had ingezaaid met gras. Leuk voor de koeien en zo. Maar dat liep toch even anders. Want op een gegeven moment staken de rode koppen op en inmiddels staat er 85.000 vierkante meter aan klaprozen op het land van boer Frank. Daar kan hij dus helemaal niks mee. Terwijl het wel een behoorlijk bedrag voor is betaald. Maar het ziet er wel mooi uit. Van heinde en verre komen mensen naar het stuk land om foto's te maken met die klaprozen. En van die selfies en zo. Ja, boer Frank probeert er maar het beste van te maken.
12: Het is gebeurd, je kunt er toch nog wel lang om huilen, maar dat helpt ook niet. Dus we maken maar een ludieke actie van iedereen die een foto wil maken. En dan maken ze hier een foto en we hebben de QR-code bijgehangen. Nou, doneert wat als je wil. En dit, wat wil ik zeggen, het is natuurlijk ook een plaatje. Als jij jouw nageslacht wilt vastleggen in zo'n mooi veld, ja, dan zie je ook niet elke dag hier.
13: Ja, het is vertaling, het is een mooi plaatje, je ziet het niet elke dag.
10: Wil je nou zeggen dat mensen uit Brabant niet te verstaan zijn?
13: We hebben een QR-code hebben erbij gehangen. Never waste a good crisis, toch?
10: Ja, maar je zit, dus, zit je nou gewoon mensen uit Brabant te ondertitelen?
13: Ja.
10: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed, het eerste bruidspaar is overigens al langs geweest voor het maken van foto's.
13: Oh, ja.
10: Klaprozen blijven nog 2 tot 3 weken bloeien. Het enige waar ik je geen antwoord kan geven op de vraag van wat is er nou misgegaan?
13: Ja, maar wat
10: heeft hij nou een fout gemaakt? Ja, heeft de leverancier een fout gemaakt?
13: Ik heb nog veel meer vragen, want klaprozen zijn toch eigenlijk, is dat onkruid toch?
10: Nou ja, in dit geval wel, ja.
13: Ja, nee, nee. Dankjewel, Dirk.
14: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
13: Iets roods, nee, iets blauws. Bluebells. Radio.

Olivia Dean en Man I Need hoor je bij Radio Rijnmond in De Boer op. En ja, jij kunt langskomen. Ik kreeg net weer mooie foto's, jaloersmakende foto's van Bram. Die zit lekker te kokkerellen. Pittige balletjes is hij aan het maken. Dus dat is een luisterpluisterplaats. En ook nog wat sausijzenbroodjes is hij mee bezig. Dus nou ja, als je ook je luisterpluisterplaats kenbaar wil maken, dan kan dat. Hè. Je kunt gewoon een fotootje sturen, app ons. En dat is heel makkelijk. Rechtsboven klikken op dat knopje app ons in de Rijnmond-app. En je kunt ook meepraten over het nieuws in de koffiecorner. Hè, want die app die biedt nog meer. Je kunt namelijk als bij toverslag naast me komen te staan. Lansingeland was natuurlijk even landelijk nieuws hè, de afgelopen week. Vanwege het gedoe rond nieuwe straatnamen in Bleiswijk. Een commissie had bedacht dat de straten met veel water en droogliggingen ook Arabische namen met daarin Wadi zou kunnen krijgen. Zoals Wadi Moussa, Wadi Dam, Wadi Roem. Maar ja, daar waren heel veel bewoners van Bleiswijk het niet mee eens. En nu is dat geworden Kolenschuitpad, Westlanderstraat, Praamplantsoen, Trekschuit, Veilingschuit en Tuindersflat. En dat zijn namen die betrekking hebben op vervoer over water en de tuinbouw. Maar goed, heb jij wel eens nagedacht waar jouw straatnaam vandaan komt? Hè? Dus de straat waar jij woont of de laan waar jij woont. Weet je waar die vandaan komt en vind je dat mooi? Nou, open de app. Rechtsboven klik op Apples. En de politie denkt over een paar jaar geen flitspalen meer nodig te hebben, omdat ze in de toekomst bijvoorbeeld direct en draadloos de gegevens van je toekomstige auto kunnen uitlezen. Ja, prima toch? Goed voor de verkeersveiligheid? Of is dat een grove inbreuk op je privacy? En Disney heeft de miljarden investeringen in Euro Disney, nu Disneyland Parijs, na decennia nog steeds niet terugverdiend. Mijn vraag aan jou is, wanneer was jij voor het laatst in een pretpark? Ja, en doe mee natuurlijk hè, met die noodradio-actie. Want we geven de hele week noodradio's weg, die je kunt vastzetten op 93.4 FM. Het enige signaal wat er waarschijnlijk nog is als alle internet et cetera uitvalt. Ja, dan kun je maar beter een noodradio in huis hebben. En die hebben wij weg te geven. Maar dan moet je wel de oren gespitst houden hoor. Want ik geef je nu het voorbeeld van het geluid dat als je dat tegenkomt tussen twee platen in, dan moet je in actie schieten, moet je 93.4 FM appen naar ons. Zo klinkt het geluid. Dit is een voorbeeld. Ik merk dat heel veel mensen heel snel reageren. Ook zelfs als we het geluid laten horen van ja, dit is bijvoorbeeld het nieuws. Ja, maar sommige mensen reageren daar ook op. Maar het gaat om dit geluid. Als je dit hoort tussen twee platen in, dan maak je dus kans op die noodradio en ook nog eens een keer de maandprijs. En dat is een avondje voor twee bij het beroemdste jazzfestival van Nederland. En dat gaat weer plaatsvinden in Rotterdam, de 50ste editie alweer. Nou, open de app als je dit geluid hoort. Maar je kunt nu al de app openen als je wil meepraten in de koffiecorner.

0: Soms is het beter om los te laten als je echt van iemand houdt. Is de boodschap van Sting. En if you love somebody, set them free bij Radio Rijnmond. Even kijken of we de generatiekloof nog verder kunnen dichten met Meerte Piek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Jij bent van Gen Z, ik ben van Gen X. En wij maken elkaar op een grappige wijze dagelijks het leven zuur met onze eigen werelden.
1: Ja, precies.
0: Eigenlijk misschien minder ver uit elkaar liggen dan er heel vaak wordt gezegd.
1: Ja, we zijn dichter bij elkaar dan je eigenlijk denkt.
0: Ja, want wij dichten die generatiekloof en we gaan er nog maar even verder mee. Nu is het aan mij om jou te confronteren met begrippen uit mijn tijd.
1: Oké, begrippen.
0: Ja, begrippen. Dus daar komt ie. Wat is een stortbak?
1: Een stortbak?
0: Ja.
1: Maar waar moet ik dan in denken? Wat voor context?
0: Nou ja, gewoon...
1: Stortbak.
0: Stortbak, ja.
1: Ik zit dan te denken aan iets van in de bouw of zo. Dat je dan zo'n bak gebruikt en dat dan kiept. En dat is een stortbak.
0: Nou, je had vroeger boven het toilet een stortbak hangen. Dus boven het toilet. Dus niet achter het toilet. En niet mooi weggestopt, maar zo'n ding.
1: Ja.
0: Wat helemaal hoog aan het plafond hing. Met een hele lange buizen naar de pot.
1: Ja.
0: En dan moest je aan een ketting trekken.
1: Ja. Ik heb wel eens op wc's gezeten die dat hadden.
0: Een stortbak.
1: Oké.
0: Komt nergens meer voor.
1: Nooit geweten dat het zo heette.
0: De eurocheck.
1: De eurocheck.
0: Ja.
1: Ja, ik moet denken aan iets van de staatsloterij of zo. Dat je dan zo'n check hebt en dat dan wint. Hé, dit is een eurocheck.
0: Dat is confronterend voor mij eigenlijk meer.
1: Okay.
0: Dat komt uit mijn tijd. Eurocheck, ja, die kon je meenemen op vakantie. Dat was een boekje wat je eens in de zoveel tijd kreeg. Het was eigenlijk een soort vervanging voor de creditcard. Het was een boekje van je bank met checks erin. En daar kon je dan een bedrag op invullen. En dan kon je handtekening onderzetten. En als je dat inleverde bij een wisselkantoor, dan kreeg je daar contant geld voor.
1: Ja, dat heb ik wel eens in films voorbij zien komen. Ja,
0: dat is even iets anders dan de check in Amerika.
1: Okay.
0: Maar ja, het lijkt er wel een beetje op.
1: Ja.
0: Maar ja, het voelde wel een beetje als gratis geld. Want je kreeg een boekie en dan zet die kabel eronder.
1: Hoe heette dat ook weer, Ruud?
0: Eurocheck.
1: Ja, en hoe noemde je dat principe? Girl math, weet je nog?
0: Precies, ja. We zijn er weer.
1: Zie?
0: Oké, de volgende. Rolodex.
1: Rolodex?
0: Rolodex.
1: Nou, ik heb echt... Nee, ik heb echt geen idee. Rolodex?
0: Het is een soort kaartjeshouder, rond. En dan kon je kaartjes inklikken en kaartjes uithalen. En als je aan de knop aan de zijkant draaide, dan flipte die kaartjes zo door elkaar. Of tenminste, dan achter elkaar. En die zaten op alfabetische volgorde. En daar stonden gewoon gegevens op van bedrijven of namen en telefoonnummers. Dus wat je nu uit je computer haalt, dat haalde je vroeger uit de Rolodex.
1: Ja, ik heb echt nog nooit van.
0: Het was de voorloper. Nee, maar goed, dus het was eigenlijk een boekje met namen en rugnummers en telefoonnummers erin. Maar dan in de vorm van een soort... Je kon daarmee draaien en dan kwamen die kaartjes allemaal tevoorschijn.
1: Oké.
0: Ik ga zo meteen een plaatje laten zien. Een thuiskomertje.
1: Een thuiskomertje?
0: Ja. Jij moet die weten. Ik weet dat je namelijk wel eens wat met auto's te maken hebt. Dus een thuiskomertje. Wat is een thuiskomertje?
1: Een thuiskomertje wat ik met auto's te maken heb? Een thuiskomertje. een hele dikke bak.
0: Zo kun je het ook zien. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. Maar je had vroeger had je een reservewiel in je auto.
1: Ja.
0: Tegenwoordig heb je dat volgens mij niet zo vaak meer.
1: Want
0: ze zijn zelfhelend of zo. Maar je had ook, als het echt niet gerepareerd kon worden, had je een thuiskomertje. En dat was eigenlijk een mini-wiel. Heel smal. En die was eigenlijk niet geschikt om mee te rijden. Maar daar kon je in ieder geval mee thuiskomen. Heel soms zie je auto's rijden met zo'n heel raar wieltje.
1: Ja, daar heb ik wel eens mee gereden. Ja. Ik heb de term ken ik niet, maar ik heb wel eens met zo'n mand gereden.
0: Ja, dus het is niet de bedoeling dat je harder dan 80 rijdt met zo'n thuiskomertje. Maar het is in ieder geval om thuis te komen.
1: Een thuiskomertje, ja. Wauw. Ik vind dat wel een leuke.
0: Ja, nou goed.
1: Wauw.
0: Ik vind wel dat je geslaagd bent, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, dank je. Ik heb veel geleerd.
0: Ja, daarom, dus daar gaat het ook om, Meerte. Nou, waar ga je mij maandag mee confronteren als Gen Z'er?
1: Ja, maandag wil ik het met je gaan hebben over de dating scene. Want
0: het
1: ligt tussen onze generaties toch echt wel heel anders.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Dank je wel. Dit is James Blunt en Bonfire Heart.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
3: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: In Hardinxveld, Giessendam is het 14 graden. Goedemorgen, ik ben Berijmond. Het is 10 uur, je luistert naar De Boer op, deel 2. En ook dit uur zou die misschien wel eens kunnen gaan klinken, hè? Dat alarm. Ik heb hem nog niet voorbij horen komen het afgelopen uur. Ja, misschien in het reclameblok, maar verder niet. Als je dat alarm hoort, tussen twee platen in, zomaar, dan moet je, nou je moet niks, maar dan kun je even appen naar Rijnmond natuurlijk, onze Rijnmond-app gebruiken. Rechtsboven klik op App ons. En met de tekst 93.4 FM. Hij zou zomaar voorbij kunnen komen het komend uur. Je maakt dan kans op een noodradio. Ja, en weet je waar de naam vandaan komt van de straat waar jij woont of de laan waar jij woont? Weet jij dat? En vind je het een mooie naam? En geef maar een voorbeeld. Nou, open de app, rechtsboven klikken op App ons. En je kunt ook meepraten over misschien wel het verdwijnen van flitspalen in de toekomst. Want waarom zouden we flitspalen neerzetten als straks de politie je auto kan uitlezen op afstand? Ja, dat zijn woorden die echt zijn gesproken. Nou ja, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me. Maar je mag natuurlijk ook je eigen onderwerpen aandragen. Wat zijn de wilde weekendplannen bijvoorbeeld? Nou, open de app, rechtsboven klik op App ons. Laatste nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Op het Bijdorpplein in Barendrecht zijn vannacht 3 personenauto's uitgebrand. Mogelijk is het vuur aangestoken. Dat wordt nu uitgezocht door de politie. Het vuur werd ontdekt rond 1:00 of 3:00. Van de ene wagen is het vuur overgeslagen op de andere 2. 1 wagen bleef gespaard. De brandweer heeft het vuur geblust. Voor de brand in Barendrecht is nog niemand opgepakt. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de peuter op een kinderdagverblijf aan het Erasmusplein in Vlaardingen kan nog maanden duren. Dat heeft te maken met wachttijden bij andere partijen. Welke partijen dat zijn, is niet duidelijk, zegt de politie tegen de lokale omroep 2. Eind april overleed een jong kindje op de opvang. Eerst werd uitgegaan van een medische oorzaak. Een dag later startte de politie alsnog een onderzoek. Ook werd een woning verzegeld in Maassluis. Op het Zwitserse ziekenhuis in Dordrecht ziet een stijging van het aantal gevallen van ouderenmishandeling bij patiënten. In 2 jaar tijd is het aantal meldingen meer dan verdrievoudigd. Een paar jaar geleden ging het nog om 12 gevallen in een jaar tijd van mogelijke ouderenmishandeling. Maar vorig jaar ging het al om 37 patiënten. Medewerkers zijn beter geschoold om de signalen te herkennen, maar het komt ook vaker voor, zegt het ziekenhuis. In 10 jaar tijd is het aantal Russische bedrijven in ons land sterk gedaald. Van de 80 bedrijven ruim 10 jaar geleden zijn er nog maar 25 over. Zeker na de Russische inval in Oekraïne en de bijbehorende EU-sancties nam het aantal Russische bedrijven in ons land snel af. Een groot deel is opgeheven, andere bedrijven zijn verhuisd naar het buitenland. De overgebleven bedrijven zeggen dat het financieel wel een stuk minder rendabel is in ons land. Dan nog het weer bij ons in de regio, wisselend bewolkt, landinwaarts kans op een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, dan komt ook de zon vaak tevoorschijn. Het wordt maximaal zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Dankjewel, Dave. Nog een tweetal meldingen in Zuid-Holland. De A4 Den Haag richting Schiphol tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet. Daar is de verbindingsweg dicht. is daar iemand onwel geworden. Je kunt keren bij afrit Zoeterwoude-Rijndijk, dat is 6A. En vanuit Schiphol richting Den Haag, bij het ringvaartaquaduct, daar staat een auto met pech de boel een beetje op te houden. De rechterrijstrook is dicht. Dat speelt zich dus allemaal, vooral die laatste, zich af aan de randen van de regio. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Goede reis. En hou de oren gespitst voor dat alarm waar je ook bent. Want misschien klinkt hij dit uur wel en dan maak je dus kans op die noodradio.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
11: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
10: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
12: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
13: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
14: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.

0: 50. Weet wat je moet doen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op. Ruud de Boer.
2: Radio met een grote R.

0: Daryl Hall en John Oates bij Radio Rijnmond. Kiss on my list. Als eerste van het tweede uurtje van de boer op. Goedemorgen, goedemorgen. Wiego die stond net bij mij in de koffiekorner. En hij zegt, Rolodex, een draaiende naamkaarthouder. Nog nooit van gehoord. Terwijl ik toch ruim voor de digitalisering ook al werkzaam was. Ik gebruikte daar toen kaartenbakjes voor of multobanden met daarin losse blaadjes. In beide gevallen met daartussen van die kartonnen bladen van A tot Z voor de alfabetische volgorde. Ja, meer wordt er door getriggerd. Je bent niet de enige. Wieger, die toch ook van volgens mij mijn generatie is, die wist gewoon totaal niet wat een Rolodex was.
1: Dus het ligt niet aan mij.
0: Het ligt niet aan jou.
1: Gelukkig.
0: Ja, oké.
1: Gelukkig.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Tot maandag. Goed, en als je wil meepraten, open de app rechtsboven, klikken op app ons. Over gebruiksvoorwerpen van weleer, waarvan je waarschijnlijk het vermoeden hebt dat die nu niet meer bestaan, of waar je wel warme gevoelens voor hebt. Open de app rechtsboven, klikken op app ons. Even kijken hoor. Robert, die zegt net tegen mij, wat dacht je van 008? Wauw, 008, volgens mij, 003 was volgens mij het weer, toch? 008 was toch informatie? Goeie, dat is bij mij ook alweer weggevallen. Nu ja, we geven noodradio's weg bij Radio Rijnmond. Wat zou jij doen als de stroom 3 dagen uitvalt? En zit jij een batterij te overwegen misschien wel? Nou ja, zomaar wat vragen voor jou. Wat zou je doen als 3 dagen de stroom uitvalt? Pak je een goed boek erbij of wat zou je gaan ondernemen? Nou ja, in ieder geval is het wel fijn om een noodradio in de pocket te hebben. En die kun je winnen namelijk. Zodra je dit geluid zomaar tussen 2 platen doorhoort, dan graag onmiddellijk in actie schieten, de app erbij pakken van Rijnmond en appen 93.4FM. Nu dus nog niet, want dit was slechts het voorbeeld, maar dan weet je op welk geluid je moet letten. Ja, en weet jij waar de straatnaam vandaan komt van de plek waar jij woont? Of de laan, de straat, hè? Dus de laannaam. Ja. Nou ja, weet je waar dat straatnaam vandaan komt? Vind je het ook een mooie straatnaam waar je woont? Heb je er wel eens in verdiept? Nou, ook dat kun je me laten weten. Open de app, rechtsboven klikken op Apples. Ach, zometeen is ook schitterend. We staan nu nog beneden koffie te drinken. Eerst Cat's Eye, Gabriella.

is ook schitterend. Altijd wel iemand bij Radio Rijnmond in De Boer op. Breng je van bakkie naar bammetje, je weet het. Iedere ochtend tussen 9 en 12 en dan kun je meepraten in de koffiecorner. Of bij de waterkoeler, dus bij het koffiezetapparaat of de waterkoeler. En als je me lief aankijkt, dan heb ik ook nog wel een theetje voor je. Nee, ik heb heel veel thee. En je kunt dan meepraten over het nieuws, het gesprek van de dag. Dat gebeurt dan daar, bij mij, in de koffiecorner van De Boer op. En je kunt bijvoorbeeld je wilde weekendplannen met me delen. Ik kreeg ook wel wat leuke berichtjes over mensen die toch wel straatnamen bepaald mooi vinden. Bijvoorbeeld Natasha stuurde net de La Fontaine-straat. Ja, dat klinkt wel chique, hè? La Fontaine-straat. Ja. Nou ja, weet jij waar de naam van jouw straat vandaan komt? La Fontaine, ja. Ik moet even opzoeken waar het ook alweer vandaan komt. Maar dat ga ik nog even voor je uitvogelen. Je hoeft niet gelijk je huisnummer te geven of je plaatsnaam, hoor. Maar ben je een beetje tevreden over de naam van de straat waarin jij woont, of de laan? Open de app rechtsboven, klikken op app ons. Ja, en ik las vanochtend dat de politie, tenminste bij monden van een agent, dat de politie over een paar jaar geen flitspalen meer nodig denkt te hebben, omdat ze in de toekomst bijvoorbeeld direct en draadloos de gegevens van je toekomstige auto kunnen uitlezen. Ja, dat scheelt weer een hoop flitspalen. Is dat goed voor de verkeersveiligheid of is dat een grove inbreuk op de privacy? En wanneer was jij voor het laatst te vinden in een pretpark? Het gaat financieel niet zo lekker met dat pretpark van Disney bij Parijs. Want decennia nadat ze dus een enorme investering hebben gedaan om dat pretpark uit de grond te stampen, is het nog steeds niet terugverdiend. Maar het bracht mij wel een beetje op de vraag van wanneer was jij voor het laatst in een pretpark te vinden en in welke attractie dan, in welk pretpark dan? Nou ja, laat het even weten. En intussen kun je ook nog steeds die noodradio in de wacht slepen. Luister goed, dit is het voorbeeld. Als je dit geluid hoort ergens tussen twee platen in, dan maak je dus kans op die noodradio. Dan word je aangeraden om zo snel mogelijk 93.4 FM te appen naar de app van Rijnmond. En dan maak je dus kans op die noodradio. Die kun je hem vastzetten op de 93.4. Altijd leuk om te hebben. Want die noodradio, ja, die hoef je niet alleen in tijden van nood te gebruiken. Hè? Dat is gewoon een leuk radio. Dus ik zou zeggen, als je hem hoort, gelijk in actie schieten. Want je maakt dan ook nog eens een keer kans op een avondje voor twee personen. En bij het grootste jazzfestival, het mooiste jazzfestival, het bekendste jazzfestival van Nederland, dat dit jaar zijn 50e editie meemaakt. En dat is echt wel een serieuze prijs met fantastische artiesten. Nou, ik zou zeggen, schiet maar in actie zodra je dat geluid hoort. Hè? Maar je Joke al. Joke, je bent te vroeg. Niet slechts het voorbeeld horen. Ja, Joke denkt ook van beter mee als onverlegen natuurlijk. Maar goed. Blijf de oren gespitst houden, hè, want gaat het toch echt een keer klinken. Ergens in dit programma van De Boer op. Wat nu klinkt is ook niet te versmaden. Dit is Joy Division.

0: 12 to 12 hoorde je van Samber bij Radio Rijnmond. Het is nou nog geen 12, maar wel half 11. Goedemorgen, je bent nog steeds bij de boer op. Eens even kijken hoe het staat op de wegen. Ik zie op de A15 iets nieuws. Dat is Rotterdam richting het oosten van het land. Tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Arkel. Daar 5 minuten vertraging. Staat er een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is afgesloten. En behoorlijk wat vertraging op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Daar moet je rekening houden met een vertraging van een half uur. Het weer voor Zuid-Holland. Wisselen bewolkt met name in het midden en het oosten van Zuid-Holland nog kans op een bui. Vanmiddag is het wel op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke perioden met zon bij maxima rond 18 graden. Vanavond veel zon, vannacht is het droog. Daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Morgen begint droog met flink wat zon. Maar in de middag raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt en volgt af en toe regen of zelfs een aantal buien. Voor de regen uit wordt het een graad of 19 op zaterdag. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Voor de tweede keer in ruim een week tijd is er een ontploffing geweest bij een huis aan de Ipendaal in Rotterdam-Vreewijk. Rond 2:30 was er een klap te horen. Volgens de politie gaat het om dezelfde woning als de vorige keer. Raakte bij de explosie niemand gewond. Er is ook nog niemand opgepakt. Oud-staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Dat zei hij vanmorgen in Goedemorgen Nederland. Reden voor zijn besluit is de leiderschapswissel bij die partij. In februari deed Caroline van der Plas een stap terug. Die werd vervangen door partijoprichter Henk Vermeer. En daarmee werd de populaire ex-minister Mona Keizer gepasseerd. Tuinman heeft zich nu aangesloten bij de fractie Keizer. En nog een paar dagen, dan start in Noord-Amerika het WK-voetbal. We wisten al dat er meerdere nieuwigheden waren toegepast. Vooral op het vlak van regels. Maar wat ook nieuw is, dat de volksliederen niet alleen de spelers die de wedstrijd starten op het veld komen te staan, maar ook alle andere spelers van de selectie. Dat houdt dus in 26 spelers per team, die allemaal op een rijtje gaan staan. Ja, die stonden normaal gesproken voor de reservebank. Nou, nu.nl schrijft dat de verandering is bedoeld om de fans een extra beleving te bieden. En het moet zorgen voor een unieke en meeslepende ervaring vanaf elke plek.
0: Ja, ik ben het er wel mee eens. Ik bedoel, waarom zou je als...
1: Waarom in vredesnaam?
0: Nou, omdat heel vaak mensen van de reservebank worden gehaald om in te vallen in de wedstrijd, of worden gewisseld.
1: Hou toch.
0: Nou, dan horen die er dus net zo hard bij als degene die als eerste...
1: En wat gaan we dan de volgende keer krijgen? Dat ook de trainer en de assistenttrainer en de keeperstrainer en de vrije trappentrainer...
0: Misschien wel.
1: Ja, maar dan heb je zometeen 583 mensen op dat veld staan.
0: Best wel, die velden zijn niet klein, hè?
1: Het is 11 tegen 11. Die mensen gaan het doen. Zet die daar gewoon lekker neer.
0: Ja, dus waarschijnlijk ook.
1: En die arme VAR die in dat televisiehokje zit, die mag dan nooit op het veld verschijnen.
0: Het is niet aan ons, deze mening. Het is aan jou.
1: Waarom zouden die extra 15 mensen per team moeten zorgen voor een unieke en meeslepende ervaring?
0: Omdat die ook worden ingezet tijdens zo'n wedstrijd. Open de app, discussieer mee. Niet met mij en Dave, want wij zijn neutraal. Maar laat je mening vooral even horen. Open de app, rechtsboven klik op App ons. Dankjewel.
2: Hoi. Dit is Radio Rijnmond.
3: De boer op.
0: Met nu de Jay Giles Band.
2: Radio met een grote R.

0: Blanco en Sofia bij Radio Rijnmond in De Boer op. Angeline die zei net tegen mij, Ruud, ja, je vroeg net wanneer je voor het laatst in een pretpark of in een attractiepark bent geweest, zei Angeline net tegen mij. En ze zegt, nou, ik ben voor het laatst in een attractiepark geweest toen mijn dochter 3 jaar oud was. Ze is nu 18. Ja, dat was de Efteling. Helaas laten de financiën het niet meer toe om daarheen te gaan of er überhaupt een attractiepark. En altijd nee zeggen is wel zwaar. Ja, zei ik tegen Angeline, je hebt ook wel gelijk, want het is allemaal schreeuwend duur geworden. Hè? Dat is ongelooflijk. Marcel die had iets leuks over straatnamen of een... Ja, je hebt een laan of een straat of een slag of een... Nou ja, hij vindt de Waarsmanslag wel mooi en hij legt het ook gelijk uit. Waarsman is een man die het vee op de uiterwaarden bewaakt. Dat vind ik wel mooi. Ja, even naar aanleiding natuurlijk van de straatnamensoap in Bleiswijk, hè. Daar was het idee opgevat om in een nieuwe wijk de straten naar watergerelateerde zaken te noemen. Hè? Dus een beetje droogliggend water, waterdistributie. Dat wordt in de Arabische wereld ook wel een wadi genoemd. Dus ze hadden Wadi Moussa bedacht, Wadi Dam, Wadi Rum. Nou, en toen kwam de protest en nu is dat geworden Kolenschuitpad, Westlanderstraat, Praamplantsoen, Trekschuit, Veilingschuit, Tuindersflat. Ja, en... bracht mij wel een beetje op het idee van in welke straat woon jij of wat is de naam van jouw straat of laan. En heb je wel eens uitgezocht waar die eigenlijk voor staat? Is het een persoon? Nou ja, goed. En welke vind je mooi? Nou, laat het me even weten. En zou je het goed vinden als de politie meekijkt met jouw auto? Dat is straks in de toekomst natuurlijk wel mogelijk, hè? Met alle mooie moderne technieken. Dat ze dus direct jouw snelheidsmeter kunnen uitlezen. Dat zijn agenten onlangs. En dat zou dan heel veel schelen in het aantal flitspalen. En bovendien goed te zijn voor de verkeersveiligheid. Is dat inderdaad zo goed voor de verkeersveiligheid? Of een grove inbreuk op je privacy? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Trouwens, ik heb nog even uitgevogeld waar de La Fontaine straat voor staat. Inderdaad, wat Angelique zei, het heeft te maken met een dichter. Een Franse fabeldichter, Jean de La Fontaine. Die leefde van 1621 tot 1695. Nou, weet je dat ook weer voor bij een gemiddelde borrel of zo?
1: Nee, dit is een voorbeeld. Dit is een voorbeeld.
0: Wat ik zei al, hè, hij kan zomaar tevoorschijn komen ergens tussen twee platen. Dus als jij dit geluid hoort... ga dan naar de app van Rijnmond en stuur de tekst 93.4FM. Nu is het een voorbeeld, maar het kan zomaar gebeuren dat hij dus voorbij komt. En dan maak je dus kans op die noodradio. Dat is een kekding. En ook heel handig voor in geval van nood. Hè? Want dan moet je hem gewoon op de 93.4 zetten. Dan heb je altijd gewoon het laatste nieuws en geluid. Ook al is alles... Al het andere is dan weggevallen. Maar ja, wel de oren blijven spitsen. Dit was dus een voorbeeld. Er zijn heel veel mensen vrij enthousiast. Dat zie ik ook, snap ik ook. Maar dit is nog niet de officiële. Maar ja, wanneer komt hij dan wel? Ja, ergens nog in deze uitzending van De Boer op. En er zit dus ook die maandprijs aan gekoppeld. Hè? Eind deze maand gaat hij eruit. Een avondje voor twee op het grootste jazzfestival van Nederland. Echt de moeite waard in Rotterdam. Dit is Hearts and Alone.

Doe maar en Nachtzuster bij Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu ook op Nederlandstalig gebied hoor je natuurlijk hier op jouw radio met de grote R. Ja, we zijn in de ban van de noodradio, maar Ellen die stuurde net een heel grappig filmpje van haar hond. Dus mocht zij zelf het alarm niet horen, dan heeft ze de hond nog altijd. Ja, moet je opletten. Dat is toch fijn? Ja, het is altijd fijn om een extra beest in huis te hebben, mocht je het alarm niet goed kunnen horen. Maar goed, dat was dus de test van het alarm. En we geven de hele week geven we noodradio's weg. En jij kunt dus ook kans maken op zo'n noodradio. Ik laat zo meteen het geluid horen waar je wel op moet letten.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul, in Bergse Hoek. Paul en Paul.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
9: Zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow,
13: kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
17: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
18: In Dordrecht is het 15 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Bijna 11 uur. Deel 3 van de boer op. En nee, ook het afgelopen uur. Nee, is die niet voorbij gekomen, dat geluid waarmee je een noodradio in de wacht kunt slepen. Dus het wordt extra goed opletten het komend uur. Want ik weet zeker dat hij het komend uur eruit gaat. Maar wanneer precies? Dat is de grote vraag. En ook het komend uur kun je meepraten over het nieuws. Hè, of je eigen nieuws vertellen. Of je wilt de weekendplannen met me delen via de app. Rechtsboven klikken op App Ons. Laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Voor de tweede keer in ruim een week tijd is er een ontploffing geweest bij een huis aan de Ipendaal in Rotterdam-Vreewijk. Rond 2:30 was een klap te horen. Volgens de politie gaat het om dezelfde woning als de vorige keer. Er raakte niemand gewond bij de explosie, maar er is ook nog geen aanhouding verricht. Op het Bijdorpplein in Barendrecht zijn vannacht 3 personenauto's uitgebrand. Mogelijk is het vuur aangestoken, dat wordt nu onderzocht door de politie. Het vuur werd ontdekt rond 3:00. Van de ene wagen is het vuur overgeslagen naar de andere 2. 1 wagen bleef gespaard. De brandweer heeft het vuur geblust. Voor de brand in Barendrecht is nog niemand opgepakt. Het onderzoek naar de doodsoorzaak van een peuter op een kinderdagverblijf aan het Erasmusplein in Vlaardingen kan nog maanden duren. Heeft te maken met de wachttijden bij andere partijen. Welke partijen dat zijn, is niet duidelijk, zegt de lokale omroep 2. Eind april overleed een jong kindje op de opvang. Eerst werd uitgegaan van een medische oorzaak. Maar een dag later startte de politie alsnog een onderzoek in Vlaardingen. Ook werd een woning verzegeld in Maassluis. Amateurclub Excelsior Maassluis laat morgen geen vrij uitpubliek toe bij de nacompetitiewedstrijd tegen FC Rijnvogels. Na de heenwedstrijd vorige week waren rellen uitgebroken bij de kantine van de club in Katwijk. Ook werd er bier gegooid naar de supporters uit Maassluis. In overleg hebben beide clubs nu besloten extra maatregelen te nemen. Supporters uit Katwijk mogen met één gecontroleerde bus naar Maassluis. Ook wordt gecontroleerd wie erin stapt. Het duel gaat om handhaving in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland. Het weer. Periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. Het is 19 graden. Morgen begint droog met flink wat zon. In de middag raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt en volgt er af en toe regen. En opnieuw wordt het dan 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
18: Dankjewel Dave. De verkeersinformatie. De A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Tussen knooppunt Hellegatsplein en knooppunt Sabina heb je rekening te houden met 5 minuten vertraging. Maar dat is de enige melding die ik binnenkrijg van de ANWB. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En als je in de file staat, zoek eventjes contact met je medeweggebruiker als je toch stilstaat. Dat doet Frank Boeij ook.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
21: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
22: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
23: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
22: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
24: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
22: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
21: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
25: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
28: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
29: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
28: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
30: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
31: Get ready for the OG.
32: All y'all bitches wanna look like me.
33: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
34: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
35: Dit is Radio Rijnmond.
36: De boer op.

Frank Boeien, contact bij Radio Rijnmond in De Boerdom. Derde uurtje, acte 3. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. De Boerop, daar luister je naar. En ik neem je mee, De Boerop, natuurlijk in de wondere wereld van alles wat er gebeurt in onze regio. De Rijnmond en natuurlijk ook de heerlijke muziek uit de jaren 80, 90. En nu heel af en toe maken we een uitstapje naar een ander decennium. Maar dat is bij hoge uitzondering hoor, want we zitten een beetje te mikken daar. Want ik weet dat je dat fijn vindt. En je kunt meepraten over het nieuws. Dus wat zijn de wilde weekendplannen? Wat heb je op je lever? Wil je even stoom afblazen? Even je mening laten horen? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Ja, Lansingland was dus even landelijk nieuws, hè, vanwege het gedoe rond nieuwe straatnamen in Bleiswijk. Een commissie had bedacht dat de straten met veel water en veel waterafname ook Arabische namen zouden kunnen krijgen met erin Wadi. Zoals Wadi Moussa, Wadi Dam, Wadi Roem. Maar nu is dat geworden Kolenschuitpad, Westlanderstraat, Praamplantsoen, Trekschuit, Veilingschuit en Tuinersflat. Ja, dat is even wat anders. Maar weet jij waar de naam van de straat waar jij woont vandaan komt? Of de Laan? Of de Gaarde, of je kunt het zo gek niet bedenken. Nou, laat het even weten en vind je het een mooie naam. En de politie denkt nog een paar jaar nodig te hebben voordat we afscheid kunnen nemen van flitspalen als de auto's steeds moderner worden. In de verre toekomst is het wel, hè. Want ik kreeg net alweer een reactie van, ja, dat is een broodje aap verhaal, want ze kunnen pas die black boxes uit moderne auto's uitlezen als er een ernstig ongeluk is gebeurd. Maar een agent heeft gezegd, waarom zouden we flitspalen moeten hebben als we gewoon straks gewoon verbinding kunnen maken met rijdende auto's? Dan hebben we in één oogopslag hebben we gelijk op het scherm wie er te hard rijdt. Is dat goed voor de verkeersveiligheid of is dat echt een grove inbreuk op je privacy? Nou, en wat zou je doen als er drie dagen geen stroom zou zijn? Zou je een goed boek pakken of, nou ja, wat zou je allemaal ondernemen zonder stroom? We geven deze hele week noodradio's weg. En ik laat je weer een geluid horen. En als je die hoort, het zal echt dit uur gaan gebeuren, dan maak je dus kans op die noodradio van Rijnmond. Dit is even het voorbeeld. Het is een voorbeeld. Nou, als je die hoort zomaar ergens tussen twee platen in dit uur, dan moet je, u moet niks nogmaals, kun je 93.4 FM appen naar onze app via de rechterknop bovenin, App Ons. En dan maak je dus kans op die noodradio. Dus, hou de oren gespitst, maar dat deed je natuurlijk al. Zometeen Anouk, eerst Shakira. Come on,

Anouk en Michel bij Radio Rijnmond. In De Boer op, daar luister je naar. Ja, het alarm heeft nog steeds niet geklonken. Wanneer komt hij nou voorbij? Voor 12 gaat het gebeuren, dus hou de oren spits. Maak kans op die noodradio. Intussen genieten van Rod Stewart.

0: The Banners. And Someone to You bij Radio Rijnmond. Ja, het alarm heeft inderdaad zojuist geklonken. Maar wie gaat er dan vandoor met die leuke noodradio? Tenminste, leuk in tijden dat het goed gaat, zeg maar. Want het is wel heel erg handig om het te hebben als alle stroom uitvalt. Want dan zet je hem namelijk gewoon helemaal... ik zal het me gewoon nog een keer doen. Klem op de 93.4 FM. Echt jaren 80. Goed, de noodradio. Anita, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat appte je net?
1: 93.4 FM.
0: Nou, dat betekent dat de noodradio jouw kant uitkomt.
1: Hé, wat leuk.
0: Ja, joh, geinig toch?
1: Ja.
0: Waar zit je?
1: Weet je wat leuk is?
0: Ja.
1: Gisteren heeft mijn moeder hem gewonnen.
0: Nee, dat ben je niet. Jongen. Ja, weet je, het gaat op een eerlijke manier. Dus het is hartstikke goed. Maar goed, hoe zit het bij jou dan?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, ben je een beetje voorbereid op een noodsituatie? Heb je water in huis? Heb je vlees in huis? Wat lang houdbaar is, weet ik het?
1: Nou, alles, van alles een beetje wat.
0: Oké. Maar nog geen noodradio?
1: Nee.
0: Nou ja, die is bij deze voor jou. En je maakt kans op de maandprijs natuurlijk, hè? Dat is eind deze maand. Je gaat de grote bak in. En dan gaan we eind deze maand uit grabbelen. En dan zit jij er misschien bij voor een avondje voor twee... op het toch meest imposante en grootste jazzfestival van Nederland. Dus dat zou mooi zijn.
1: Ja. Dus, heel leuk.
0: Maar ik duim voor je, maar die noodradio die komt sowieso jouw kant uit.
1: Oké, nou hartstikke leuk.
0: Nou, dan kun je inmiddels ook weer vrede sluiten met je moeder, hè? Want dan is er geen jaloezie meer.
1: Precies.
0: Dag Anita.
1: Hey, doei. Hoi. Fijn weekend.
0: Het is bijna 11:30. Goedemorgen. Dus even kijken hoe het staat op de wegen. 1 melding. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Everdingen Noorderloos. Hou daar rekening met 5 minuten vertraging. Ik zie nog wel wat meer meldingen van vertragingen onder Rotterdam. Zo'n beetje ter hoogte van Goeree-Overflakkee. Maar ook dan nog verder daaronder. Daar loopt het een beetje vast allemaal. Maar goed, als je onderweg bent, rij voorzichtig. Het weer voor Zuid-Holland. Een wisselvallige dag, hè. In het midden en het oosten van Zuid-Holland nog kans op een bui. Vandaag is het wel op de meeste plaatsen droog. Bij flinke perioden met zon bij maximaal rond 18 graden.

0: graden. Vanavond veel zon. Vannacht is het droog, daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Morgen begint droog, met flink wat zon ook. Maar in de middag raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt en volgt af en toe regen of een aantal buien. Voor de regen uit wordt het een graad of 19. En de komende dagen, nou ja, zondag. Prachtig woord trouwens, Stefan. Meestentijds.
1: Jeetje.
0: Dat vind ik mooi. Zondag blijft het meestentijds droog. Ik vind dat mooi. Nou, de overige dagen is er wel dagelijks kans op buien. Dat is wat minder mooi. De temperaturen liggen meestal tussen de 18 en 20 graden. Op maandag liggen die temperaturen iets hoger.
1: Zit ik verdorie net heel de dag te uit te leggen aan de meeloper dat je geen archaïs taalgebruik moet gebruiken. Zit een beetje Steven van der Gijzen meestentijds in zijn weerbericht te zetten.
0: Meestentijds. Sedert wanneer bestaat dat woord eigenlijk?
1: Echter.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe jij het ervan afbrengt. Nee, dat gaat wel goed komen. Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het percentage van mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt is de afgelopen jaren toegenomen in de regio. Bijna 22% van de mensen voelt zich wel eens onveilig bij hen in de straat. Nou, 4 jaar geleden was dat nog 18%. Ook hebben meer mensen het gevoel dat criminaliteit is toegenomen. De cijfers zijn afkomstig uit de Veiligheidsmonitor Rotterdam. Meer mensen zijn ook slachtoffer geworden van criminaliteit, blijkt uit die cijfers. Op de vlakken van mishandeling of bedreiging wel daalde het aantal mensen dat te maken had met woninginbraak. De politie heeft vanmorgen een reconstructie gemaakt van de fatale schietpartij in een auto bij het Kralingseplein. In november vorig jaar werd een 24-jarige vrouw uit Brabant in haar hoofd geraakt terwijl ze in de auto zat. Om een goed beeld te krijgen van wat er nou precies is gebeurd, werd dus vandaag de situatie compleet nagespeeld. Er was toen ook haar toenmalige vriend bij, die een van de verdachten is. Volgens justitie is het meest waarschijnlijke scenario dat het slachtoffer het vuurwapen in haar handen had en dat de verdachte het afpakte en daarbij zou het zijn afgegaan. En een opmerkelijke locatie om te gaan trouwen is bijvoorbeeld een ziekenhuis. In, zeg maar, Den Haag.
0: Ja,
1: en de tientallen gasten zijn allemaal verpleegkundigen. En naast de bruid staat een couveuse met daarin een dochtertje, Raven. Ja, 2 dagen voor het huwelijk van Talina en Jason, waar het AD mee spreekt, meldde zich Raven plotseling een maand te vroeg.
0: Oh.
1: Ja, wat doe je dan? Nou, dat vroegen het kerstverse paar dus, want over 2 dagen staat het huwelijk gepland. Maar ja, omdat Talina, de vrouw in het verhaal, na een paar uur alweer te been was, zag de dokter geen enkele reden om het huwelijk 2 dagen later niet door te laten gaan. Nou, en dus was er plotseling een huwelijksvoltrekking in het ziekenhuis Westeinde in Den Haag. Nou, Jason die haalde thuis een pak op. Talina hees zich in het toilet van het ziekenhuis in haar trouwjurk. Want je mag een bruid natuurlijk nooit zien.
0: Nee, dat brengt ongeluk. Ja, ja.
1: Zeker. Alle verpleegkundigen die even konden komen kijken, die waren er ook. Die vormden samen een soort erehaag met bellenblaas. Was allemaal in een uur geregeld, zegt de zorgmanager van het ziekenhuis. Ja, na afloop waren wel wat zakdoekjes nodig om uit te delen, zegt de manager. Want, een bruiloft op de afdeling maken ze normaal gesproken natuurlijk nooit mee.
0: Het is wel grappig, helemaal meestal, je kent dat verhaal natuurlijk uit films en zo. Ja, we moesten wel trouwen, want er was een kind op komst.
1: Ja, dit was wel een moedje inderdaad, ja, zoals dat heet. Overigens, nog een belangrijk detail. Raven, de pasgeborene, is overal doorheen geslapen.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Goed zeg, dankjewel Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu, Rihanna.
2: Radio, met een grote R.

0: Post Malone en Enough is Enough bij Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest en we gaan ons licht weer eens even opsteken bij een van onze collega's van de vele lokale en regionale streekomroepen in de Rijnmond, met wie we een mooie samenwerking hebben. En dat uitzicht bijvoorbeeld in het gezamenlijke tv-programma Lokaal, iedere zaterdag vanaf 5:00 op TV Rijnmond, of bij jouw lokale dan wel streekomroep. En natuurlijk wisselen we ook heel veel nieuws uit. Deze keer steek ik mijn licht op bij de redactie van Omroep 2, de omroep voor Vlaardingen en Schiedam. Ik spreek met hoofdredacteur Tjerk van Ende. Goedemorgen, Tjerk.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen. Ik zie een operatie bij jullie op de site staan, op ditis2.nl. Een mega-operatie voor Oekraïne, hè?
1: Ja, ja, het klinkt als een soort ziekenhuisserie.
0: Ja,
1: maar
0: goed, het is een actie natuurlijk.
1: het is een belangrijk iets. Wat kenmerkend is, denk ik, voor de regio, voor mensen ook verder in het Rijnmondgebied. In Vlaardingen worden er dus heel erg veel Oekraïners opgevangen. Ja. En dat is natuurlijk we hebben natuurlijk veel aandacht nu voor vluchtelingenopvang. Maar de Oekraïense vluchtelingenopvang, dat is weer een aparte categorie in het hele opvangsysteem in Nederland, dat is best wel een ingewikkeld iets. Mm-hmm. En dat begint volgens mij ooit, is dat begonnen met heel veel mensen in de jaarbeurs in Utrecht die dan moesten wachten tot opvang.
0: Ja.
1: En nu zijn er overal in het land zijn er opvangplekken, waaronder in Vlaardingen was al heel snel een Oekraïnewijk, ja. Maria. En die kon de plek bieden aan toch zeker 900 tot 1000 Oekraïners. Waarbij ook gezegd moet dat als mensen daar een mooi plekje hebben, en dat hadden ze daar met veel groen, een eigen woonunit met een badkamertje en een keukentje erbij, dat er natuurlijk ook andere familieleden daar dan bij gaan wonen, ja. Al dan niet illegaal. Dus ja. Het is ook verder hartstikke te begrijpen als je zoveel privacy kan garanderen voor mensen die op de vlucht zijn. Dat was een hele fijne locatie. Alleen het probleem, op die plek wordt een waterzuiveringinstallatie gebouwd de komende jaren.
0: Dus die wijk moest wijken?
1: Die wijk moest wijken. En toen hebben ze echt alles op alles gezet om dat te behouden. En dat is wel ook wel eens leuk om complimenten te geven aan mensen. En ook bijvoorbeeld aan de gemeente Vlaardingen, die zich daar heel hard voor maakt. Om die wijk te behouden. Het is ook wel makkelijk als gemeente, want ze betalen er zelf niet zo heel veel aan. Het Rijk betaalt natuurlijk heel veel geld voor deze opvang. En Vlaardingen biedt alleen locatie en opvang en assistentie. Maar de wijk is op een wonderlijke manier nu in een soort operatie beland. Dat is dus de operatie. Om van al die woonunits waar 1000 mensen zaten toch nog een respectabele wijk te maken. Ja. Waar volgens mij nu 700 mensen kunnen blijven wonen. Okay. Er moesten er wel 300 weg. Dat was ook wel een pijnlijk iets. Ja, want die moeten dus nu een kantoorgebouw en dergelijke. In plaats van dat ze op zo'n mooie ruimtelijke plek komen.
0: Ja, ja. Maar goed, de Maria mag dus 4 jaar langer blijven, begrijp ik.
1: Het mag veel langer blijven. Ja. En je kan er alles over zien in onze reportage. Want we zijn daar even langs geweest. We hebben ook een bewoner gesproken. Ja. De 18-jarige Paulina, die daar mooi over vertelt.
0: Oké, prachtig. En nog andere onderwerpen waar jullie druk mee zijn op dit moment?
1: Och, jeetje. Nou, er gebeurt...
0: ik zie dat er een verkeersdrempel is goedgekeurd aan de Hoflaan. Dus dat is goed nieuws.
1: Lokaal nieuws in optima forma. Hè. Het is, dat is ook wel eens belangrijk. 50 kilometer per uur weg waar gewoon huizen omheen staan. Mensen worden daar boos om. Politici maken zich er druk om. Oplossing, een verkeersdrempel. Maar je mag er nog steeds 50. Dus ik denk dan, helpt het wat. Maar de oppositie die hiervoor gepleit heeft, is daar hartstikke blij mee. Okay. Dus iedereen vindt het tevreden.
0: Ja, nou, je kan wel zeggen lokaal nieuws in optima forma. Het is wel wat de mensen natuurlijk raakt. Hè? Want als er geen drempels zijn, dan wordt er meestal geraced. Dus het zal wel heel hard nodig zijn geweest, toch?
1: En het is echt wel leuk. Je moet het eens proberen als je vanaf Vlaardingen Centrum bij de Oude Havenbrug, zeg maar. Als je dan zeg maar richting de dijk, richting Ambacht rijdt, moet je maar eens proberen. Dan mag je eerst 30 waar geen huizen staan. En als er dan huizen komen, mag je 50.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje.
1: Weet ik niet, maar je kan het proberen met de auto.
0: Oké, ik ga het proberen. Tjerk, dankjewel voor nu en een goed weekend gewenst. En tot gauw.
1: Ja, op hetzelfde.
0: Dank je. Doei. Hoi. Jack van Denne was dat, hoofdredacteur van Dit is 2, Omroep 2. Dit is 2.nl, al die mooie verhalen kun je daar terugkijken, bekijken. Het laatste nieuws over Vlaardingen en Schiedam, allemaal daar te vinden. En natuurlijk ook mooie verhalen van Omroep 2 te vinden in het programma Lokaal. Dit is Maroon 5.

Bette Midler en The Beast of Burden bij Radio Rijnmond. Stef, die zei net tegen mij in de koffiecorner. Wat straatnamen betreft is het hier in de Oosterflank wel leuk samengesteld. Namelijk havenplaatsen. De Oosterflank wordt in twee gedeeld door de straat De Evenaar. En de straatnamen aan de oostkant zijn koude havensteden. Aan de westkant, je raadt het al, havensteden waarvan de haven in de winter niet dichtvriest. Wij wonen bijvoorbeeld in de Nystadstraat, Finland. En aan de andere kant is er bijvoorbeeld de Barcelonastraat. Vind ik wel heel erg leuk bedacht, Stef. Dank je wel voor het laten weten. Ja, ik wist niet dat er zoveel creativiteit in zou kunnen kijken. Ja, en even een applausje voor de moeder van Robin. Ja, Nel Opré is 80 jaar geworden. Is woonachtig in Geervliet. En ik weet, Nel, dat jij weer vaste luisteraar bent van Radio Rijnmond. Dus dat wilde ik toch nog eventjes even delen met de goede gemeente. Gefeliciteerd met je verjaardag. Namens Robin ook. Ja, die wilde dat eventjes dat doorgaan. Nou, bij deze gedaan. Het is de boer waar je naar luistert. Ik ga zo meteen de kopjes alvast richting de koffiecorner brengen. Voor je de vaatwasser. Want daar komen straks uit de vaatwasser ook weer schone borden tevoorschijn voor een verse lunchbreak na de Rolling Stones.

0: The Stones and in the Stars. Je hebt het er net even over met onze muziekkenner Ronald van Oudheusden. In juli komt het nieuwe album uit van The Stones. Dat is ongelooflijk, hè? Dat je nog steeds die sound zo goed weet neer te zetten. Dat je onmiddellijk weet, hey, we hebben het over The Stones. In the Stars, bij Radio Rijnmond, in de Boerop. Ja, ik heb de kopjes inmiddels in de vaatwasser gezet. Want het is de hoogste tijd voor lunchbreak met Erik Lemmers. Goedemorgen. Ja.
1: Hoi, Ruud.
0: Wat zit er allemaal op? Wat staat op de kaart?
1: Nou, je kent het verhaal van de Tweebosbuurt, hè? Van dat kleine stukje grond dat niet van de gemeente is, die daar na de sloop dus nieuwe dingen wil gaan doen.
0: Ja.
1: Woningen moeten er komen met tuintjes. Klein deel van die grond is daar ook van dat stukje grond wat niet van hun is, is daarvoor bedoeld.
0: Mm-hmm.
1: En toen dachten ze, nou, dan plaatsen we even een advertentie. Vragen we even van, wie is de nieuwe eigenaar? Wie is nu de eigenaar eigenlijk van die grond? Wie is de erfgenaam van mevrouw Meppelder?
0: Okay.
1: Dat bleken er 111 te zijn. Die allemaal nazaten zijn van deze vrouw die in 1955 gestorven
0: is. Dit is een ander verhaal dan ik ooit eerder bij jou heb gehoord. Hè?
1: Want klopt, allemaal. Het verhaal hebben we allemaal al gehad.
0: Ja.
1: Alleen, verslaggever Marion Keten is daarmee verder gegaan.
0: Ja.
1: En die is nu achter een aantal dingen gekomen die toch wel het vermelden waard zijn. Bijvoorbeeld dat het stukje grond ooit wel te koop is aangeboden door deze vrouw voor €1000. Alleen de gemeente had er geen belangstelling voor. Die dacht, ja, moeten we ermee met die zooi? Ja, staat ze nu heel duur, zal ik maar zeggen.
0: Maar dit vind ik wel de mooie verhalen. Dit is schatgraven, dit is archeologie,
1: absoluut.
0: Dit is geschiedenis. Dit
1: juist.
0: Is, ja, leuk man.
1: In de kadasters, de archieven. En daar is Marion Keten mee bezig geweest. Ze heeft daar al een televisie-item van gemaakt. Ja. Vanmiddag komt er nog eentje. Komt een online artikel.
0: Ja.
1: En we gaan het er zo even over.
0: Prachtige verhalen vind ik dat. Ja. Ja. En de lunchplaat?
1: Gaat over een vrouw van 99. Dus we hebben het allemaal over oude vrouwen die in het nieuws zijn. Deze vrouw die heeft het World Guinness Book of Records gehaald. Want ze is de oudste vrouw die ooit gecrowdsurfd heeft tijdens een
0: crowdsurf? Dat is dat je over het publiek heen gaat in een popzaal.
1: Nou, buiten.
0: Of in een concertzaal.
1: Over de handen van 20.000 mensen is ze gegaan. En dat vond ze ook hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En ze heeft dus die award gehaald.
0: Fantastisch.
1: Waanzinnig, hè?
0: Ik ga niet eens nadenken. Ik ben heel benieuwd waar de luisteraar mee komt. Welke lunchplaat hoort bij dit toch wel bizarre verhaal? Nou, open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
4: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
5: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag, WK Woensdag, bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
4: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
6: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meest

0: Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen hoor je Wham met een nummer dat op een bijzondere plek is opgenomen. Maar eerst het nieuws van 12 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag Dave.
3: Goedemiddag. De politie heeft vanmorgen een reconstructie gemaakt van een fatale schietpartij in een auto bij het Kralingseplein. In november vorig jaar werd een 24-jarige vrouw uit Brabant in haar hoofd geraakt terwijl ze in de auto zat. Dat overleefde ze niet. Om een goed beeld te krijgen van wat er nou precies is gebeurd, is dus vanmorgen de situatie nagemaakt, gereconstrueerd. Daar was ook haar toenmalige vriend bij, een verdachte in de zaak. Volgens justitie is het meest waarschijnlijke scenario dat het slachtoffer het vuurwapen in haar handen had en dat de verdachte het afpakte. Daarbij zou het zijn afgegaan. Inmiddels is er door de politie met metaaldetectoren ook in de bosjes gezocht bij het Kralingseplein. Het vuurwapen in deze zaak is namelijk nooit teruggevonden. Het percentage van mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt is de afgelopen jaren toegenomen in onze regio. Bijna 22% van de mensen voelt zich wel eens onveilig in de eigen straat. 4 jaar geleden was dat nog 18%. Ook hebben meer mensen het gevoel dat de criminaliteit is toegenomen. De cijfers komen uit de Veiligheidsmonitor Rotterdam. Meer mensen zijn ook slachtoffer geworden van criminaliteit. Bijvoorbeeld op vlakken van mishandeling of bedreiging. Wel daalde het mensen dat te maken kreeg met een woninginbraak. Voor de tweede keer in ruim een week tijd is er een ontploffing geweest bij een woning aan de Ippendaal in Rotterdam-Vreewijk. Rond 2:30 was er een klap te horen. Volgens de politie gaat het om dezelfde woning als de vorige keer. Raakte bij de ontploffing niemand gewond. Er is nog niemand aangehouden. Kroonprinses Mette Marit van Noorwegen is op de wachtlijst geplaatst voor een longtransplantatie. Dat heeft het Noorse Koningshuis bekendgemaakt. Mette Marit is 52 jaar en is de vrouw van kroonprins Haakon. Bij haar werd in 2018 longfibrose vastgesteld, waardoor ze steeds kortademiger wordt. Haar gezondheid is verder achteruit gegaan en Haakon zei deze week dat ze steeds meer moeite heeft met ademhalen. De prinses zal zo snel mogelijk een nieuwe long krijgen, zegt haar arts. Met de Marit raakte onlangs in opspraak door haar veelvuldige contact met zedendelinquent Epstein. Ook staat een zoon uit een eerdere relatie voor de rechter. Het weer. Wisselend bewolkt, landinwaarts kans op een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Dan komt ook de zon vaker tevoorschijn. Het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Er is nog een file. En die vind je op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond. Sta je 5 minuten in de file door een ongeval. De rechterrijstrook is dicht. En dan vraag ik jou even om deze zin af te maken. Je bent nooit te oud om te... Inderdaad, crowdsurfen. In Texas heeft de 99-jarige Paulina Kena gecrowdsurfd op een brancard door het publiek bij een concert in Texas. 20.000 mensen stonden daar bij elkaar en daar ging ze zo overheen. Ze is daarmee de oudste crowdsurfer ter wereld. Mijn vraag is, welke lunchplaat wil jij erbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
8: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equidan. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequidan.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equidan. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequidan.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Is Radio Rijnmond.
18: Lunchbreak. Erik Lemmers.
17: Radio met een grote R.

0: Wham and I'm Your Man uit 1985, ja. Toen waren het al wereldsterren, die twee jongens. En ze hebben dit niet opgenomen in een luxe high-tech studio. Want zanger George Michael die was niet tevreden met de galm in die studio's. Toen heeft hij naar een piepkleine rommelige bezemkast verhuisd. In het gebouw, datzelfde gebouw van die studio's. Om precies dat intieme, droge en directe geluid te krijgen dat hij zocht. Nou, en daar scoorde hij in ieder geval een hit mee. Of het nou maar die galm lag, dat weet ik niet hoor. Maar het klonk droog en kort. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak. Heb je ze al zien vliegen? De Aziatische hoornaar is in opkomst en wordt een steeds groter probleem. Imker Johan Hoekman die vertelt hier zo meer over. En vooral over hoe ze te bestrijden zijn. En ik spreek met verslaggever Marion Keten over het gevonden perceeltje in de Tweebosbuurt dat daar de nieuwbouw van woningen tegenhoudt. De lunchplaat gaat over Gangster Granny. Dat is een 99-jarige vrouw die tijdens een concert in Texas als oudste vrouw ooit heeft gecrowdsurfd. Ze werd op een brancard op handen gedragen door het publiek. Haar kleinzoon die haalt op TikTok allerlei streken met zijn oma uit die vaak viraal gaan. En dit keer had hij bedacht dat ze tijdens een concert in Texas moest gaan crowdsurfen. En dat is gebeurd. 20.000 mensen hebben haar liggend op een brancard dus op handen gedragen, terwijl ze Granny Granny schreeuwde. Paula Kena, zoals ze heet, heeft nu een vermelding in het Guinness World Book of Records. En mijn vraag aan jou is, welke lunchplaat wil jij erbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen komt de Nederlandse band De Dijk voorbij. Maar eerst heb ik Harry Styles voor je. En dat mooie American Girls.
1: Tijd voor je lunchbreak op Radio Rijnmond. Met Erik Lemmers.

0: De Dijk is dat met bloedend hart. Wat een lekker nummer. En daarvoor trouwens American Girls, Harry Styles. Ook heel leuk. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Een klein stukje grond in de Rotterdamse Tweebosbuurt houdt nieuwbouw tegen. De gemeente Rotterdam dacht het al lang in hun bezit te hebben. Maar het blijkt nog altijd te zijn van een dame uit de 19e eeuw. Ruim een half jaar geleden deed de gemeente daarom een oproep om haar erfgenamen te vinden. Ook Rijnmond besteedde daar toen aandacht aan. En daar kwamen veel reacties op. Niet alleen van haar familieleden, maar er kwamen ook tips van lezers. En dat brengt meer boven water. Contact daarover met verslaggever Marion Keten, die op haar werkplek is in huis. Hallo Marion.
1: Hey Erik, hallo.
0: ja, want jij bent gewoon de hele tijd hiermee aan het werk geweest ook, hè? Het is een hoop wat jij hebt uitgevonden, maar...
1: De hele tijd.
0: Veel.
1: Ik ben er wel veel mee bezig, zeker.
0: En de gemeente ook natuurlijk. En die hebben inmiddels uitgevonden hoeveel mensen er nou daadwerkelijk recht hebben op die woningen. Of op het erfdeel, zal ik maar zeggen.
1: Ja, want kijk, ruim een half jaar geleden hadden ze ook een advertentie geplaatst. En daar hebben we toen ook aandacht aan besteed. Hè, van dat de gemeente op zoek was naar de erfgenamen van mevrouw Meppelder. Mm-hmm. En bij de gemeente hebben zich dus volgens mij 123... mensen gemeld die zeggen familie van haar te zijn. En toen hebben ze een extern bureau ingeschakeld. En nou blijken er 110 erfgenamen rechthebbend te zijn voor dat perceeltje van 144 vierkante meter.
0: Ongelooflijk. Dit is toch eigenlijk ook wel een beetje ontploft in het gezicht van de gemeente. Die had dit nooit verwacht, volgens mij. Toen ze
1: nee,
0: die advertentie
1: ik denk het ook niet. Ja, want het was eigenlijk gewoon helemaal vergeten. Binnen de familie wist ook echt helemaal niemand dat dit stukje... grond nog van hen is. Dat het familiegrond is.
0: Precies.
1: En je moet je dan bedenken dat 144 vierkante meter moeten ze dan nu gaan delen met 110 mensen. Dus dat wordt nog heel grappig, denk ik.
0: En de gemeente dacht, het is een formaliteit. We gaan daarna over tot onteigening. Want die eigenaar die is al lang dood. Dus kunnen we gewoon verder daarna. Maar dat bleek dus niet zo te zijn.
1: Ja, dat was ook wel een beetje... Misschien wel logisch gedacht. Hè? Want ook de kinderen van mevrouw Meppelder leven niet meer. En de kleinkinderen... We hebben nu te maken met haar achterkleinkinderen die nog in leven zijn. En daar zijn er ook al een aantal van... in de 70. Dus dit gaat ver terug.
0: Nou, en die mensen, daar heb jij ook een aantal van gesproken. Kun je ook vinden op Rijnmond.nl. Jij hebt ook uitgezocht waarom die dijkwoning ooit verdwenen is, hè?
1: Ja, want dat hadden we de vorige keer, hè? Anne Jongstra bij het Stadsarchief, die was zo sympathiek. Die was al in de stukken gedoken. En die had al de familiekaarten van de familie Meppelder-Schraai al weten te achterhalen. En hoeveel kinderen ze hadden. En ook dat ze 102 jaar is geworden en in Den Haag in 1955 is overleden. En nou ja, vanwege die hoge leeftijd in de jaren 50 haalden ze ook meerdere keren de krant. Maar naar aanleiding van die verhalen die we een half jaar geleden publiceerden, hadden we ook een paar lezers die met hele goede tips kwamen. En bijvoorbeeld eentje kwam met een foto van het dijkhuisje uit 1915. En daar, die ontdekte gewoon dat huisje op een hele oude foto. Heel bijzonder. En dat bracht ook het idee naar boven dat het huisje misschien wel schade heeft ondervonden van de watersnoodramp die in 1916 ook Rotterdam-Zuid

0: afgebroken haar grond te koop aanbood aan de gemeente Rotterdam.
1: Dus dat heeft ze daadwerkelijk gedaan. Het is niet zo dat de gemeente nu ineens zegt van wat is er aan de hand? Nee, ze kunnen het in hun eigen stukken eigenlijk terugvinden. Ze hadden het ooit kunnen kopen.
0: Ja, ooit hadden ze het kunnen kopen. Want ik weet niet, ik heb het briefje hier voor me staan op mijn computer. Uit 1917 is het.
1: Lees maar voor.
0: Het is een beetje oud-Nederlands. Wel edele heer. Ze schakelt een bemiddelaar in. Door deze verzoek ik u beleefd. Door uw tussenkomst de wel edele heren gemeenteraad. Voor de grond gelegen aan de Hillendijk de som van 1000 gulden voor mij te vragen. Hoogachtend mevrouw Arie Schaai-Meppelder. Ze was toen weduwe van Arie Schaai.
1: Juist, dus 1000 gulden. Dat wilden ze ertoe voor hebben. Dat was toen een enorm bedrag, hè? Laten we dat niet vergeten.
0: Nee, zeker. Ja, ik bedoel, volgens Anne Jongstra moest een arbeider in die tijd daar bijna een jaar of misschien wel meer voor werken, voor dat bedrag.
1: Ongelooflijk. Inmiddels heb jij enig idee hoe dat nu ook verder gaat? Hoe ver is de gemeente nu met dat proces? Ze weten nu hoeveel erfgenamen er zijn. Ze moeten dus nu een heel ander bedrag gaan betalen. Maar is daar al meer over bekend?
0: Ja, dus toen is het niet tot een transactie gekomen. En ze hebben dus nu 110 rechthebbenden in beeld. En de volgende stap is natuurlijk met welk uitkoopbod gaan ze richting die 110 erfgenamen komen. Als ze daarover zijn, de grond zal ongetwijfeld getaxeerd gaan worden. Zullen die 110 erfgenamen uitgekocht gaan worden. Ik bedoel, het is niet zo dat ze volgens mij kunnen zeggen, hey, maar we zijn niet akkoord met de verkoop. De gemeente heeft het al wel zo ver geregeld dat het gaat om een onteigeningsprocedure. Hè. Dus de familie kan niet zeggen, nou, wij willen dit stukje grond gewoon nog houden en we gaan er zelf iets leuks mee doen. Ja. Dat is geen optie.
1: Nee, of we willen meer geld hebben, dat zit er ook. Daar moeten ze dan eens over worden natuurlijk. Dat is wel zo. Maar
0: wellicht dat wel kan, hè? Er nog onderhandeld over de prijs kan worden.
1: Het is een exclusief stukje grond, dat is in ieder geval zeker.
0: Ja, zeker. Want zonder dat kleine stukje kan een nieuwbouwproject daar niet van start.
1: Nee. Jij hebt een aantal van deze mensen gesproken. Het is ook niet zo dat die mensen allemaal verwachten dat ze hoge bedragen krijgen. Of dat ze dat zo heel belangrijk vinden. Maar hun verhalen kun je lezen. Want het is natuurlijk wel heel bijzonder. Ze hebben daar eigenlijk, las ik ook dan bijvoorbeeld, een familie bij van 110 mensen in totaal. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Kunnen we lezen op Rijnmond.nl. En vanavond op TV Rijnmond heb je ook een tweede deel. Hè? Een reportage.
0: Ja, eerst op televisie en van het weekend komen de artikelen online.
1: Oké, goed. Gaan we eerst vanavond kijken en dan van het weekend Rijnmond.nl in de gaten houden en de Rijnmond-app. Dankjewel.
0: Oké, veel plezier nog daar.
1: Dankjewel, jij werkt ze. Zometeen de hoofdpunt uit het nieuws hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak en het weer. Madonna, gisteravond presenteerde ze haar nieuwe album met een megaconcert op Times Square. Daar gingen de luikjes open en dit zong ze niet. Keep looking.

0: Confessions on a Dance Floor 2 heet het album. En zij heeft via homo-dating-app Grindr een livestream dus gisteren gedaan, Madonna. Waarbij ze het derde nummer van het album bekend maakte. Die andere die draaien we al hier op Radio Rijnmond. En deze natuurlijk, Vogue, was dat van Madonna. Je luistert naar Lunchbreak en het is tijd voor... De files op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos. Daar 7 minuten vertraging. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Hellegatsplein en het knooppunt Sabina. Daar loop je 5 minuten vertraging. En hij schraapt zijn keel. Dus dat betekent dat hij helemaal klaar voor is, Steven van der Gijs. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zeker weten. Ja, nou Erik, de meeste buien die zijn nu weggetrokken. De laatste buitjes zitten nog in het oosten van de regio, zie ik. Maar die gaan snel verdwijnen. Vanuit het westen komt de zon erbij. Ziet er best wel goed uit vanmiddag. Periode met zon. En de meeste zon vinden we deze middag op de stranden. En de temperatuur, ja, die bereikt vanmiddag maximaal zo'n 19 graden... bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Nou, vanavond is er veel zon. Vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Blijft droog. Minimumtemperatuur 12 of 13 graden. En morgenochtend dan beginnen we droog aan de dag met ruimte voor de zon. Maar in de loop van de ochtend dan neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. En aan het begin van de middag kan het dan af en toe wat gaan regenen. Nou, dat trekt ook wel weer vrij snel weg. Maar achter die regen zitten dan ook wel weer een paar losse buien. Het wordt morgenmiddag zo'n 18 tot 19 graden met een matige tot vrij krachtige zuidenwind.
0: Nou, dat is allemaal oké. Ja. En ja, het is wel wat lagere temperatuur natuurlijk. Blijft dat de komende tijd zo?
1: Ja, ik denk het wel. Zondag, dat is dan wel trouwens de beste dag van het weekend. Blijft het droog, ruimte voor de zon, 19 graden. Een doorstaande zuidwestenwind. Net zoals gistermiddag, stond er echt veel wind in de middag. Maandag, dan wordt het tijdelijk eventjes warmer. 20 of 21 graden, ruimte voor de zon. Maar in de loop van de dag, dan krijgen we wel weer te maken met nieuwe buien. Ja, en na maandag is het toch wel behoorlijk fris. Van tijd tot tijd regen en onweersbuien. En op woensdag een frisse 17 graden.
0: Wauw, dat is wel een... Ja, het zal wel geen datumrecord zijn, maar het is voor ons...
1: Zou zomaar kunnen.
0: We gaan
1: het dan eventjes bekijken.
0: Heel goed. Dankjewel, Stefan. Fijn weekend.
1: Oké, hoi.
0: Dave Datema heeft hoofdpunt uit het nieuws. Hallo, Dave.
2: Dag, Erik.
0: Sorry, dit moet eventjes. Dat we even...
2: Zijn we contractueel verplicht, hè?
0: Ja. En dat we allemaal even de aandacht hebben voor jou die je verdient. Daar komt ie.
2: De politie zoekt met metaaldetectoren bij het Kralingseplein in de zaak rondom de fatale beschieting vorig jaar. Toen werd een 24-jarige vrouw in een auto doodgeschoten. Nou, vanmorgen werd dus in Rotterdam een reconstructie gemaakt. Daar was ook de verdachte bij aanwezig. Dat is haar toenmalige vriend. Na de reconstructie werd van wat in de auto is gebeurd, ging de politie dus zoeken in de bosjes. Het vuurwapen in deze zaak is namelijk nooit gevonden. Een bedrijf dat over 2 jaar een deel van DigiD gaat beheren, moet aan veel strengere regels gaan voldoen. Het kabinet wil niet meer dat landen waar zo'n bedrijf zit persoonsgegevens van burgers kunnen opvragen. Nu is dat nog wel het geval in de Verenigde Staten. Dat leidde de afgelopen tijd tot ophef vanwege de naderende verkoop van het cloudbedrijf Solvinity aan een Amerikaanse partij. Solvinity slaat de gegevens van Nederlandse DigiD's op. Eind mei verbood het kabinet de deal. Het kabinet wil dat de aanbesteding van de opvolger Solvinity vanwege de nationale veiligheid gaat vallen onder strengere regels van defensie. En het zal je maar gebeuren. Dennis en Tonet gingen hun huis verbouwen in Elspeet. En ze deden er wel heel bijzondere vondst. RTL schrijft erover. Overal in het huis waren namelijk flessen drank verstopt. En dan heb ik het ook echt over overal. Inmiddels staat de teller op 160 flessen sterke drank.
0: Wow.
2: Ja, de twee kochten een soort kluswoning en dus moest er eerst behoorlijk gesloopt worden. En dat zorgde voor nogal wat verrassingen. Op zolder kwamen ze toen de eerste volle flessen tegen onder het tapijt. Daarna kwamen ze echt overal vandaan. Onder de vloer in de keuken, achter de muren in de badkamer, overal doken ze op. Sommige flessen waren aangebroken en het ging om allerlei soorten dranken. Rum, whisky, brandewijn, jenever. Nou, Dennis zegt dat hij inmiddels een slijterij kan beginnen. Hoe de flessen daar gekomen zijn, dat is een groot raadsel. Ze zitten soms echt op plekken waar je bijna niet bij kan. Er zitten oogstflessen bij die nu €500 waard zijn.
0: Niet waar?
2: Ja, wel waar.
0: Van die whisky en zo.
2: Ja, bijvoorbeeld. De aangebroken flessen, die zijn weggegooid. Er zijn er nog 100 over. Wat daarmee gaat gebeuren is niet bekend. De twee zeggen, ja, het is wel een heel bijzonder aandenken voor onze eerste woning. De collectie is nu inmiddels veilig opgeborgen tot de verbouwing af is.
0: Eigenlijk een soort appeltje voor de dorst. Maar wat wel wat extra geld in het laadje kan brengen.
2: Als je verkoopt, kan het behoorlijk wat geld opleveren inderdaad. Ja.
0: En ik denk dan toch, ja, is dat dan iemand die zijn drank verstopt omdat hij ervan af wilde en dan toch stiekem steeds overal onder het tapijt
2: het is
0: nog wat had?
2: Heel, ja, echt over het hoe en waarom is echt één groot mysterie.
0: Maar wij zijn daar toch erg benieuwd naar. Hopen dat dat nog naar buiten komt. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
3: Dit Dit is Radio Rijnmond.
0: Somjeu ga je horen, maar eerst Edwin Collins.
3: Radio met een grote R.

0: Of nee, muziek die als klinkt alsof die uit de jaren 80 komt. Maar komt uit 1994, toch even wat later. Never knew a girl like you before op Radio Rijnmond in Lunchbreak.
1: De Lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Het gaat over de crowdsurfende granny van 99 jaar en 200 zoveel dagen. Dus nog niet lang en ze is gewoon al 100 jaar oud. En die gaat er op een brancard, gedragen door 20.000 handen door het publiek heen in Texas. Never grow old, Aretha Franklin, zegt Peter van der Wulp. En hij en Olaf bedenken ook het nummer Forever Young van Rod Stewart en Alphaville. Karin, put your hands up in the air for... ja, deze vrouw, Paula, Denzel zong dat. En Alden Wise, Colin Blundstone. Phil, Carry Me Home, Take That. Sonja, Respect van Aretha Franklin. Ria, Fly Me to the Moon van Frank Sinatra. Cruising Down the River, Russ Morgan van zegt Evelyn. En Henk en Joke die zeggen Oude Taaien, Johnny en Rijk de Gooier. Ruud, A Surfer Girl, The Beach Boys. En I've Had the Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warner. Of Don't Stop Me Now van Queen. Nou, dat zijn er al heel veel. Als jij er nog eentje hebt, laat het weten. Via de Rijnmond app horen we heel graag. Nemen we die nog even mee en dan maken we uiteindelijk onze keuze. Na een gesprek over de hommel en de hoornaar, de Aziatische hoornaar. Dat is echt een probleem. Hoe krijgen we die nou ooit nog weg? Muziek van Coldplay en deze van Somjeu. Tell Me More, hier op Radio Rijnmond, best uit de jaren 80, 90 en nu.

0: Tell me more. Met Sommier wordt het 12:15. Je luistert naar Lunchbreak. Ja, Tell Me More, de Aziatische hoornaar, die is al langere tijd een groot probleem aan het worden in Nederland. Ook op Voorn en Putten worden steeds vaker nesten en jagende hoornaars gesignaleerd. Voor imkers is dat een zorgelijke ontwikkeling, want die roofinsecten die maken jacht op honingbijen en andere bestuivers die goed zijn voor de natuur. Samen met de gemeente heeft imker Johan Hoekman inmiddels honderden vallen geplaatst om de verspreiding af te remmen. Dus Johan Hoekman, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Je hoort me.
0: Tell me more, zou ik zeggen. Deze grote wesp die is onderhand lid geworden van onze bevolking eigenlijk. Hè? Want heeft zich hier echt gevestigd, kun je wel stellen. Hoe ernstig is het?
1: Helaas wel, ja. Helaas wel. We hadden het graag anders gezien, maar het is even, we moeten het ermee doen. Hij zit er inderdaad. En dan is het even de vraag van ja, helemaal wegkrijgen gaan we hem niet meer. Dus dan is het eigenlijk, hoe kunnen we het beheersbaar houden?
0: Ja. En hoe kan je het beheersbaar houden? Want ze zijn vrij agressief ook, hè?
1: Een grote deel van het jaar is er eigenlijk helemaal geen probleem. Hè? Dus dat eerst eventjes. Dus ze zijn niet heel jaar door agressief. Het is met name eigenlijk als ze de zomernesten gaan vormen. Dus wat nu eigenlijk een beetje begint. En dan bestaat de kans dat ze inderdaad, vooral als ze zich bedreigd voelen, dat ze agressief gaan worden inderdaad. Dat kan.
0: Ja. En wat doet hij nou verder dat hij zo schadelijk is, die Aziatische hoornaar?
1: Eigenlijk is het is echt een jager. Dus het is ze zijn vooral op zoek naar eiwitten. En daarmee voeden ze eigenlijk hun larven. Het zijn met name eigenlijk de werksters in deze. Dus die jagen. En vooral voor imkers is dat een probleem. Omdat eigenlijk een bijenkast, kun je voorstellen. Makkelijk bron is eigenlijk van voedsel. En daarmee dus ook een probleem vormt inderdaad. Vooral voor de imker.
0: Daar zit al dat eiwit als het ware als een candy shop bij elkaar.
1: Nou ja, eigenlijk wel ja. Ja. En je moet ongeveer voorstellen, zo'n volk hoornaars die eet ongeveer zo'n 12 kilo insecten. Waarvan ongeveer, ongeveer de helft is dan eet ze bijen. En de andere helft zijn andere insecten. Dus denk aan libellen bijvoorbeeld die buiten. Of allerlei andere insecten die ook weer verantwoordelijk zijn voor bestuiving. Dus
0: ja.
1: Het is een probleem voor de imker, maar het is ook een breder probleem voor de biodiversiteit in zijn algemeenheid, die toch al onder druk staat.
0: Ja, toevallig is er dit weekend een libellentelling in de tuinen. Ja. Dus dan zullen we blijken hoe erg dat is. Nou, hebben jullie dus in samenwerking met de gemeente, hebben jullie 150 vallen geplaatst in de regio Voorn en Putten om die Aziatische hoornaar aan te pakken. Hoe effectief denk je dat dat zal zijn?
1: Nou, eigenlijk. Voorheen deden de gemeentes eigenlijk alleen maar nesten verwijderen. Dus dan kwam een burger die meldde een nest. Of wij als imker melden een nest. En dan ging de gemeente die verwijderen. Wat wij met die vallen eigenlijk gaan doen is eigenlijk alleen maar focussen. Het is eigenlijk een beetje slim voetbal eigenlijk. Dat je zegt van ja, ik ga me niet op mijn eigen doel verdedigen. Maar ik ga naar het doel van de ander. Dus ik ga eigenlijk de jonge koninginnen, die eigenlijk in de levenscyclus aan het eind van het jaar overblijven. En zich verstoppen. En in het voorjaar eruit komen. Daar richt je je op. Dus we hebben geprobeerd met de vallen eigenlijk zoveel mogelijk van die jonge koningin te vangen. En zodat zich eigenlijk in een later stadium eigenlijk geen nieuwe nesten kunnen vormen.
0: Juist. Want
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje de strategie eigenlijk. En met die 150 vallen die we van gemeentes Voorn aan Zee en Issewaard hebben gekregen, zijn we ze net eigenlijk een stap voor. Voordat ze zich kunnen ontwikkelen. En op dit moment, het resultaat tot mei, daarmee hadden we al 1700 koninginnen gevangen.
0: Wauw, nou dat klinkt heel goed, moet ik zeggen. Ja. Dat klinkt dus als een methode die, als het echt succes blijkt te hebben, wel eens een belangrijker slag kan toebrengen. Al kunnen we nooit meer die hoornaar uit ons land verdrijven.
1: Nee. Dus bijvoorbeeld vandaag wordt bijvoorbeeld in de Tweede Kamer wordt er een belangrijk document besproken, wat onder andere over invasieve exoten gaat en wat daarmee gedaan wordt. Dus voor ons als imkers is dat wel een belangrijke dag eigenlijk. Ook om dat eigenlijk ook speelt en dat biodiversiteit, maar ook de effect van invasieve exoten, waaronder de Aziatische hoornaar er één van is, eigenlijk toch meer steeds in de spotlight staat, maar ook politiek gezien ook aandacht heeft.
0: Dat is heel fijn, dan krijg je dus mogelijk ook de middelen en de ruimte om dat beter aan te pakken.
1: Nu is het echt nog shoppen bij de lokale gemeentes om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. Dus speelt inderdaad. En we zijn nu eigenlijk voor de tweede fase eigenlijk bezig. Want de jonge koninginnen zijn nu uitgevlogen eigenlijk. En ze zitten nu op hun nest. En nu gaan eigenlijk de werksters gaan actief voedsel zoeken. Mm-hmm. Dus voor ons begint nu eigenlijk de fase van nesten zoeken.
0: Nou, ik wens je daar heel veel succes mee, Johan. Keep up the good works. En succes ermee. Ik hoop dat het gaat lukken. Dankjewel.
1: Dat gaan we zeker doen. Hartstikke bedankt.
0: Johan Hoekman, dankjewel. Zometeen de lunchplaten. Nu Coldplay, Speed of Sound.

Positive Sound. Ja, en dan moeten we de plaat gaan kiezen. Wat wordt de lunchplaat? Renate kwam nog met de Hermes Houser Band, I Will Survive. En Peter van Dien met de Traveling Wilburys, Handle With Care, voor die vrouw die dus crowdsurfend over het publiek ging. Dit vond ik dan wel heel toepasselijk. Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life for the crowd surf van de Granny. Dankjewel man voor het insturen van je suggesties. Heb jij het geluid al gehoord? Ga je maar een noodradio maar winnen. Goed opletten, hè? Het komend uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl. Download.

0: 50. Weet wat je moet doen.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen draai ik een band waar je niet in je eentje naar luistert, maar vooral met jouw inner circle. Zometeen meer. Eerst het nieuws. Van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
8: Goedemiddag. De politie heeft vanmorgen een reconstructie gemaakt van de fatale schietpartij in een auto bij het Kralingseplein. In november vorig jaar werd daar een 24-jarige vrouw uit Brabant in haar hoofd geraakt terwijl ze in de auto zat. Dat overleefde ze niet. Om een goed beeld te krijgen van wat er nou precies is gebeurd, werd dus vandaag de situatie nagedaan. Er was ook haar toenmalig vriend bij, die is verdacht in de zaak. Volgens justitie is het meest waarschijnlijke scenario dat het slachtoffer het vuurwapen in haar handen had en dat het verdachte het afpakte. Daarbij zou het wapen afgegaan zijn. Inmiddels is er ook door de politie met metaaldetectoren in de bosjes gezocht bij het Kralingseplein. Het vuurwapen in de zaak is namelijk nooit gevonden. Het percentage van de mensen die zich wel eens onveilig voelt in de buurt is de afgelopen jaren toegenomen in onze regio. Bijna 22% van de mensen voelt zich wel eens onveilig. 4 jaar geleden was dat nog 18%. Ook hebben meer mensen het gevoel dat de criminaliteit is toegenomen. De cijfers komen uit de Veiligheidsmonitor Rotterdam. Meer mensen zijn ook slachtoffer geworden van criminaliteit, bijvoorbeeld op het vlak van mishandeling of bedreiging. Wel daalde het percentage van mensen dat te maken kreeg met woninginbraak. De voormalig baas van het RIVM, Jaap van Dissel, was het destijds niet eens met de toenmalige sluiting van de scholen. Dat zei hij tijdens een verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie over corona.
9: Het beeld van doodskisten letterlijk in de straat. U kunt het zich ongetwijfeld ook herinneren. Dat heeft in het begin zeker de focus bepaald. En ja, op dat moment was de focus dus minder. Ook omdat dat niet meteen uit die rapportages naar voren kwam op de alleroudste in de samenleving.
8: De schoolsluiting was een politieke keuze, zei hij, bij het Outbreak Management Team. Dat was er eigenlijk dus niet mee eens. Verder gaf Van Dissel toe dat er in het begin van de pandemie te weinig aandacht dus was voor ouderen in verpleeghuizen. Vandaar dus het beeld van de doodskist in de straat. Van Dissel is tegen het openbaar maken van de notulen van het OMT. Daardoor blijft informatie welke expert op welk moment een bepaald advies gaf geheim voor het grote publiek. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een drone ontploft. Het gaat om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt bij de oorlog in buurland Oekraïne. Ze hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Schepen mogen uit voorzorg niet varen in een deel van het kustgebied. Volgens de lokale autoriteit heeft Oekraïne gewaarschuwd dat er nog meer onontplofte drones in het gebied zijn. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De zeedrone werd vanmorgen vroeg aangetroffen. Het weer, periode met zon, op de meeste plaatsen droog. Het is 19 graden vandaag. Morgen begint dan droog met flink wat zon. In de middag raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt en volgt er af en toe regen. Het wordt dan opnieuw 19 graden. Over het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
7: Dankjewel, Dave. Er zijn wat files op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Prins Klausplein en Hofvliet. Er is een ongeluk gebeurd. 2 kilometer file daardoor. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos. 7 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 5 minuten vertraging. En over die A4 Den Haag richting Amsterdam heb ik nog extra te melden dat er 1 rijstrook open is. Dus bij het knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd. En de file is toegenomen tot 3 kilometer lengte. Weet jij nog hoe dat geluid klinkt waarmee je die noodradio kan winnen? Heel goed. Want hij komt nog voorbij in het komend uur. En dat betekent toch weer een kans voor jou om die noodradio te winnen. En de maandprijs, daar ga je ook aan meedoen. Als je namelijk wint, dan maak je ook kans op een weekendje jazzfestival. 1 dag met z'n tweeën. En dat zijn echt zeer gewilde kaarten, want dat is al lang uitverkocht.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
13: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
12: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
14: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
13: App nu 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: Lunchbreak. Erik Lemmers.
20: Radio met een grote R.

0: In een cirkel. Nou, we zijn weer helemaal verbonden intern. En we hebben met z'n allen meelopen. La la la. En dat is het begin van dit uur op Radio Rijnmond. Van Lunchbreak, fijn dat jij erbij bent. Over die Inner Circle trouwens. De broers Ian en Roger Lewis die wilden met hun bandnaam benadrukken dat de band geen losse verzameling van muzikanten was, maar een ontzettend hechte groep. Het was een soort familiebedrijf en een exclusieve vriendenclub waarin iedereen blind op elkaar kon vertrouwen. Nou, die hechte band is ook de reden dat de broers Lewis inmiddels al bijna 60 jaar samen in die band spelen. 60 jaar in die band. Ja, en voordat Inner Circle met deze plaat Sweat een hit scoorde, waren ze in de Verenigde Staten en Europa vooral bekend van het nummer Bad Boys. Dat nummer werd de iconische introductietune van het Amerikaanse tv-programma Cops. Misschien denk je nou van, oh ja. En wat je ook had kunnen denken toen je het geluid hoorde was, oh ja, ik moet 93.4 appen naar Radio Rijnmond via de Rijnmond-app. Er zijn mensen die het gedaan hebben en die maken kans op een prijs. En we gaan zo meteen horen wie dat wordt. Het is deze maand de architectuurmaand in Rotterdam. Eind juni zijn er verschillende activiteiten in en rondom de historische en iconische gebouwen in de stad. En er is alvast een architectuurquiz vanavond. Overigens is vandaag ook bekend geworden dat SAWA, het gebouw dat eigenlijk pal naast ons staat, volledig uit hout opgetrokken, de architectuurprijs gewonnen heeft. Ga ik zo allemaal over praten met Pieter Kuster. En Taylor Swift draai ik zo ook. Maar eerst Farley Jackmaster, Funk & Jesse met Love Can Turn Around.
1: Now this is how it started. My dreams are broken hearted. Yet I want you, baby. We'll never be the same. Cause you played the...

0: beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90,
3: nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt zij helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Hoe was je tenen?
8: I had a

0: Taylor Swift en Open Light hier op Radio Rijnmond. Tijd voor een prijsje. Victor van Spijk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Jij hebt de Noodradio gewonnen. Je hebt er hard voor gewerkt. Want je hebt
1: Het is in ieder geval leuk om te horen dat ik heb gewonnen, ja.
0: Ja, precies. Je hebt geen moment voorbij laten gaan om te appen dat de frequentie van ons 93.4 is, hè?
1: Ik heb een aantal pogingen ondernomen, in ieder geval van de week, ja.
0: Waarom wilde je hem zo graag hebben?
1: Nou, het is natuurlijk altijd handig voor de aanvulling in noodsituaties.
0: Zo is het. Ja, en die ontbrak dus nog.
1: Sorry, ik sta heel slecht. Ik loop namelijk buiten.
0: Oh, die ontbrak nog bij jou?
1: Die ontbrak bij mij, ja, dat klopt, ja.
0: Oké, en hoe kwam dat die nog ontbrak?
1: Ik was al wel aan het kijken daarnaar, maar ik had hem nog niet aangeschaft.
0: Nee, en was het dan de prijs dat je dacht, nou, is toch een hoop geld?

0: hoef je daar niet meer over na te denken. Dan kan je weer op andere dingen gaan concentreren. Wat wordt je volgende aankoop?
1: Mijn volgende aankoop? Durf ik nog niet te zeggen wat dat precies gaat worden.
0: Oké. Nog even, Victor, waar kom je vandaan?
1: Uit Hendrik Doornbacht.
0: Hendrik Ido Ambacht, jij zit goed met je noodradio. Ja. Waarvoor loop je buiten? Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben de hond aan het uitlaten.
0: Kijk, nou, een mooie reden. Ja. Ik ga mijn mond houden, want ik moet gewoon hard schreeuwen om bij jou verstaanbaar te zijn natuurlijk. Dus het wordt tijd voor een plaatje. Die kan jij binnenkort gaan beluisteren op je noodradio. Gefeliciteerd. En nou, leuk dat je meedeed.
1: In ieder geval.
0: Graag gedaan. Dag Victor.
1: Oké, dag.
0: Hoi. Suzanne op Radio Rijnmond in Lunchbreak. Veel heeft de kunst.

0: perfect meegezongen. Meertje.
1: Ik vind dit zo leuk.
0: Echt?
1: Ja, ik vind het heerlijk meezingen.
0: Leuk hè, lekker feestje. Welke vind je dan leuker, die met dat kopje koffie of deze?
1: Ik denk toch wel deze.
0: Waarom?
1: Alhoewel, eindigt het wel een beetje sneu voor hem.
0: Ja, het is één grote bammer natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, goed. Daarna volgt een kopje koffie, dus het loopt goed af het verhaal. Dat scheelt.
1: Gelukkig.
0: Het weer vanmiddag, dan is het op de meeste plaatsen droog. Er zijn perioden met zon. De maximum temperatuur die bedraagt 19 graden bij een matige westenwind. Vanavond is er veel zon, vannacht is het droog. En daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Morgen begint met droog weer, flink wat zon. In de middag raakt het vanuit het zuidwesten opnieuw bewolkt. En volgt af en toe regen en ook een aantal buien komen er. Voor de regen uit wordt het nog 19 graden. En dan de files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam, tussen Rijswijk en Hoogvliet. Vanwege dat ongeluk dat er eerder gebeurd is, inmiddels bijna 20 minuten vertraging. Er is één rijstrook open. A15, Rotterdam richting Europoort, tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Overschie. Ook een ongeval gebeurd, één rijstrook open. En de vertraging daar bijna 10 minuten. A27, Utrecht richting Gorkum, tussen Everdingen en Noorderloos, 5 minuten. Richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam, bijna 10 minuten. De A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen Hellegatsplein en het knooppunt Sabina, daar ruim 5 minuten vertraging. En de N57, Rotterdam richting Middelburg, tussen de Haringvlietdam en Goede Reede, daar loop je een vertraging van 5 minuten op. 2:30 geweest, je luistert naar Lunchbreak. Aris van Meter heeft het hoofdpunt aan het nieuws. Hallo Aris.
2: Goedemiddag. Een 38-jarige Rotterdammer zit vast op verdenking van de fatale brand zondag in een huis aan de Lijnzaadstraat in de wijk Feyenoord. Na het blussen bleek er in het huis een dode man te liggen. Het slachtoffer is een 44-jarige man uit Zwijndrecht, zo bleek. De politie zette meteen 20 rechercheurs op de zaak. Dat leidde dinsdag tot een arrestatie, zo maakte de politie zojuist bekend. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en blijft nog zeker 14 dagen in de cel. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in Delft. Het stoffelijk overschot is gisteren ontdekt in een sloot van een weiland langs het Fokkerstaartpad. Een dag later heeft de politie nog altijd geen idee wie ze is en hoe ze om het leven is gekomen. De vrouw is zo'n 30 jaar oud, draagt een ring met een groene edelsteen en heeft 2 tatoeages. En wat doe je met broodclipjes? Ja, ja, open vraag. Ja. Nou, bij mij belanden ze eerlijk gezegd in de bestekla. Maar ja, daar liggen ze dan weer een tijdje. Het gebeurde ook bij Kitty in Hilvarenbeek en bij heel veel anderen, zo bleek haar. Maar zij is er wat mee gaan doen. Haar vader is altijd bakker geweest. En hij overleed 3 jaar geleden aan kanker. En ze besloot van al die clipjes die zij had een kunstwerk te maken. En ze had natuurlijk veel meer clipjes voor nodig dan zij had. Van die platte vierkante dingetjes met zo'n gaatje erin. Mm-hmm. Dus ze plaatste een oproepje en kreeg 100 clipjes van anderen toegezonden. En nu is ze druk bezig met het maken van een sculptuur. Zo'n infinity teken, zo'n 8 die zeg maar doorloopt. Van die, ik zit even naar de officiële term te zoeken, maar ik noem het maar een infinity teken.
0: Ik vind het wel een goeie, het is eindeloos.
2: Ja, het is iets oneindigs. En als het klaar is, deze bijna klaar, gaat ze een plek zoeken om het tentoon te stellen. Dus als je nog inspiratie wil van wat ga ik met mijn broodclipjes doen.
0: Juist.
2: Je kan er altijd nog heel creatief een kunstwerk van maken.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja, luciferhoutjes, daar kennen we al de nodige voorbeelden van.
2: Ja, dit is dan weer nieuw. Maar volg het op Omroep Brabant, want die zit er bovenop.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Aris.
2: Als je...
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Raccoon, maar eerst Fiction Factory.
3: Radio met een grote R.

0: Fiction Factory en Feels Like Heaven. Ja, het mooie van dit nummer is eigenlijk, Meerte, dat dit de enige grote hit is geweest van deze band. Hè? Dat zou je dan niet denken als je dit hoort.
1: Ja, klopt. Het is, zo. Het is toch zonde eigenlijk, hè? Want het is echt een hit dit. Ze hebben daarna nog wel geprobeerd om nog nummers te maken die hierop lijken, maar helaas.
0: Gewoon niet niks geworden?
1: Nee, en ze hebben toen na 4 jaar ook maar besloten van, nou, we houden het voor gezien.
0: Nee, echt? Ja. Ja, en ik geloof ook dat ze enorm verrast waren, hè, door dit succes.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja.
0: Ze probeerden de unieke sound daarna nog te kopiëren. Maar dat werkte niet. Dat moet je ook niet doen. Je moet niet een nummer dat je had, wat dan een succes was, nog eens een keer 3 keer kopiëren en dan weer opnieuw uitbrengen als een ander hitje of zo. Hè?
1: Ja, op een gegeven moment is het voorbij, weet je.
0: Het is klaar nou.
1: Hetzelfde met een grap die je 4 keer herhaalt. Dat is op een gegeven moment ook niet meer leuk.
0: En daar kennen we genoeg voorbeelden van. Dankjewel, Meerte. Overigens, jij hebt ook nog gesproken met Pieter. Pieter die kan ons alles vertellen over een architectuurquiz die vanavond is in het kader van de architectuurmaand. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. Deze maand is de architectuurmaand in Rotterdam. Dus eigenlijk kan je dus eind juni vooral de activiteiten doen die in het teken staan van dus de historie van de iconische gebouwen hier in Rotterdam. Zoals de Cubuswoningen, de Markthal. Maar bijvoorbeeld ook het mooie houten gebouw hiernaast natuurlijk.
0: Ja, en daar is nieuws over bekend geworden vandaag. Dat zij de architectuurprijs, de architect daarvan, dat heeft gewonnen. En daar gaan we allemaal over praten met de bedenker van die architectuurquiz. Die dus vanavond al is. Waarbij je dus allerlei mooie vragen kan beantwoorden. Die hoor je zo meteen hier in de uitzending. Dan hebben we ook nog muziek Paolo Nutini. Die bijvoorbeeld te horen is samen met Katrina and the Waves. Maar eerst is hier de nieuwste van Raccoon. Faella, Daffodils.

0: Shoes. Paolo Nutini en New Shoes. 14:15 is het. Je luistert naar Lunchbreak. Denk jij dat je Rotterdam echt kent? Of ben je gewoon dol op gekke stadsweetjes? Nou, laat je dan niet afschrikken door het woord architectuur. Want de grote Rotterdam architectuurquiz is er voor iedereen. En het is deze maand de architectuurmaand in Rotterdam. En daarom is er binnenkort dan ook de dag en de nacht van de architectuur. Maar vanavond kun je meedoen aan de Rotterdamse architectuurquiz. Onder leiding van ras-Rotterdammers Ferry Weda en Paul Groenendijk speel je als deelnemer in het NHOU Hotel. En organisator Pieter Kustus die geeft nu alvast een tipje van de sluier. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Op TV Rijnmond zien we de plek waar dat ongeveer is vanavond. Een architectuurquiz. Krijg ik dan alleen foto's te zien van gebouwen en dat is het? Moet ik ze dan herkennen of zo? Hoe gaat het in zijn werk?
1: Nou, één ronde is zeker zo. Dat is, herken je dit gebouw? Deze keer hebben we het nog moeilijker gemaakt. Herken je het interieur? Dus daar ligt ik al een tipje van de sluier op. Dus ik hoop niet dat er veel deelnemers alweer... tenminste luisteren, maar dat zal ook wel. Ik hoop natuurlijk dat mensen weer mee gaan doen. Dus ik heb hier wel wat vragen staan van vorig jaar die genoemd zijn.
0: Nou, noem eens wat vragen, daar ben ik wel benieuwd naar, ja.
1: Nou, er zit een actualiteit in. Dus jij vraagt net van, herken je dit gebouw? Er zat bijvoorbeeld de Saks een keer in. En dan is de vraag van, welk architectenbureau is het? Maar we hadden ook 2 jaar geleden, dat was wel een leuke... Toen speelde het de Rotterdam Architectuurmaand zich af in het Museum Park. En dat was ooit een openluchttheater. En welke band speelde hier op 6 juli 1979?
0: Wow.
1: 4 keuzes, Doe Maar, Talking Heads, Sex Pistols of de Amazing Stroopwafels.
0: Ja,
1: dan mag jij het zeggen.
0: Amazing Stroopwafels.
1: Ja, dat dacht ik dus eerst ook, maar het waren de Talking Heads.
0: Ah,
1: en daarna
0: was
1: het gauw voorbij, want die hadden iets meer te veel lawaai gemaakt in ieder geval.
0: Nou, dat is wel een hele leuke. Dan is het dus alleen al leuk als je het ook niet goed hebt, om dat te weten, dat de Talking Heads daar dus ooit gespeeld hebben.
1: Nou, ik vind het leuk dat je dat zegt, want dat is ook vaak wel wat er gebeurt. We zeggen ook elke keer, de alternatieve antwoorden zijn ook leuk. En precies wat je zegt, dit onthoudt dan ook daarna iedereen. Dus iedereen die toen heeft meegedaan, weet dit ook nu.
0: Ja, kijk, dat vergeet je dus inderdaad nooit weer. Dus voor de weetjes doe je het. En valt er ook nog
1: en
0: wat te winnen?
1: Ja, er valt nog wat te winnen. We hebben een... iemand krijgt een mooie stoeptegel mee met daarop architectuurnerd 2026. En een mooie zeefdruk van die wordt aangeboden door de opbouwdagen.
0: Oh, nou, dat is dus leuk. Dus je kan echt iets moois winnen. En het is dus een soort warming-up van de dag en nacht van de architectuur. Wat houdt dat in?
1: Ja, dan zijn wij, eigenlijk is het een traditioneel evenement waarbij gebouwen open gaan en mensen daarin kunnen. Dus op plekken komen waar ze normaal niet naar binnen komen. En in Rotterdam hebben we nu al een paar jaar dat we van 's ochtends vroeg, letterlijk zonsopgang, 5 uur 's ochtends beginnen we, tot middernacht hebben. En 's ochtends beginnen we bij C93, dat is een gebouw op de hoek van de Aard van de Nes en de Koolsingel. En daar sta je op de bovenste verdieping en met een groep van 60 mensen ga je daar de zonsopgang zien. En dat is voor ons dan echt de start van de dag. En de nieuwe toren op het postkantoor is ook open die dag. En 's avonds hebben we, ja, dat noemen we dan de classics. En dat zijn, daar zit bijvoorbeeld de Rotterdam bij, waar Elfie Trompje opwacht in een hotelkamer voor een voordracht bijvoorbeeld.
0: Oh, wauw. Kijk, dat zijn echt leuke dingen. Het zijn inderdaad gebouwen boven dat postkantoor aan de Koolsingel. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder, want we hebben dat allemaal zien opkomen. En nu willen we natuurlijk ook weten hoe dat er van binnen uitziet. Vandaag is ook bekend geworden dat de vakjury van de Rotterdam Architectuurprijs, dat die Sawa heeft gekozen, hè? En dat gebouw staat hiernaast.
1: Volgens mij, de BNA heeft het gekozen. Landelijk is het zelfs zo.
0: Het is landelijk, je hebt gelijk.
1: Ja, dus ik heb het net doorgeappt naar Paul en Ferry natuurlijk, wel eens weet je. Maar we zijn natuurlijk heel benieuwd, want er zitten wel vragen in natuurlijk altijd over dit soort dingen.
0: Ja.
1: Sawa is bij jullie om de hoek natuurlijk.
0: Ja, we kijken er nu naar, as we speak.
1: En misschien nog wel een leuke tip. Tijdens de dag en nacht van architectuur kan je op de koffie bij Robert Winkel, dus van mij
0: architect. Ja.
1: thuis. En die woont in de skicentrale heel mooi bovenin. En dan kan je dus 's ochtends beginnen met een kop koffie bij hem aan de keukentafel.
0: Oh, wauw, nou dat is al hartstikke leuk. En ben je ook niet een klein beetje trots? Want het is de landelijke prijs.
1: Ja, heel erg hoor. En ook wel terecht. Want het is echt gewoon een heel goed gebouw. En dus ook dat het nu een groot houten gebouw is. Maar wat ik zelf ook wel interessant vind van hun is dat zij ook altijd heel erg denken aan hoe kunnen mensen samenleven in een gebouw. En daar hebben ze ook heel erg hun best voor gedaan. Om het gezamenlijke plekken te maken. En ook natuurlijk plekken voor de vogels hè, die daarin zitten.
0: Heel veel groen.
1: Nestkasten in zitten, geloof
0: ik. En ook nestkasten. Nou, fantastisch. Dat wordt bijna nog verplicht bij de bouw van gebouwen. Gelukkig hebben ze het hier gewoon al gedaan. Waar kan ik me aanmelden voor die architectuurprijs? Want er zijn nog een paar plekken, hoop ik.
1: Ja, voor de quiz. Ja, er zijn nog een aantal plekken vrij. Nee, geeft niks. Dat is bij de handigste is misschien wel www.omirotterdam.nl.
0: www.omi.nl. Kijk daar even door. En vanavond in de Vrijmibo Afterparty, waar Marion Keten in te horen is. Ja, die gaat lekker door vandaag. Daar wordt ook nog aandacht besteed aan die architectuurquiz. Ik dank je wel en heel veel plezier vanavond. Pieter Kusters.
1: Dank je wel.
0: Doeg, Pieter Kuster. Moet ik zeggen.

Katrina and the Waves, Love Shine a Light, hoorde hier op Radio Rijnmond. Het einde van Lunchback is nabij. We gaan gewoon lekker door, want Ronald van Oudhuis is hier. Met de middag door Centerfold, Bruno Mars, Manu Chao, Duran Duran en Sienna Spiro. Dat ga je allemaal horen in het eerste half uur. Afslag Rijnmond, Vrij Mibo is er met Olivier en met Feza. En daarna neemt Marion Keet hier dus 2 uur de uitzending over. Ze gaat overal een kijkje nemen, zelfs bij de spellenavond die wij hier hebben als personeelsleden. Want onze nieuwslezer Dave Datema is gek van spellen. En die gaat met ons zo'n avondje doen, waarbij we een aantal van die bordspellen gaan proberen. Nou, voor jou genoeg om te beleven. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Justin de Wilton, cheerio, tot aan het nieuws van 2 uur. Een hele fijne middag namens mij en Meerte.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Het is 2:00. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Een 38-jarige Rotterdammer zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de fatale brand zondag in een huis aan de Lijnzaadstraat in de wijk Feyenoord. Na het blussen bleek er in het huis een dode man uit Zwijndrecht te liggen. Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen is nog niet bekend. De politie heeft meteen 20 rechercheurs op de zaak gezet. Dat leidde dinsdag tot een arrestatie, zo maakte de politie zojuist bekend. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en blijft nog 14 dagen in de cel. Oud-RIVM-baas Jaap van Dissel heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie corona het boetekleed aangetrokken. Bij nader inzien heeft het RIVM te lang vertrouwd op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De WHO was in het begin van de pandemie onvolledig, vindt van Dissel, en daardoor was de informatie die het RIVM doorgaf ook niet goed. Pas toen in Brabant mensen al positief testten terwijl ze geen klachten hadden, had van Dissel in de gaten dat het anders lag dan de WHO zei. Vanmiddag hoort de enquêtecommissie Pieter-Jaap Albersberg van de NCTV. Die club coördineerde de besluiten over de crisismaatregelen. Daarna volgen nog 8 weken van verhoren. Het eindrapport van de commissie moet komend voorjaar klaar zijn. De 3 verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum in Assen zijn veroordeeld tot celstraffen van 47 maanden. Dat komt neer op bijna 4 jaar. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met het Openbaar Ministerie over het teruggeven van de Roemeense kunstschatten in ruil voor een lagere strafeis. De 3e verdachte bleef ontkennen dat hij bij de roof betrokken was en sloot ook geen deal. En toch krijgt hij ook dezelfde straf. De roof was in de nacht van 24 op 25 januari 2025. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. Eén gouden armband is nog altijd spoorloos. Het weer vanmiddag is het droog. Ook de zon laat zich zien. Het is 19 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen eerst nog zon en droog. In de loop van de ochtend toenemende bewolking. En in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en het Ketelplein. 2 kilometer, 10 minuten. Bergingswerkzaamheden zijn daar bezig. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en de Benelux-tunnel. 5 kilometer. De A15 Gorkum Europoort tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloos 6 kilometer, 12 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. De A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 6 kilometer. De A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam nog eens 7. De A29 dan Rotterdam-Berg-op-Zoom tussen Hellegatsplein en Sabina 3 kilometer. En de N3 tot slot Dordrecht-Papendrecht tussen Dordrecht-Kispijn en Papendrecht 3 kilometer. Maar wel een half uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september... Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
12: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag. WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
13: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer, iets dat geen mening heeft, iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Dit is is Radio Rijnmond.
20: De middag door. Ronald van Oudheusden.
19: Radio met een grote R.

Drie schaars geklede dames van eigen bodem. Centerfold noemden ze zich in 1986. Kwamen ze op de proppen met Dictator. Goedemiddag, welkom bij de vrijdagaflevering van Rijnmond de Middag Door. Tot 4 uur de lekkerste muziek uit de jaren 80, 90, het heden en het verleden. Ik heb dit uur bijvoorbeeld de platen uit 1979 in de tas gedaan. En het komend uur heb ik ook nog een ouwtje uit de jaren 70 meegenomen. Daarover straks meer. Leuk dat je luistert. Blijf dat lekker doen, want muziek is wat dat betreft de grootste verbinder op aarde, als je het mij vraagt. Hè. Dat verbindt iedereen met elkaar, jong en oud, alle kleuren van de regenboog. En het is een bijzondere dag deze vrijdag 5 juni, want voor de laatste keer zal de goeroe van het Natuurhistorisch Museum, ik heb het over Kees Moeleker, je kent hem van TV Rijnmond, maar ook van de vele reportages op Radio Rijnmond, die gaat vanmiddag, eind van de middag, voor het laatst, na 30 jaar, de allerlaatste Dead Duck Day herdenking houden. Je kunt de kaartjes verkopen, je kunt ook gewoon naar het park gaan daar naast de kunsthal bij het Natuurhistorisch. Er is natuurlijk ooit een dode eend daar verkracht door een andere mannetjes eend. Ja, het is een heel raar verhaal hoor. Kees heeft er vaker over verteld, heeft er zelfs een boek over geschreven. En ja, dat was ook een beetje de aanleiding dat ze een enorme collectie hebben verzameld van dieren, dode dieren, met een verhaal. Ze wilde laatst zelfs een soort potvis. Nee, die hele grote walvis, die wilden ze hebben, die bij Denemarken nu op een eilandje ligt om ontleed te worden. Kortom, de domino-mus. Wie liggen daar nog meer trouwens? Ja, dat ijsje van de McDonald's, de McFlurry-egel, die ligt er ook. Kortom, allerlei bijzondere verhalen rond dode dieren. En Kees Moeleker, die gaat daar stoppen natuurlijk als conservator. En vandaag gaat hij nog één keer daar een mooie lezing houden en wetenschappelijke inzichtingen en waarschuwingen delen met jou. Het begint daar bij het Natuurhistorisch Museum om 5 voor 6 aan het einde van de middag. Dus dat is best wel bijzonder. For just a

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Tot 4 uur op Radio Rijnmond. De middag door met Ronald van Oudheusden.

van de vrijdagmiddagborrel natuurlijk. Hier op Radio Rijnmond tussen 2 en 4 de lekkerste muziek. Dit was Duran Duran met A View to a Kill uit 1985. En daarvoor een plaat van 25 jaar geleden. Manu Chao met Me Gusta Tu. Shanna Spyro heb ik nu klaarstaan. Een nieuwe ster aan het firmament met de Material Lover, nieuwe single. En ja, heerlijk vind ik dat. Ik heb trouwens morgen in het weekend is er tussen 10 en 12 uur op Radio Rijnmond ook een bijzondere Engelse zangeres, maar dan aan de telefoon. Die later dit jaar, en daar kom ik later nog een keertje op terug, een uitverkocht optreden gaat geven in Lantaarn Venster. Ook een ongelooflijk talentvolle nieuwe Engelse zangeres met de naam Merca Miller. Zaterdag komt morgen haar nieuwe album uit. En nou, daar ga ik morgen een primeurtje van draaien. Merca Miller met een A in de naam. Onthoud die naam. Baruch Open Air in september. Ga ik morgen ook even op vooruit blikken. En Wantijpop is dit weekend. Dus ook morgen allerlei leuke artiesten met onder meer Rowan Heze en Douwe Bob. Allemaal acte de présence in Dordrecht morgen. En ja, het is ook nog de EO Jongerendag. Dus nou, dat moet allemaal goed komen hier onder de zon in Rotterdam. En dat wordt allemaal gehouden in Ahoy op Rotterdam-Zuid.

0: op Radio Rijnmond.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper?

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Ja, Katy Perry met de California Girls kwam ik terecht bij de Smashing Pumpkins uit het jaar 1996. Bezongen zij in deze heerlijke plaat in 1979. Smashing Pumpkins bestaat nog steeds trouwens met de zanger Billy Corgan, die volgend jaar 60 hoopt te worden. En in Rotterdam een mooie herinnering heeft, want ja, een beetje aan het begin van hun carrière stonden ze hier op het Metropolis Festival in het Zuiderpark in Rotterdam. En dat was op 6 september 1992. Ik was daarbij. En iedereen vergaapte zich een beetje aan de bijzondere outfit. In die tijd bijzonder. Want zanger Billy stond gewoon in een bloemetjesjurk op het podium een beetje stoer te wezen en een beetje rock'n'roll te maken. Ja, tegenwoordig kijk je er niet meer van op, hè, als er een zanger gewoon een jurk aan heeft of een rokje. Maar in die tijd was dat best bijzonder. De Smashing Pumpkins. Lekker om die plaat te draaien. Voor jou. 1979. Nu verder met Papa Chico. En daarna nog veel meer lekkers. En het volgende uur trouwens heb ik ook nog heel veel lekkers voor je. Met Somber, met de Backstreet Boys, Concrete Blonde, met Joey, James Blunt, Santana en Joan Jett en de Blackhearts. Ja, natuurlijk.

Ja, geloof het of niet, maar dit was echt Moby uit 1995. De tijd dat hij nog van die hitte-petit elektronische disco maakte. Every Time You Touch Me met de gastvocalen van Ross Moorhead en Kochi Benton. Waarvan acte? Nou, je kunt het ook snel weer vergeten als je er niet van houdt. En daarvoor hoorde je lekker Dean Lewis met die prachtige singer How Do I Say Goodbye. Je moest naar de tekst luisteren. Nou,

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
9: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Het is 3:00. Goedemiddag. Ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk het 2:00 van de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Het Kralingse plein onderaan de afslag van de A16 naar Rotterdam Centrum is weer vrij. De politie is daar urenlang bezig geweest om een reconstructie te maken van de fatale schietpartij begin november in een auto op het verkeersplein. Een 24-jarige vrouw uit Brabant is toen in de auto dodelijk getroffen door een kogel. Er zit een 28-jarige man voor vast. Justitie denkt dat het slachtoffer het vuurwapen in handen had en dat de verdachte het afpakte. Daarbij zou het wapen zijn afgegaan. Er is vanochtend ook met metaaldetectoren in de bosjes gezocht bij het Kralingse plein. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. De huisartsenpost in Schiedam en Delft hoeft een ontslagen dokter niet meer in dienst te nemen, heeft de rechtbank bepaald. En ook heeft de arts geen recht op een vergoeding. De man is eind maart op non-actief gesteld na nieuwe meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Via een kort geding probeerde de man zijn baan terug te krijgen. De huisarts was eerder vanwege dezelfde problemen in opspraak gekomen bij de huisartsenpost in Gouda. Een 38-jarige Rotterdammer zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de fatale brand zondag in een huis aan de Lijnzaadstraat in de wijk Feyenoord. Na het blussen bleek er in het huis een dode man uit Zwijndrecht te liggen. Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen is nog niet bekend. De politie zette meteen 20 rechercheurs op de zaak en dat leidde dinsdag tot een arrestatie, zo maakte de politie vanmiddag bekend. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en blijft nog 14 dagen in de cel. De politie in België is met een klopjacht bezig op een ontsnapte gevangene. De Rus sloeg op de vlucht toen hij voor een behandeling naar een ziekenhuis in Brugge werd gereden. De man zit in de cel vanwege een gewelddadige diefstal. Hij bedreigde bewakers van het ziekenhuis met een scherp voorwerp en liet hen zijn boeien losmaken. De politie zoekt met speurhonden en een helikopter naar de ontsnapte man in Brugge. Het weer vanmiddag is het droog. Ook de zon laat zich zien. 19 graden is het. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen eerst zon, droog, maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking alweer toe en in de middag gaat het regenen. Het wordt morgen, net als vandaag, 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost, 8 kilometer. De A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord, 5 kilometer. Een kwartier door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Werkendam, 22 kilometer. Een half uur vertraging. 10 minuten op de N57 Rotterdam-Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. En ook 10 minuten op de N209 Hazenswoude richting Rotterdam tussen het industriegebied Hoefweg Zuid en Bergse Hoek.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio. Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: De middag door. Ronald van Oudheusden.
7: Radio

De Backstreet Boys, dit was een van hun grote hits uit 1996. Met Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean, Howie Doro en Kevin Richardson. Dat waren de originele leden van de Backstreet Boys. En de meeste van deze gasten zitten nog steeds in de Backstreet Boys. En staan ook regelmatig nog op het podium. Voor de wat oudere fans van tegenwoordig, denk ik. Hè. Dat waren toen de jonge meiden. En hebben nu allemaal een kind of een kleinkind. Die staan allemaal vooraan. Ja, mag toch? Hartstikke leuk. Goedemiddag, welkom bij het tweede uurtje. Het is kort na drieën. En nog een klein uurtje met heerlijke muziek voor de boeg, voordat we straks de vrijdagmiddagborrel gaan introduceren. Met straks natuurlijk ook de afterparty tussen 7 en 9 hier op Radio Rijnmond. En volgende week hebben we trouwens in het Kralingse Bos een hele leuke muzikale afterparty. Want dan is de eerste editie van het Feel Good Festival. Met onder meer Sister Sledge. En het leuke is dat we dat gaan uitzenden op Radio Rijnmond. Met alle live muziek die daar staat geprogrammeerd, kun je dus ook gewoon op Radio Rijnmond horen. Dus ook Sister Sledge, die vandaag hier in Rotterdam bij de buren in de studio zitten om een beetje te repeteren voor het optreden volgende week. Dat is grappig, hè? Ja, daar.

Heerlijk deze plaat uit 2011. Foster the People. De bandaanvoerder en zanger is Mark Foster. En hij heeft inmiddels wat nieuwe muzikanten om zich heen verzameld. En speelt nog steeds live. En ook dit, zijn grootste hit natuurlijk. De Pumped Up Kicks staan natuurlijk vast op het repertoire. We hebben dat laatst, misschien heb je dat wel kunnen zien. Ik zag een prachtige opname van het Coachella Festival. Waar Joost Klein ook op trad in de Verenigde Staten. En dat, dat was een heel erg mooie uitvoering van dit nummer. Een live uitvoering die eigenlijk bijna beter klinkt dan de studioversie. Lekker om deze plaat weer eens te horen. Klinkt nog hartstikke vers en krokant. Mag ik dat zo zeggen? Dat mag ik vast zo zeggen. Nu tijd voor weer wat plaatjes achter elkaar. Zometeen Concrete Blonde met de grote hit Joey uit 1990. Jammer dat we nooit meer van die bijzondere zangeres iets hebben vernomen. Na een aantal grote hits. Noah Kahan horen we gelukkig wel nog dingen van. Nieuwe single American Cars. En nu eerst even zwijmelen. Wilson Phillips. Even de trampedaal intrappen op deze vrijdagmiddag. Release Me.

De hele wereld kent hem natuurlijk van You're Beautiful. James Blunt maakte ook Stay the Night in het jaar 2010. De koek is bijna op deze vrijdagmiddag. Rijnmond de middag door. Maak ik toch nog even reclame voor morgenochtend tussen 10 en 12 op Radio Rijnmond. Het programma heet dan Het Weekend Is Er. Je hebt het verdiend natuurlijk met de lekkerste muziek na een week hard werken. Maar ook aardige gesprekjes over zaken die spelen op cultureel gebied in het Rijnmondgebied. En ik heb morgen ook een bijzondere zangeres in de, nou niet in de studio, maar wel in de uitzending. Ik ga bellen met haar in Engeland. Ze speelt binnenkort in Lantaarn Venster. Volgens mij is het al helemaal stijf uitverkocht. Maar ze komt dit weekend met een nieuw album. Ik heb het over Mirka Mellor uit Engeland. En dat wordt ook weer een grote dame. Let op mijn woorden. Morgen de primeur, haar nieuwe single. Dat op Radio Rijnmond. Nu tijd voor muzika. En dit is, even kijken, Santana met Maria Maria.

klassieke rocksong uit 1982 van de Amerikaanse Joan Jett and the Blackhearts, die in de jaren 70 begon als zangeres in de meidenband The Runaways. En nog steeds actief is trouwens. En over 2 jaar ook, wat is het, 70 te worden ook alweer, zeg. Ja, time flies. Nou, dat geldt ook voor deze uitzending. De koek is op. Ik wens je veel plezier dit weekend. Maandag tussen 2 en 4 neem ik weer een lekker goed gevulde tas mee met mooie muziek voor jou. En morgen tussen 10 en 12 hoor je me in het weekend. Is er boordevol tips en ook lekkere muziek. En dit is een mooie stem hoor. Dit is Olivia Dean, mijn laatste bijdrage van deze week. En ik zeg bye bye.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Goedemiddag, het is 4 uur, dit is Radio Rijnmond. De finish van de week is in zicht, want de vrijdagmiddagborrel van Radio Rijnmond barst bijna los met lading en gezelligheid, goede gesprekken en een hoop muziek. Waaronder een nieuwe van een man die onlangs nog een nummer 1 hit wist te scoren in ons land. Dus als die wat nieuws maakt, ja, dan luisteren we wel. En we luisteren ook naar Aris van Meteren, die is er gelukkig ook weer bij. En die heeft het Rijnmond nieuws van 4 uur. Aris, goedemiddag.
14: Goedemiddag. In de buurt van Oudorp is een surfer overleden. Het slachtoffer is gevonden in het water bij het surfcentrum aan de Ossenhoek bij de Brouwersdam. De surfer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie kan nog niks zeggen over de identiteit van de overleden surfer. Ook is niet bekend waaraan die is overleden. Gisteren kwam ook al een watersporter om. De kitesurfer werd door de harde wind de duinen van Rokanje ingeblazen. De burgemeester van Schiedam heeft 2 panden laten sluiten waar sekswerkers illegaal aan de slag waren. Het gaat om een huis aan het Albertus Johannes de Haasplein en een appartement aan de Hoogstraat. Handhavers van de gemeente gingen er kijken naar klachten van de buren. Ook stonden er advertenties voor de bordelen op internet. Reden voor de gemeente om in te grijpen. De Milieudienst Rijnmond heeft ProRail op de vingers getikt. De spoorbeheerder heeft zich op het terrein bij Pernis niet gehouden aan de regels. 3 maanden geleden is bij een controle ontdekt dat er ketelwagens met gevaarlijke stoffen zijn gerangeerd zonder dat ProRail daar een vergunning voor heeft. Ook bleek dat ProRail zei dat bepaalde wagens met gevaarlijke stoffen weg zouden zijn, terwijl ze er nog stonden. ProRail zegt dat het niet wist dat er gevaarlijke stoffen in zaten. De Milieudienst heeft ProRail een last onder dwangsom opgelegd. Als het bedrijf nog een keer in de fout gaat, komt er een boete van €200.000 per overtreding met een maximum van €600.000. De toekomst van de Charles van de Foucault-MAVO in Spijkenisse blijft voorlopig onzeker. De rechter oordeelde dat de school in het huidige pand mag blijven tot er een alternatieve locatie is gevonden, maar Nissewaard is in beroep gegaan. De gemeente wil dat de school uit het huidige gebouw vertrekt om plaats te maken voor een nieuw integraal kindcentrum. De stap van de gemeente betekent dat de 300 leerlingen van de school nog in onzekerheid blijven over waar ze dit najaar naar school moeten. Het weer vanmiddag is droog en ook de zon laat zich zien. 19 graden is het. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het koelt af tot 12 graden. Morgen is nog zon en droog, maar in de loop van de ochtend toenemende bewolking. In de middag gaat het dan regenen. Morgen wordt het net als vandaag 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Aris. En tot straks weer. En dan, ja, toch even een applausje hoor. Eerst Fiele Feza.
15: Ja! Ja. Oké, okay, mezelf applaudisseren. Want er zijn niet genoeg mensen in de studio.
13: Maar met z'n tweeën is dat ook een applaus. Ja, dat,
15: ja,
13: is prima.
15: Dat is waar. Maakt niet uit hoeveel mensen er zijn.
13: En je hebt file show, moet je eens opletten.
15: Nou, echt meer dan 20 meldingen in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden even op een rijtje. Op de A4 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Prins Klausplein en Ketelplein 14 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum 6 kilometer. Een half uur vertraging. Verder de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Ketelplein 6 kilometer. Een kwartier. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En nog de A27 Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28. En Werkendam een file van 27 kilometer.
13: Zo.
15: Een vertraging van ongeveer 50 minuten.
13: Ach, nou, dat zal je allemaal in staan.
15: Ja.
13: Sterkte. En wij gaan je lekker gezelschap houden met de vrijdagmiddagborrel met zometeen Bruce Springsteen.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
17: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
16: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
19: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
20: Peugeot.
21: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
22: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
21: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
24: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
23: Echt?
24: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
25: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
26: Dit is Radio Rijnmond.
27: Afslag Rijnmond, de Vrijbibo. Met Olivier en Feza.
26: Radio met een grote R.

0: Ja, Bruce die wacht op een zonnige dag. Maar dan heb ik goed nieuws voor hem. Want vanavond, als we Stefan van de Gijzer mogen geloven, onze weerman, is er vanavond veel zon. Dus nou, dat zou toch mooi zijn.
1: Heerlijk. Hè?
0: Ja, mag ook,
1: maar
0: wel,
1: op.
0: Mag ook wel naar die regen, die ellende.
1: Ik wel.
0: Goedemiddag, het is weer ongelooflijk vrijdag hoor. Het is 5 juni, je bent erbij bij het begin van een fonkeltje nieuwe afslag Rijnmond. De Vrijmibo-editie met je vaste vriendin van de vrijdagmiddag op Radio Rijnmond, Fees Albayrak.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en je invalvriend van vandaag, ik ben Olivier de Neven. Het was voor veel mensen weer een bomvolle werkweek. 5 hele dagen werken, hè, dat is wel weer even wennen. Als je de afgelopen week hebt gezien, hè, we hebben Hemelvaartsdag gehad, een tweede Pinksterdag.
1: Het was wel weer even wennen, ja.
0: Ja, echt iedereen
1: ik ben ook echt helemaal moe. Ja.
0: Jij bent ook al kapot. Nou ja, goed. Het is dus eigenlijk de perfecte gelegenheid om te vieren dat die week nou al klaar is.
1: Ja.
0: Dat we gewoon naar het weekend kunnen zoals gebruikelijk. Ook al hebben we 5 dagen moeten zwoegen. Met Zakjes, het spelletje waarmee je een noodradio kunt winnen. Want 93.4 FM, dat is de frequentie om op af te stemmen als er een keer een calamiteit is. Hè, God verhoede natuurlijk. Maar het zou kunnen gebeuren. En daar gaan we zo meteen weer, gaan we die weer weggeven, die noodradio.
1: Zeker.
0: En ik draai een gloednieuw liedje van een man die de stad New York bezingt. Daar is hij zeker niet de eerste mee, maar het is wel een hele fijne nieuwe hoor. Dus die hoor je zo meteen in de show. Maar eerst, Feza, ik zat net even goed naar jou te kijken. Ik denk, je lijkt wel een fotomodel, joh. Wat is hier gebeurd?
1: Oh, zo lief, dankjewel. Nou ja, weet je wat het is? Er zijn echt collega's geweest. Want ik ben zaterdag naar de kapper geweest.
0: Ja.
1: En de week daarvoor was ik wel een paar dagen aan het werk. Want wat je zegt, Hemelvaart, al die tweede Pinksterdag was het geloof ik. Maar goed, daarvoor was ik dus op vakantie.
0: Ja.
1: Dus uitgerust, een kleurtje van de zon en dan naar de kapper geweest. Er zijn echt collega's geweest die dachten, wat is er allemaal aan de hand?
0: Het is op meerdere manieren ben je kleurrijk geworden inderdaad. Kleurrijk in je gezicht, kleurrijk in je haar. Het is ongelooflijk.
1: Nou ja, weet je, ik dacht, het is zomer, dus dat gaan we lekker zien ook. Even ook een beetje de winter en de herfst en alles van ons afschudden.
0: Het is op TV Rijnmond ben je ook te zien. Op Rijnmond.nl ook. Dus ja, dat moet ook wat voor de fans doen natuurlijk. Hè? Dus
1: ja, precies.
0: Het oog wil ook wat.
1: Dus, nou, daarom. Ja. Dus ik heb gewoon gedacht, weet je wel, voor ons allemaal.
0: Ja, nee, ik ook hoor. Ik heb ook echt mijn best gedaan. Ik zie er verrekt uit als altijd.
1: Ja, ik vind het. Ik bedoel, je ziet er altijd natuurlijk wel leuk uit. Dat is iets anders.
0: Maar ik heb echt geen moeite gedaan.
1: Ik vind inderdaad voor na zoveel tijd weer afslag. Ja, nee, je hoeft je graag niet meer recht te zetten. Dat heeft geen zin. Dat had je ervoor moeten doen.
0: Ja, nee. Dus inderdaad, ben ik er weer eens een keer. Ja. Dan had ik er wel op zijn minst een gouden pak aan kunnen trekken.
1: Nou dat.
0: Zal ik volgende keer doen.
1: Oké, deal.
0: Ik moet wel zeggen, het is ook wel logisch dat ik dat niet heb gedaan. Want het was echt. Ik had een moeilijke start van de dag, kan ik je vertellen.
1: Oh nee.
0: Ja, ik moest naar Hilversum vanmorgen voor iets anders. En ik dacht, nou, ik woon in de buurt van de Erasmusbrug. Dat weet ik. De Erasmusbrug is heel lang afgesloten. Ja. Met 3 weken hierna. Ik zit echt de nachtjes af te tellen. Maar goed, dat is één. Hè? Dan moet je daar eenmaal met de auto. Moet je dan. Dus dan verplaats je jezelf. Kom je vervolgens bij dat plein daar dat heet de Abraham van Rijkenvoorselweg.
1: Oh ja, dat heb jij opgezocht.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Heb ik opgezocht. Sta ik daar dus gewoon bijna een half uur vast. Omdat ze één baantje hebben ze dan dicht gedaan. En toen dacht ik, nou laat ik eens even kijken, had ik dit nou kunnen weten? Dus ik op Rotterdam bereikbaar, hè, dat is zo'n site van de gemeente, ik kijk.
1: Ja.
0: Ik denk, nou, dan zal het wel staan dat het afgesloten is, dat ze daar aan het werk zijn. Staat helemaal niks. Dus ja, ik zou toch zeggen, nou, open rotterdamonbereikbaar.nl. Ik denk dat het een betere site is. Wat een waardeloze rotzooi, joh.
1: Dus een andere site starten.
0: Nou ja.
1: Ja, maar iedereen weet op zich wel dat er werkzaamheden zijn, toch?
0: Ja, maar niet daar. Dat was het hele ding.
1: Ja, oké. Okay,
0: jawel, die Erasmusbrug. Maar dat was opeens daar. Ja, je bent gewaarschuwd. Waarschijnlijk staan er nu ook heel veel mensen in.
1: Ja.
0: Dus één baan naar links is afgesloten als je richting Utrecht wil over de A16. Het is echt janken.
1: Nou, ja, je moet ook gewoon niet de stad uit willen.
0: Nee, dat is het.
1: Dat is het.
0: Ah joh, ik ga volgende keer wel lopen. He, kan mij het schelen.
1: Ja, wees sneller.
0: Dan zeg ik tegen Hilversum, jongens, over 3,5 dag ben ik er. Dit is Bauza en Magnetic op Radio Rijnmond.

0: die Paul Simon, hè, is inmiddels een tachtiger. Is echt op leeftijd. Hij heeft pas in de AFAS Live heeft hij 3 shows gespeeld. Het schijnt dat hij toen wel echt een beetje broos is, was. Wow. Want ja, het is inmiddels een oude man natuurlijk. Ja. Maar toch, ja, dat schijnt toch nog indrukwekkend geweest te zijn. Dus ik had toch spijt dat ik er niet bij was. Ja, ja, nou, gelukkig kunnen we dan weer draaien. Hè. Dat is weer voordeel. Je hoorde met Late in the Evening hier bij Afslag Rijnmond, de Vrijmibo-editie.
1: Nieuwe Muziek Vrijdag.
0: En ja, het is weer die tijd van de dag. De dag waarop ik je een hagelnieuw liedje laat horen op deze Nieuwe Muziek Vrijdag. Ik ben weer diep in de bakken gedoken. Vandaag heb ik er eentje opgediept van een man die geboren is in Pleasantville in New York. En Pleasantville, dat is bijna te toepasselijk voor iemand die zulke optimistische muziek maakt. Via TikTok wist hij een paar jaar geleden door te breken met het liedje Good To Be. Hebben we hier ook veel gedraaid. Terwijl hij eigenlijk helemaal niet zo'n zin had in TikTok, vertelde hij later. Maar ja, hij is toch maar gaan doen. Nou, dat heeft goed uitgepakt.
1: Ja, inderdaad.
0: Het ging als een dolle, ook in Nederland. Want bij ons scoorde hij een nummer 1 hit met Belong Together. Dat nummer daarna. Nou, ik weet niet hoe vaak ik het er wel niet heb gedraaid, maar ik denk dat het in de honderden zit.
1: Ja, zeker.
0: Nou, die nummers die maakte hij allemaal nog in de kelder van zijn ouders.
1: Echt? Wat leuk.
0: Ja, helemaal heel romantisch eigenlijk, hè? Ja. Zo'n kelder. Oh. Tenminste, ga ik er even vanuit dat die kelder romantisch is.
1: Ja, precies.
0: Inmiddels is hij naar New York verhuisd, naar New York City. En over die nieuwe fase heeft hij een te gek nieuw liedje geschreven. Over opnieuw je draai vinden op een nieuwe plek. Ik heb het over Mark Amber. Dat is een nieuwe single. Die voelt een beetje als een soort muzikale wandeling door New York. Het is druk, het is ook een beetje chaotisch. Maar vooral heeft hij daar heel veel zelfvertrouwen, krijgt hij erdoor.
1: Okay.
0: Dus ik zou zeggen, schouders naar achteren, blik vooruit en even de New Yorkse energie voelen. De nieuwe van Mark Amber heet New York Confident. En hoor je nu op Radio.

0: One Republic en Run op Radio Rijnmond. En daarvoor dus nieuwe muziek van Mark Amber, New York. Confident hoorde je hier. Ja, het is zover. Normaal gesproken spelen we rond deze tijd natuurlijk de stripjockey.
1: Ja.
0: Die is even in zijn hok gebleven. Want we gaan een noodradio strakjes weggeven.
1: Ja.
0: En dat doen we niet zomaar. Hè. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Rijnmond calamiteitenzender nummer 1 is in onze regio. Nou, is eigenlijk natuurlijk helemaal niet leuk. Maar als er een calamiteit is, dan is het toch fijn om te weten dat je Radio Rijnmond aan
1: moet
0: zetten.
1: Dat je bij ons moet zijn, ja.
0: Ja, en dan kan je natuurlijk denken, oh, dat doe ik gewoon even via het internet. Of doe ik wel eventjes via mijn pc. Nou, dat kan misschien helemaal niet dan. Hè, want
1: nee.
0: Wellicht ligt de stroom eruit of zo. En dan zou het nou echt zo verrekte handig zijn om een noodradio te hebben.
1: Ja.
0: Veel mensen hebben die toch nog niet, ondanks dat de overheid zegt, doe dat nou. Dus gaan wij je een handje helpen. Je kan er eentje winnen bij ons zometeen.
1: Ja, wij geven ze weg deze week.
0: Ja.
1: En deze hele week hebben ze weggegeven. Wij geven denk ik de laatste van deze week weg.
0: Oh, de laatste zelfs. Ja, in ieder geval van deze week.
1: Of misschien nog even bij Ronald ook nog. Dat zou ook nog.
0: Ja, morgen gaat er ook nog eentje uit, maar ja, de laatste van vandaag in ieder geval.
1: Maar van vandaag inderdaad.
0: Ja.
1: En nou, je hoort dus een alarm.
0: Ja.
1: Niet tijdens het hele en of het half uur. Of als jij hem nu laat horen.
0: Nee, nee.
1: Dan niet. Als je hem daarbuiten tussen de platen door hoort. Moet je ons meteen.
0: Ja.
1: Ons
0: een appje
1: frequentie
0: sturen.
1: Appen.
0: Ja.
1: 93.4 FM.
0: 93.4 FM.
1: En
0: dan moet je
1: kans
0: appen.
1: Maken op zo'n noodradio.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Dus als ik 98.5 app,
1: nee,
0: dan gaat het mis.
1: Ja, dan krijg je er geen.
0: 100.2?
1: Nee.
0: Ook niet goed?
1: Nee.
0: Oké, okay, dus 93.4 FM, dat moet je appen.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou, en dan komt het alarm en dat klinkt al zo. Je kan nu dus nog niet appen, zeg ik erbij. Ja, kan je wel doen, maar dan telt het niet mee. Dan komt-ie. Het noodalarm. Ja, zoiets zou het dan zijn, hè?
1: Ja,
0: maar goed, dat is het dus niet, hè, voor de duidelijkheid.
1: Ja,
0: maar als je hem straks hoort, dan moet je appen.
1: Ja.
0: Oké, okay, dan maak je dus kans op die noodradio. Na het nieuws van 4:30 met Aries, tot zo.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf.

0: langs in onze winkel.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Goedemiddag, het is 4:30 geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. Dit is de Vrijmibo-editie van Afslag Rijnmond met zometeen het nieuws met Aries. Ik heb het weer ook nog voor je, maar eerst de files op deze drukke vrijdagmiddag. En gelukkig is er weer hoor. File Veza, die heeft ze voor je.
5: Goedemiddag, jazeker. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Benelux naar de A15. 24 kilometer, een vertraging van een half uur. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht. 4 kilometer, 10 minuten. En de andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht. 10 kilometer, een kwartier vertraging. En nog de A27 Utrecht richting Breda tussen Rijnsweerd en Werkendam. Een file van 27 kilometer. Ongeveer een uur vertraging.
4: Die wordt ook niet korter, hè?
5: Nee, helaas. Ik hoopte wel dat die korter was, maar ja. Nee.
4: Nou, sterkte in ieder geval als je daar nu in staat op dit moment. Het weerbericht geeft in ieder geval wel reden tot een glimlach. Want vanavond blijft het zonnig. Vannacht zijn er opklaringen. Wolkenvelden bij minima rond de 12 of 13 graden. Morgen dan begint het droog hoor, met ook wel wat ruimte voor de zon. In de middag komt er enige regen onze kant op met wel een paar buitjes. Met maximaal 19 graden. Zondag dan blijft het grotendeels droog. Op de andere dagen, dus maandag en verder. Kans wel op enkele buien. Maandag dan is het tijdelijk een klein beetje warmer met 20 graden. Daarna ja, dan zakt het wel als een plumpudding in elkaar hoor. Nou ja, valt ook wel weer mee. 17 of 18 graden dan op de thermometer. En Aries van Meteren die is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Aries, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een motorrijder is geschept op de kruising van de Brandweerstraat en de Lorenstraat in Bleiswijk. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De voorkant van de auto zit flink in elkaar, zo is te zien op foto's. De politie onderzoekt het ongeluk. Er is sprake daar van een gelijkwaardige kruising. Nederland is niet voorbereid op een nieuwe pandemie, zegt oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Hij is vanmiddag gehoord door de corona-enquêtecommissie. Volgens Albersberg was ons land ook niet klaar voor de coronapandemie. Er lagen wel draaiboeken, maar die gingen uit van één enkele besmettingshaard, maar corona was overal. En ook op zo'n nieuwe pandemie zijn we niet berekend. Nederland is er gewoon niet erg sterk in, zegt Albersberg.
4: Dat is meer het verhaal dit, joh.
6: Ja, het is ongelooflijk. En we gaan gewoon vrolijk verder.
4: Ik weet niet hoor, ik ben er niet klaar voor. Dus kunnen we wel verder.
6: Ja, precies. Ja. EU-lidstaten over niet klaar zijn gesproken. Die vergaderen in Montenegro over nieuwe uitbreidingen van de EU. In de wachtkamer zitten Montenegro, maar ook Albanië, Bosnië, Herzegovina, Noord-Macedonië, Servië en Kosovo. Zo'n beetje de hele Balkan dus. De EU heeft lang hele strenge eisen gesteld aan nieuwe lidstaten, maar nu denkt de EU sterker te staan tegenover Rusland als de EU zo groot mogelijk is. Maar ja, wanneer die nieuwe landen nu kunnen aanhaken, is nog altijd niet te zeggen. De premier van Albanië weet het enige goede antwoord. Er zijn drie dingen in het leven die je niet kunt voorspellen. God, seks en de EU.
4: Deze. Nou, wat een bijzondere politieke uitspraak.
6: Ik zeg tegeltje.
4: Ja, vind ik ook hoor. Ik denk toch wel dat je seks toch wel redelijk kan voorspellen in sommige gevallen hoor. Maar goed, dat kunnen we wel over discussie gaan voeren.
5: Ja, dat is wel een discussie.
4: Maar ik denk dan wel van jongens, we kennen met 27 EU-lidstaten het al niet eens worden met elkaar. Is het dan handig om er nog een paar uit te nodigen om het nog moeilijker te maken?
6: Ik zou de stemvoorwaarden en zo allemaal wel gaan aanpassen. Ja,
4: gewoon geen veto.
6: Unanimiteit lukt niet meer.
4: Nee, dat lukt nu al niet. Dat lukt echt niet. En ik vraag me af wat de economische gevolgen daarvan zijn. Want sommige van die landen die je net noemde, die staan er economisch niet zo sterk voor.
6: Klopt.
4: Dus dan gaat er toch weer geld netto naar die landen toe uit de landen die het wat beter hebben. En dat geeft altijd qua draagvlak ook wel wat problemen.
6: Maar het idee is natuurlijk dat als ze wel afglijden en niet bij de EU horen, dat ze dan geld uit Rusland gaan krijgen. Ja. En dan hebben we natuurlijk een paar marionetstaten langs onze grenzen.
4: Dan heb je de matroeska's aan het dansen. Dat
6: zo is dat.
4: Zo, ja. Goed, dankjewel Aries. Joep. En tot straks weer. Joep. Zometeen gaan we misschien wel prijzen weggeven. Ik weet het niet. Weet jij het? Ik zou het niet weten.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Maar eerst de Bards en Rhythm of the Night.
0: Radio met een grote R.

0: stemmige einde van Alex Warren en Eternity op Radio Rijnmond. En daarvoor hoorde je nog The Barge met Rhythm of the Night. En grappig genoeg begon dat nummer niet als zomaar een single, maar als soundtrack voor een Motown film. Diane Warren die schreef het, The Barge zong het in en dankzij die mix van soul, pop en zomerse ritmes, kan ik wel zeggen, werd Rhythm of the Night hun grootste hit. En je hoorde hem dus net op Radio Rijnmond. En we gaan ervoor hoor. We gaan hem hopelijk weggeven aan iemand die net scherpe oren heeft gehad. Want volgens mij kwam het voorbij, hè?
1: Ja, zeker.
0: Je hebt het gehoord, toch?
1: We hebben echt heel veel berichten binnengekregen. Ja? Dus iedereen is zo scherp en zo goed aan het luisteren.
0: Het heeft natuurlijk alles te maken met die noodradio die we weggeven. Mm-hmm. En Rijnmond is de calamiteitenzender van de regio Rijnmond. Ja. En dat betekent dat als er een ellende is in de regio, dat je 93.4 FM aan moet zetten. En dan hoor je wat er aan de hand is.
1: Ja.
0: En een van die vele mensen die een berichtje heeft gestuurd is Brian Bruins uit Hendrik Ido Ambacht. Nou, dat allitereert al lekker. Brian Bruins. Brian, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, nou dat is wel. Jij was heel scherp en heel snel, volgens mij.
2: Ja, ik hoorde dat ding. Ja, we zitten in een schuur te werken.
0: Ja.
2: Te isoleren met mijn vader. En heel de tijd Radio Rijnmond op. En heel de tijd wachten tot het ding komt, steeds laat. En hoorde ik hem. Ik kwam net terug van de wc. Ik denk gelijk rennen naar
1: boven.
0: Wat een timing, joh.
2: Net op tijd, ja.
0: Ja,
1: wat goed. Het
0: is maar goed dat je niet nog even je hand hebt gewassen, want dan had je hem gemist.
2: Ja.
1: Ik hoop dat je dat wel hebt gedaan.
2: Oh, ja, toch wel.
0: Oh, toch wel. Oké, okay, heel goed. Ja, ik bedoel, niemand zal je veroordelen als je het niet hebt gedaan.
1: Nee,
0: hè?
1: En zeker in dit geval, want ik snap hem. Je wilt gewoon de noodradio hebben.
0: Ja, zo is het.
2: Ja, die hebben we nodig, ja.
0: Ja, voor allerlei noodgevallen, dus dat is toch handig. Nou, Brian, ik heb heel goed nieuws voor je. Jij wint hem!
1: Ja!
2: Doei, joh. Mooi.
0: Ja, dat betekent dat we dat allemaal met je in orde gaan maken. En dat jij er in ieder geval goed bij zit. Dat als de Russen komen of zo. Hè, als, we laten hopen dat het niet gebeurt.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Maar heb je verder een noodpakket...
2: Het enige wat ik tot nu toe heb, is een noodradio van jullie.
0: Dat heb je nog niet eens, kan je nagaan. Je hebt alleen een toezegging van een noodradio. Misschien zou ik toch even wat flessen water in huis halen of zo, Brian.
2: Ja, dat is wel handig. Ja.
0: Je zit er wel goed geïsoleerd bij straks, dat is dan wel weer lekker.
2: Ja, dat is waar. Ja.
0: Toch?
2: Dat is
0: zeker
2: waar.
1: Nou, en dit is al een goed begin hoor, Brian. Let maar niet op Olivier.
0: Ik zit gewoon een beetje te ziek hier. Ja, zo is het. Nou, dankjewel Brian voor het appen. En 93.4, dat zou je nooit meer vergeten, denk ik, die frequentie.
2: Nee, denk ik ook niet.
1: Heel goed.
2: Helemaal top.
0: Heel fijn weekend. En binnenkort dus krijg je die noodradio.
2: Ja, nou, moet ik aan de lijn blijven?
0: Ja, blijf maar even aan de lijn. Gaan we dat regelen met je.
2: Is goed, prima.
0: Komt goed.
2: Hoi. Ja, hoi.
0: Dat was Brian uit Hendrik Ido Ambacht. Die dus in ieder geval goed voorbereid is. Dat is toch prettig. Zometeen gaan we het ook
1: laat
0: iets heel...
1: Laat hem toch met rust.
0: Ja, toch? Zielig, hè? Ja.
1: Hij gaat ermee aan de slag, zei hij toch?
0: Ja, dat gaat heel goed.
1: Okay.
0: Nee, dat is heel prima. We gaan het zo over iets anders prima's hebben. Namelijk het mooiste gebouw van het jaar. Ja, en ik denk niet dat het in Groningen staat of in Limburg. Nou, waar het wel staat, dat hoor je zo meteen na Robbie Williams en Supreme hier bij Radio Rijnmond.

0: van mijn persoonlijke favorieten van Mr. Robbie Williams. Supreme was dat, hier bij de Afslag Rijnmond Vrijmibo. Ja, er is een mooiste gebouw gekozen. Een mooiste gebouw. Ik wist niet dat dat bestond. Maar er is dus een verkiezing voor mooiste gebouwen. En nou, dan kan je denken, dat zal wel weer in Groningen zijn. Of in, weet ik veel.
1: Hoezo zou je dat denken?
0: Nou ja, vaak denk je dan toch van ja, dat zal vast niet om de hoek zijn. Het
1: zal niet bij ons zijn. Ja, nee. Dat is waar.
0: Nou, okay. Wat wil nou toeval? Het is hier letterlijk... om de hoek. Nou ja, ja, niet eens om de hoek.
1: Steenworp afstand.
0: Ik kijk er nu naar.
1: Ja.
0: Het is niet het Rijnmondgebouw, dat kan niet. Dat is een van de lelijkste gebouwen. Maar
1: oh, hoezo dit nou weer? Nee, wat erg dit.
0: Dat is niet waar. Maar, nee, maar het is wel een gebouw wat echt heel dichtbij staat. Het heet namelijk Sawa. En dat is verkozen tot het mooiste gebouw. Dus ja, dan moeten we natuurlijk even met de winnaar bellen. Dat is namelijk een van de initiatiefnemers en ontwikkelaars van het gebouw Sawa. En dat is Mark Compeer. Mark, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: ja,
2: hallo.
0: Gefeliciteerd, het mooiste gebouw.
2: Ja, dankjewel. Een hele eer voor ons team en voor de stad. Dus ontzettend blij mee dat het beste gebouw van Rotterdam, het beste gebouw van Nederland hier in Rotterdam staat.
0: Ja, precies. Het beste gebouw van Nederland. Nou, dat is helemaal mooi, hè? Het beste. Hoe denk je dat je dat hebt voor elkaar hebt gekregen?
2: Nou, met door goed teamwerk, maar ook vooral door ambitie te hebben. Door het anders te doen dat dat tot op heden gebeurt. Hè. Er wordt nu natuurlijk heel veel in beton gebouwd. Hè. Dat zijn we al tientallen jaren gewend. Mm-hmm. En dat moet eigenlijk anders. Want beton stoot veel CO2 uit. En CO2 is slecht voor het milieu, voor het klimaat. De temperaturen stijgen daardoor. En er is een alternatief. En dat is door in hout te bouwen.
0: Ja.
2: Daarmee sla je eigenlijk meer CO2 op dan dat je uitstoot.
0: Nou, ik zie het ook hier inderdaad. Ja, ik kijk er dus nu op uit. Ik zie inderdaad een heel houten gebouw. Ik heb er natuurlijk eens vaker naar gekeken. Maar het valt me nu weer op. In Amerika bouwen ze vooral met hout, toch? Dus zo bijzonder hoeft het dan toch weer niet te zijn. Of toch wel?
2: Nou, het is wel op meerdere plekken gebeurt het. Hè, maar wat dit bijzonder maakt is de schaal en de omvang. Hè. Dus het is 50 meter hoog. Inhoud met een heel veel plantenbakken erbij. 600 meter aan plantenbakken ten behoeve van de biodiversiteit. En er zitten veel gemeenschappelijke ruimtes in. Ook nog eens een keer met bereikbare woningen voor mensen met een middeninkomen. Dus niet alleen maar voor mensen met veel geld. Dus het hele samenstel van houtbouw, biodiversiteit, met bereikbare woningen en gemeenschappelijke ruimtes. Dat zorgt ervoor dat dit nog nooit eerder gedaan is. Eigenlijk niet in Nederland, niet in Europa. En voor zover wij weten ook niet op... in de rest van de wereld. Dus dat maakt het wel heel bijzonder dat gelukt is en hier in Rotterdam staat.
0: Ja, echt uniek dus. Het was niet in één keer gebouwd, hè? Want de coronacrisis kwam er ook nog tussendoor. Wat vind je nou uiteindelijk van het eindresultaat? Want soms heb je natuurlijk wel met dit soort grote projecten dat je begint met een grote visie en wat er dan uiteindelijk komt is dan toch door allerlei tegenslagen niet helemaal wat je hoopte. Is dat bij jullie wel zo?
2: Ja, zeker. Het is helemaal geworden wat we hadden beoogd. En dat is wel heel gaaf dat we ook samenwerken met mijn architecten en planners. We hebben die renders zelf gemaakt. Dus de mooie plaatjes die je vaak vooraf ziet voordat met een project gestart wordt. En als je dat nu vergelijkt met wat het is geworden, ja, dan is het eigenlijk 1-1. Het enige wat nog wat moet aanzetten is het groen. Het groen is net vorig jaar geplant. Dus als we 2-3 jaar verder zijn, dan is dat groen in die plantenbakken ook wat meer volwassen.
0: Ja.
2: Ja, en dan komt het gewoon 1-1 overeen met de belofte die we aan de voorkant hebben gemaakt.
0: Ja, dus, te gek. Dat is een kwestie van tijd dus. Dan is het helemaal zoals jullie het wilden. Nou, is het natuurlijk wel zo, hè, wij hebben hier nog wel eens het pand een klein beetje vervloekt, omdat ons uitzicht nu natuurlijk weg is. Daar moet ik wel heel eerlijk in zijn. Heb je ook kritiek ontvangen op dit beste gebouw van Nederland? Of was het eigenlijk één groot Hosanna-verhaal?
2: Nee, het was toch ja, dat klinkt gek. Het is toch wel één groot Hosanna verhaal. En dat heeft ook wel te maken met, ja, ik kan het niet anders vertellen. Te maken met hoe je dat, wat we neerzetten. Hè. Wij zijn als NICE samen met Era Contour dan de ontwikkelaar. En we zijn een maatschappelijk ontwikkelaar. Dat betekent dat we veel ook dingen willen teruggeven. En niet alleen onze eigen aandeelhouders tevreden willen stellen met heel veel winst. Wij willen zoveel mogelijk teruggeven aan de stad. En als je met zo'n verhaal naar de buurt gaat. En naar de nieuwe bewoners, hout, groen, et cetera, wat ik net vertelde, ja, dan wordt iedereen daar enthousiast van.
0: Ja.
2: Iedereen zegt, dit wil ik. Dus dat betekent ook dat wij de buurt betrokken hebben bij de hele ontwerp en de hele ontwikkeling. En dat heeft ook geresulteerd in een beter gebouw. En ook uiteindelijk tot nul bezwaar op de omgevingsvergunning.
0: Nou, dat is uniek tegenwoordig,
2: dat
0: toch?
2: Dat is echt uniek.
0: Ook dat is
2: echt
0: uniek. Niemand was erop tegen. Nou, dat is ook wel eens lekker. Hey, en nu heb je de smaak te pakken met z'n allen. Hè? Dit is het beste gebouw van Nederland. Wat komt hierna nu? Net zoiets moois?
2: Zeker, zeker. We zijn op verschillende plekken bezig. Sommige dingen zijn nog een beetje onder de pet. Maar andere zijn in Rotterdam bezig. Op een... een mooie locatie waar we snel meer over kunnen zeggen. We zijn zelfs in Parijs bezig met een houten toren van 140 tot 180 meter hoog. Dus dat is echt het next, het volgende icoon. Ja. Maar wat ook wel gaaf is, dat we in Rotterdam bezig zijn met de corporatie, met Havensteder, om daar hetzelfde principes toe te passen en alleen dan voor sociale huurwoningen. En mensen die ook in de zorg behoefte hebben aan een woning. Dus dat maakt het op een andere manier iconisch. Dat je op basis van dezelfde waarden de woningen nog meer bereikbaar kan maken. Zelfs voor mensen die voor wie het niet eenvoudig is om zomaar even een huis te kopen.
0: Juist, en dat geheimzinnige project in Rotterdam, daar ben ik toch nog even op aangeslagen. Daar mag je nog niks over zeggen. Maar wordt dat een toren of is dat iets zo anders?
2: Nee, het wordt geen toren. Het wordt maximaal 5 lagen hoog.
0: Okay.
2: Wel 100 appartementen. Dus qua omvang wat min of meer vergelijkbaar.
0: Ja, ja.
2: Maar met name sociaal en zorg. En dat... Ja, dat gaat er komen. Ja.
0: Oké, nou dan begin ik toch al wat meer te weten. Dat is toch leuk altijd. Dankjewel voor je toelichting. En nou, geniet er nog van. Hè. Trek nog even de champagne open vanavond, zou ik zeggen.
2: Gaan we zeker doen vanmiddag nog. Dankjewel.
0: Okay, hartstikke goed. Mark Kompeer was dat, een van de initiatiefnemers en ontwikkelaars van het gebouw SAWA hier in bij de Lloydstraat in Rotterdam. Zometeen het nieuws van 5 uur hier op Radio Rijnmond. Dus blijf erbij.
3: Dit is Radio Rijnmond. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
4: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Ekiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamekiden.nl.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Ekiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamekiden.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag, WK Woensdag, bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordenvolle Rijnmond snackpan.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
12: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
13: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Goedemiddag, het is 5:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen in deze show onze verslaggever Esther Schalkwijk. Die was in Maassluis vandaag, want daar gaat het nu over maar één vraag. 0 asielzoekers opvangen of toch meer? Nou, wat de mensen in Maassluis ervan vinden, dat horen we zo van haar. En muziek van grootheden als Martin Garrix en de Nolan Sisters. Ja, die moet je niet door elkaar halen. Maar eerst onze nieuwslezende trots en rots in de branding. Hier is Aries van Meteren met het Rijnmond Nieuws. Aries, goedemiddag.
5: Goedemiddag. In de buurt van Oudorp is een surfer overleden. Het slachtoffer is gevonden in het water bij het surfcentrum aan de Ossenhoek bij de Brouwersdam. De surfer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie kan nog niks zeggen over de identiteit van de overleden surfer. Ook is niet bekend waaraan die is overleden. Gisteren kwam in Rokanje ook al een watersporter om. De kitesurfer werd door de harde wind de duinen ingeblazen. De voorzitter van de Raad van Toezicht van het Fotomuseum in Rotterdam is opgestapt. Wanda van Kerkvoorde legt haar functie neer 4 weken voordat de rechter uitspraak doet in de zaak. Die is aangespannen door oud-directeur Birgit Donker. Donker werd vorig jaar zonder wederhoor op non-actief gezet en vervolgens ontslagen door de Raad van Toezicht. Die greep in na klachten van 2 medewerkers over autoritair en manipulatief gedrag van Donker. Tijdens de rechtszaak bleek dat uit geen enkel document blijkt dat directeur Donker eerder fouten zou hebben gemaakt. Donker eist €400.000 van het museum. De uitspraak van de rechtszaak is eind deze maand. De burgemeester van Schiedam heeft 2 panden laten sluiten waar sekswerkers illegaal aan de slag waren. Het gaat om een huis aan het Albertus Johannes de Haasplein en een appartement aan de Hoogstraat. Handhavers van de gemeente gingen er kijken naar klachten van de buren. Ook stonden er advertenties voor de bordelen op internet. Reden voor de gemeente om in te grijpen. Minister Van Wil werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wil wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
6: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfenwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
5: Mensen die eerder bij het idee betrokken waren zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wil wil beginnen met zijn proef, is niet bekend. Het weer droog, zonnig, 19 graden nu nog. Vanavond en vannacht koelt het dan af naar 12 graden. Het blijft helder. Morgen begint de dag ook met zon en droog. Maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking toe. Gaat het ook regenen. Het wordt morgen, net als vandaag, 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
4: Aries, dankjewel. Tot straks weer.
5: Jo.
4: Verkeersinformatie van de ANWB, maar vooral van file Veza. Ja, Veza, 81 kilometer nog in onze regio.
7: Ja, het is nog steeds behoorlijk druk. De langste files en bijzonderheden op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander. 6 kilometer, 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Dan de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Hagestein en Werkendam. 24 kilometer, een vertraging van ongeveer 3 kwartier. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beierland, 5 kilometer. Een vertraging van ruim 30 minuten.
4: Dankjewel.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties... Radio Rijnmond.
10: de rampenzender.
11: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Pas op hoor, deze is heet.
14: Oef. Ja,
13: wil er iemand nog wat drinken?
14: Ja, lekker.
13: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
14: En voor mij, man?
13: En een frisje voor jou.
14: Dank je.
13: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
18: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: Afslag Rijnmond, de Vrijbibo. Met Olivier en Feza.
19: Radio met een grote R.

0: I'm in the mood for dancing, zingen ze. Ja, ik ben meer in de mood voor bankhanging. Maar goed, ieder zijn ding.
1: Zo ziet jouw weekend er dus
0: ja,
1: uit.
0: Ja, ik denk het wel, ja.
1: Okay.
0: Ik moet zeggen, nou ja, aan de andere kant, als ik deze weer hoor, dan krijg ik er wel meer zin in. Dat geef ik dan wel eerlijk toe.
1: Dan wil je wel weer dansen, oké.
0: Okay. I'm in the mood for dancing van de Nonan Sisters. Goedemiddag. Het is alweer vrijdag 5 juni en van harte gefeliciteerd hoor. Knap gedaan, want je hebt het einde van je werkweek weer gehaald. Olivier de Neve en Feza Albayrak hier met de afslag Rijnmond Vrijmibo om je week feestelijk af te sluiten en het weekend nog net wat feestelijker te beginnen. Met onder andere nog hits van Martin Garrix samen met Ed Sheeran zometeen en Coolio. En over een paar minuutjes gaan we het hebben over asielzoekers. En dan denk je, ja, asielzoekers, daar hebben we het wel vaker over gehad. Ja, dat klopt, maar op dit moment is het een heet hangijzer in Maassluis. Heb je misschien wel meegekregen. Eerder deze week zei burgemeester Jack de Vries van Maassluis van nou, ik ga het niet meemaken dat er 0 asielzoekers worden toegelaten in Maassluis. Maar dat is wel wat de grootste partij die net een coalitieakkoord heeft gesloten, Leefbaar Maassluis, van plan is. En is de vraag, ja, wie gaat dat politieke touwtrek winnen? Maar ook, wat vinden de bewoners van Maassluis er eigenlijk zelf van? En vooral op dat laatste gaan we het zo meteen, daar gaan we het over hebben met verslaggever Esther Schalkwijk. Want die is vandaag naar Maassluis getogen om eens even de meningen op straat te peilen.
1: Ja, toch? Dat zeg je heel netjes. Ja? Maar inderdaad, ja.
0: Ja, nou ja, ik kan misschien wel een beetje raden, want Leefbaar Maassluis is wel de grootste geworden. Dus wat dat betreft, nou ja, we gaan het zo meteen horen. Maar eerst, Feza, gaan we het over andere dingen hebben. Namelijk, wat zijn jouw weekendplannen?
1: Nou, ik heb best wel een druk weekend.
0: Oh.
1: Ja, want het is echt een verjaardagsfeestje. Ja. Toch nog even de dakendagen proberen mee te krijgen.
0: Kan dat nog? Ja?
1: Volgens mij kan dat nog.
0: Okay. Ja.
1: Ik hoop het wel, want dat is wel de afspraak.
0: Niet uitverkocht of zo?
1: Oh ja, ja, en anders inderdaad kun je kijken of er nog iets anders is. Er zijn geloof ik genoeg dingen om te doen.
0: Ja.
1: Maar ik heb vooral dus de organisatie daarvan bij een vriendin neergelegd. Ik heb gezegd, ik zal er zijn. Zondag. En ik hoor wel wat we gaan doen.
0: Oké. Okay.
1: En nee, maar vanavond vooral. Mijn weekend begint vanavond al. Want we gaan spelletjes spelen.
0: Daar heb ik zo ontzettend veel zin in.
1: Nou, ik ben een beetje bang. Ja. Want ik ben wel een... ik kan niet echt tegen mijn verlies. Ik heb het al eerder gezegd, geloof ik. En spelletjes is dan niet... Een spelletjesavond is dan niet een heel goed moment, zeg maar. Weet je, want heel veel collega's of heel veel mensen hebben... zo van niet dronken worden op personeelsfeestjes of personeelsuitjes.
0: Ja.
1: Want ja, je weet dan niet hoe je je gedraagt.
0: Nee.
1: Ik heb met spelletjesavond hetzelfde.
0: Jij staat niet voor jezelf in?
1: Nee.
0: Even voor de duidelijkheid.
1: Spelborden omgooien en zo. Ja, ik weet niet hoe...
0: Even voor wie nu luistert en denkt, waar heeft ze het nou over? Nou, we hebben dus vanavond inderdaad bij Rijnmond voor het eerst een spelletjesavond voor personeel.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Feza en ik gaan daar dus ook naartoe. Maar ik hoor inderdaad dat jouw slechtste kant aan dan boven komt.
1: Ja.
0: Dus ja, iedereen heeft nu een beetje met elkaar afgesproken van... ja, dan laten we er misschien maar winnen. Want
1: dan gaat het dat zou ik heel fijn vinden. Want ik heb echt ruzie gemaakt met vrienden om het spel... Uno.
0: Ja.
1: Ken je dat?
0: Jazeker.
1: Ja, dat gaat gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus ik heb besloten om geen spelletjes meer te spelen met
0: vrienden. Oh, wat erg. Oké, nou. Je vriendschappen zijn kapot. Nou, kijk hoe het met je relaties zo tegen... of met je relaties met je collega's zo meteen gaat.
1: Ik ben benieuwd.
0: Of die nog straks overeind zijn. Ik ben heel erg benieuwd.
1: Ik ook.
0: Dus, nou, zo meteen gaan we het allemaal merken. En ik denk dat het dan ook wel leuk is om daar nog even iemand over te spreken... over die populariteit van die bordspellen. Misschien kunnen we wel iemand vinden. Gaan we zo eventjes kijken. Maar eerst Martin Garrix met een mooie samenwerking. Martin Garrix natuurlijk, Nederlands trots. Met Ed Sheeran, Britse trots. En Repeat It hoor je nu op Radio Rijnmond.

0: stemmige einde van Coolio en Gangsta's Paradise. Meteen na Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Nieuwe muziek op Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond met nu een onderwerp waarvan ik eigenlijk dacht dat we het er een tijd niet over zouden hebben. Maar het is toch het geval hoor. Het asielbeleid van de gemeente Maassluis. Want wat is daar nu aan de hand? Het college, bestaand uit Leefbaar Maassluis en de VVD, nieuw college, zegt in een coalitieakkoord dat ze 0 plekken beschikbaar willen stellen voor asielzoekers. Nou, de raadsvergadering erover was gisteravond. Het college zegt bij dat besluit te blijven. Maar de burgemeester van Maassluis, Jack de Vries, die vindt het niet kunnen. Hij heeft aangegeven er niet mee eens te zijn. En nou, dat leidt tot allemaal conflicten. Want daarom heeft hij nu ook politiebescherming voor de deur. Nou, dat is toch wel heel erg treurig dat dat nodig is. In Maassluis ligt momenteel 2 schepen waarop asielzoekers worden opgevangen. In totaal gaat het dan om 140 opvangplekken. Maar die nieuwe coalitie wil dus naar 0. Verslaggever Esther Schalkwijk die is vanmiddag in Maassluis geweest om een beetje de thermometer daar in de samenleving te steken. En gelukkig is ze nu bij mij hier in de studio. Esther, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De sfeer daar in Maassluis, hoe was het daar vandaag?
1: Ja, het is echt wel onderwerp van gesprek, hè? Dat hele asieldebat. Iedereen, de meerderheid van Maassluis heeft natuurlijk gestemd op Leefbaar Maassluis. Mm. Mensen stemmen op die partij ook vanwege hun AZC-standpunt.
0: Ja, 11 zetels hebben ze gehaald, hè? Enorm groot geworden.
1: Ja, en een belangrijk punt daarin is echt van, nou, wij willen 0 asielzoekers in Maassluis. En die spreidingswet of niet, we willen er 0. Ja. Jack de Vries heeft dus gezegd van, ik wil me wel houden aan die spreidingswet. En dat botst natuurlijk enorm. Ja. Op straat zeggen mensen, ja, luister, wij hebben niet voor niets op Leefbaar gestemd. Mm-hmm. Dus wij staan daar achter. Ja. Maar niemand vindt die bedreigingen aan het adres van de burgemeester oké.
0: Okay. Nee, daar wordt wel een grens in getrokken. Dat gaat te ver. Maar zou je zeggen dat er ook spanning dan op straat is? Of valt dat nog wel mee?
1: Nee, het dagelijks leven heel relaxed.
0: Oh, gelukkig wel. Nou, je hebt dus ook inwoners gesproken vandaag. Ze zeggen dus van, nou, de grens is bedreigingen. Wat zegt ze verder?
1: Zeker. En heel veel mensen hopen ook inderdaad dat de opvang naar 0 gaat.
0: Hmm. Zullen we eens even luisteren?
1: Zeker.
2: Nou ja, de mensen van Maassluis die hebben toch gestemd? Ja. Ik bedoel, en dan moet je dat naleven ook. En dat de burgemeester er dan niet mee eens is, dat is zijn probleem.
3: Ik heb wel het standpunt van de burgemeester gezien. Want ik vind dat hij groot gelijk heeft. Dus we moeten gewoon de spreidingswet nakomen. Dus waarom zouden we hier dat niet doen?
4: Mensen stemmen voor deze personen. Dus er is ook een reden waarom mensen dit willen. En als burgemeester daar zo haaks tegen in staat, denk ik dat je ook wel naar je inwoners moet luisteren en wat zij willen.
5: Voor mij, zolang ze geen overlast plegen, zijn ze voor mij zeker welkom. Dus iedereen verdient toch een nieuw begin.
0: Ja, ook een beetje kerkelijke boodschap met de kerkklok op de achtergrond.
1: Zeker. Hè?
0: Iedereen verdient een nieuw begin, zegt die laatste mevrouw. Maar toch wel uiteenlopende meningen dus daar gehoord. Het is nu wel een soort politieke padstelling. Hè? Maassluis, nu dus die 2 schepen, gaf ik al aan, waarop nu zo'n 140 opvangplekken zijn. Coalitie wil naar 0. Kan dat überhaupt?
1: Het zou kunnen in theorie, als bijvoorbeeld Vlaardingen of Rotterdam asielzoekers overneemt van Maassluis. Dus als ze hier zeggen van, luister jongens, stuur ze maar naar ons, naar hier. Dan zou Maassluis ze niet meer hoeven te op te vangen.
0: Ja, maar heel sociaal is dat natuurlijk niet. Dan zullen andere gemeenten zeggen, ja hallo.
1: Nee, en wat is de kans dat andere gemeenten zeggen, doe dat maar.
0: Nee.
1: Dus en stel dat geen enkele andere gemeente Maassluis aanbiedt van, nou, dan vangen wij de asielzoekers wel op, dan kan de minister alsnog aanwijzen aan Maassluis van die asielzoekers komen er.
0: Ja, dan moet het gewoon toch gebeuren. Dan kan Leefbaar Maassluis wel roepen, we doen het niet, maar dan gaat het gewoon gebeuren.
1: Volgens de wet wel. Ja.
0: Ja, nou, we gaan het afwachten. Het wordt nog spannend en ook een unieke situatie natuurlijk, hè, met de burgemeester die dus eigenlijk afstand neemt van zijn eigen college.
1: Ja, lijnrecht tegenover elkaar eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Ook al zegt de coalitie wel, we houden ons uiteindelijk wel aan de wet. Dus als de minister het dan alsnog gaat aanwijzen, dan gaat dat ook gebeuren.
0: Oké, nou, we gaan het afwachten. Het is toch wel een spannende situatie daar, hoe dat de komende tijd verder gaat. En wie gaat inbinden? Hè? Nou, in ieder geval dank voor het ophalen van de mening van de Maassluizer. Maassluizer, ja. Dat is ongeveer de Maassluizenees. Dankjewel, Esther Schalkwijk, onze verslaggever. Dus die in Maassluis is geweest. En wij luisteren ondertussen naar The Four Tops en Don't Walk Away. En dat zeg ik ook tegen jou als luisteraar. Want zometeen alweer het nieuws van 5:30 met Aries. En dan hebben we ook Stefan van der Gijzen, onze weerman, die ons precies gaat vertellen hoe het weekend weer eruit gaat zien en ook wat erna allemaal gaat komen. Dus blijf lekker luisteren naar nu dus The Four Tops bij Afslag Rijnmond.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Goedemiddag, het is 5:30. Dit is Afslag Rijnmond. De Vrijmibo-editie om precies te zijn. Met zometeen nog het weerbericht met Stefan van der Gijzen. We hebben de hoofdpunten van het nieuws natuurlijk, zoals altijd, met Aris van Meteren. En er is ook weer verkeersinformatie. Of nog, kan ik wel zeggen, het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, Feza. Maar ja, ik zie bij ons 109 kilometer file.
8: Ja, het is nog wel druk hoor. Een aantal bijzonderheden. Bijvoorbeeld op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden. 16 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar daar is de weg gelukkig wel weer vrij. Dan A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Kleinpolderplein en Terbrechtseplein staat een file van 4 kilometer. Ongeveer 5 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Verder nog de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 12 kilometer, een half uur vertraging. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland. 3 kilometer, een vertraging van 3 kwartier.
7: Wat een horrorspits vandaag, zeg.
8: Ja, je zou het niet zeggen, want het is vrijdag.
7: Ja.
8: En meestal heb je op de vrijdag niet van die hele lange files of bijzonderheden, maar helaas.
7: Ik vind maar niks. Nou goed, dat kunnen we gelukkig.
8: Ik hoop dat ze naar ons luisteren en dat ze daardoor dus de file
7: een beetje kracht. Hè?
8: Ja.
7: Beetje rust, beetje kracht.
8: Ja.
7: Dat hoop ik ook. Nou, en anders krijgen ze dat misschien wel van Stefan van der Gijzen. Want die heeft natuurlijk geen horror weer, hè, Stefan? Goedemiddag.
9: Goedemiddag.

0: Ja, het is maar net waar je van houdt, Olivia. Als je van warm zomerweer houdt. Ja, als je van warm zomerweer houdt, dan zit je de komende dagen niet goed. Maar er zijn ook mensen die deze temperaturen ja, toch wel prima vinden. Zo'n 18, 19 graden. Vanmiddag werd het zelfs eventjes 20 graden in Rotterdam. En we hadden vanochtend te maken met een paar buien. Maar vanmiddag werd het droog. Ruimte voor de zon. Ook nu trekken er wat wolkenvelden over de regio met wat zon. En ook vannacht hebben we te maken met wolkenvelden. Blijft wel droog. Temperatuur ja, die daalt naar zo'n 12 of 13 graden. Nou, morgenochtend dan beginnen we droog met ruimte voor de zon. Maar in de middag krijgen we vanuit het zuidwesten wel te maken met enige tijd wat regen. Gaat allemaal om kleine hoeveelheden. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Maar daarachter zitten wel weer een paar losse buien. En ook morgenmiddag ja, we moeten het doen met zo'n 18 tot 19 graden. Staat een matig tot vrij krachtige zuidenwind. En morgenavond dan gaat het flink waaien uit het zuidwesten. Aan zee misschien wel krachtig met een windkracht 6. Ja, zondag dat wordt dan wel de beste dag van het weekend. Het blijft dan de hele dag droog met ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 19 graden, maar ook dan wel een doorstaande zuidwestenwind. Dus voor de zomerliefhebbers is het nog niet veel soeps.
1: Nee, dat is nog niet veel soeps, maar als we even naar volgende week kijken, Stefan.
0: Nou, dan heb ik alleen een pluspuntje op de maandag voor de warm weerliefhebbers. Het wordt dan eventjes 20 of 21 graden. In de loop van de dag krijgen we wel weer te maken met buien. Maar de hele volgende week vallen er geregeld een aantal buien. Zitten ook echt wel mooie momenten bij met zonneschijn. Maar die temperaturen gaan toch weer een beetje naar beneden. Woensdag wordt het maar 17 graden.
1: Ach, nou, dikke pech. Dat is dan jammer, maar het komt vast wel weer goed als je van warm hebt.
0: Uiteindelijk wel, zeker weten.
1: Zeker. Dankjewel Stefan, fijn weekend hè.
0: Oké, jullie ook. Hoi, hoi.
1: En dan, dankjewel, hoi hoi. En dan is hier Aris van Meteren, die heeft de hoofdpunten van het nieuws meegenomen. Aris, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het Fotomuseum in Rotterdam moet op zoek naar een andere voorzitter van de Raad van Toezicht. Wanda van Kerkvoorde legt haar functie neer 4 weken voordat de rechter uitspraak doet in de zaak die was aangespannen door oud-directeur Birgit Donker. De Raad van Toezicht zette Donker vorig jaar zonder wederhoor aan de dijk na klachten van 2 medewerkers. Tijdens de rechtszaak bleef daar weinig van over en Donker eist nu 400.000 euro van het museum. De spanning is aan boord van het internationaal ruimtestation ISS is weer een beetje weggeëbt. Er was begin deze week een luchtlek dat steeds groter werd. En de 4 astronauten kregen opdracht om in het ruimtevaartuig te gaan zitten dat al aan het station was gekoppeld. Ze moesten hun ruimtepakken aan voor het geval ze een noodevacuatie moesten gaan uitvoeren. Maar het lek is inmiddels gedicht. Er waren 2 lekken. 1 van de 2 is inmiddels gedicht. En de NASA zegt nu dat van een noodsituatie geen sprake meer is. Dat de bemanning die raket uit kan. En gewoon weer door kan met het werk. Dus opgelucht ademhalen daar hoog boven de aarde. Waar dat internationaal ruimtestation rondjes draait. 3 verdachten van de kunstroof in Assen zijn vandaag veroordeeld tot 47 maanden cel. Hebben we eerder gemeld vandaag. En RTV Drenthe die komt dan nog met een heel bizar vervolg. Want 1 van de verdachten die is in de cel zijn eigen webshop begonnen. Met als logo zijn eigen rechtbanktekening. En in de webshop verkoopt hij kleding met daarop een afbeelding van de Roemeense gouden helm. Die was gestolen. In de rechtbank had hij ook zo'n shirt aan. Dus de zaak legt hem duidelijk geen windeieren. Deze meneer.
3: Nou.
1: Ja, pas nou op, want straks gaat hij die windeieren ook weer stelen. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk.
2: Gouden windeieren.
1: Ja, ja, gouden windeieren van Cote Vernesti, die kent iedereen. Ja, nee, maar wat een ondernemer, joh.
2: Ja, dat dan weer wel.
1: Ja.
2: Alles voor geld.
1: Nou, ik zou, als ik hem was, zou ik dan een scooterhelm gaan maken in de vorm van die helm. Dat je dan, dat je dan zo met zo'n gouden helm op kan rijden. Ja. Met dat profiel zo erop.
2: De gouden helmbende wordt het dan. Ja. Suske en Wiske en
1: Scooter Vernesti. Ja.
3: Ik vind dat hij helemaal niks moet doen.
1: Nee, vind je dat hij niks moet doen? Nou ja, iedereen verdient toch een tweede kans.
3: Ja, maar
1: en een tweede maand salaris. Hartstikke leuk.
3: Ja, zeker. Maar ik
2: iedereen
3: vind wel
2: verdient
3: dat
2: een tweede maand salaris.
3: Ja.
1: Vind ik wel. Hè?
3: Nee.
1: Oké. Goed, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Maar dankjewel Aris voor nu.
4: Dit is Radio Rijnmond.
1: En dit is R.E.M. en Losing My Religion. Bij Afslag Rijnmond.
4: Radio met een grote R.

0: R.E.M. en Losing My Religion hier bij Afslag Rijnmond, de Vrijmibo-editie. Waar we een zeer prettige vrijdagavond tegemoet gaan hier op de redactie, kan ik wel zeggen. Want voor het eerst wordt er een spelletjesavond georganiseerd. Ja. Voor alle collega's die daar zin in hebben om bordspelletjes te gaan spelen. Nou, we hadden het er net al even over, Feza. Jij kan slecht tegen je verlies.
1: Ja.
0: Dus ja, ik sta niet in voor de gevolgen. Er komt straks een hulk of zo, komt ineens al die bordspellen omgooien.
1: Het kan.
0: Jij durft geen garanties te geven, begrijp ik?
1: Oké. Okay.
0: Nee. Nou, dat is slecht nieuws voor alle andere collega's. Maar goed, we gaan het wel proberen. En nou is het leuke. Je hebt natuurlijk altijd mensen waarvan je denkt, hè, doet die dat nou?
1: Ja.
0: Dan heb je bijvoorbeeld een hele serieuze nieuwslezer bij Rijnmond, hè, die elke dag, elke ochtend het nieuws leest. Dan denk je, nou, dat is zo'n serieuze man, die zal vast niet houden van bordspellen. Blijkt hij dat dus wel te doen. Sterker nog, hij is groot fan.
1: Ja,
0: Dave Datema, goedemiddag.
2: Goedemiddag, jongens.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja, Dave, naast het nieuwslezen weten wij natuurlijk al wel wat langer dat jij ook een andere grote passie hebt, namelijk bordspellen.
2: Mm-hmm.
0: En daar ga je dus vanavond ook wat mee doen door die avond te organiseren bij ons. Waar komt die liefde voor bordspellen bij jou vandaan?
2: Ja, waar komt dat vandaan? Zoals bij veel mensen, hè, je begint thuis eerst met spellen als Monopoly en Risk. En dan ontdek je dat er nog veel meer is. En nu sta ik in een kamer waar ik kijk naar een kast met ongeveer 200 bordspellen.
0: 200 bordspellen?
1: Wow.
2: Joh, dat valt echt nog heel erg mee als ik een hele hoop andere mensen ken.
1: Echt waar?
0: Nou, dat is een beetje,
2: maar laat het mevrouw maar niet horen.
0: Dat is een beetje als een alcoholist die zegt, nou, 8 bier valt best wel mee. Die man naast mij heeft er 10 op, weet je wel.
2: Zoiets.
0: Ja, precies. Ja, 200 bordspellen. Nou, je hebt dan ook nog eens een podcast. Spel op tafel heet die. Wat doe je dan in die podcast?
2: Nou ja, wat wij doen is... Want ik doe het niet alleen. Ik doe het met een paar andere heren. En wat wij doen is, wij gaan altijd op zoek naar het verhaal achter het spel. Hoe wordt een spel gemaakt? Wat doe je als maker? Wat maakt een spel leuk? Het complete verhaal. Van de fabriek tot aan degene die de tekeningen maakt. Eigenlijk alles van dat. Plus je bespreekt wat is er nieuw, wat is er leuk. En dat is heel leuk om te maken.
0: Ja, dat is zeker zo. En je hoort ook het plezier altijd, vind ik, aan de podcast. Want ik luister natuurlijk al een tijdje stiekem.
2: Heel goed.
0: Ja, zeker. Dus nee, hartstikke leuk om dat te horen. En ja, dan ben ik natuurlijk ook wel benieuwd. Want je bespreekt heel veel spellen. Maar wat zijn nou jouw favorieten?
2: Ja, dat is lastig. Je hebt namelijk, je kan het vergelijken met eigenlijk bij elke hobby. De keuze is zo ongelooflijk breed. Je hebt van, ik pak nu even, ik weet niet of je het kan horen. Even een van de favorieten uit de kast. Het spel heet Ark Nova. En dan moet je een dierentuin bouwen. Dan moet je de beestjes in de hokken zorgen dat ze goed onderling met elkaar omweg gaan. Maar ja, van alles, joh. Ik zit nu te kijken naar iets met een vikingdorp bouwen. Iets over de renaissance en een bal waarbij je moet zorgen dat iedereen goed aangekleed is. Het is van alles en nog wat. En je hebt... Ja, je kan echt alle kanten op. Dat zullen jullie zo meteen ook wel merken. Want ik heb echt een selectie meegenomen zo meteen. Waarbij je eigenlijk binnen 5 minuten aan de gang kan gaan. En dan is het van beverbende, wat heel nieuw is, tot het leggen van tegels in een Portugees paleis.
1: Wow.
2: En ja, weet je... doe het niet moeilijk. Er is voor iedereen wat. Hè? Er zijn mensen die zeggen van... ik hou niet van spelletjes spelen. Tuurlijk, dat is gewoon zo. Niet iedereen houdt ervan. Maar als jij als klein kind alleen maar Monopoly hebt gespeeld... wat een vreselijk spel is overigens... en je hebt daar hele slechte ervaringen aan overgehouden... want die kans is heel erg groot... en denk van, nou, daarom heb ik nooit meer zin om spelletjes te spelen... er is zoveel op de markt.
0: Ja.
2: En ik ga zo meteen jullie wat voorschotelen inderdaad.
0: Ik ben heel benieuwd. Nou, het is toch een beetje, als je zegt, ik hou niet van spelletjes... toch een beetje hetzelfde als je zegt, ik hou niet van films. Ik bedoel, er zijn zoveel verschillende films, dat kan je toch nooit zeggen?
2: Ja, natuurlijk. Je hebt van heel licht tot heel zwaar.
0: Ja.
2: Zometeen neem ik een spel mee, dat heet Flip 7. En dat is eigenlijk gewoon een soort opgewaardeerde versie van Blackjack. Maar dan... net een tikkie leuker, vind ik persoonlijk dan. Tot aan dat spel met die dierentuin waar ik het over had, Ark Nova. Ja, dat is echt een zware jongen. Dat duurt 2 uur en dat is echt wel even een breinbreker.
0: Okay.
2: Het gaat van links tot aan rechts. Je kan van alles doen wat je wil. En je hoeft ook niet overal van te houden.
0: Okay.
2: Want als jij bijvoorbeeld weerwolven heel leuk vindt, ja, dan zal een ander spel misschien wel helemaal niks voor jou zijn. Dus de keuze is breed.
0: Ja, dus het is duidelijk, bij Rijnmond moet het alarm er voorlopig nog niet opgezet worden vanavond. Moet er nog
2: nou ja,
0: even...
2: ik ben ik ben vanochtend om 5 uur opgestaan. Ja. Om 4 uur.
1: Oh, nee.
2: Dus ik vraag me af of ik het ga volhouden zo lang.
0: Oh jee. Nou, we gaan het zien. Ja.
1: Maar vergruwel jij dan bijvoorbeeld van die spelletjes online? Want jij houdt gewoon van spelletjes die je kan meepakken.
2: Oh nee hoor, zeker niet. Kijk, ik vind het heel belangrijk dat je, en dat is ook een van de redenen waarom ik bordspellen leuk vind. Ik hou er ook niet van, omdat je elke avond op de bank zit met een telefoontje, hè, een soort 3 op een rij match 3 zit te spelen, ja. Of de hele avond Netflix zit te spelen. Dit vind ik een fantastisch alternatief, ook omdat je samen bezig bent.
1: Okay.
2: Maar natuurlijk, dat soort dingen, dat doe ik ook gewoon. Dus ook ja. af en toe wel even lekker makkelijk. Dus,
1: Candy Crush is oké.
2: Ja, nog even één ding.
0: Ja?
2: We hebben 1 lege tafel neergezet.
0: Ja?
2: Die is speciaal voor Feza. Dat als ze een paar keer verloren heeft, dan mag zij, dat heet in termen flip the table. Dan mag ze die tafel omverwerpen om even met agressie om te gaan.
0: Oh, dat
1: heel
0: lijkt me
1: fijn.
0: Ja.
1: Oh, dat is een hele goeie. Ja, dankjewel.
0: Je krijgt je eigen rage room,
1: oh,
0: Feza. Dat is toch fijn, hè?
1: Ja, ja nee, echt fantastisch.
2: Hey, tot straks, jongens.
0: Ik denk dat je ons daar een groot plezier mee doet, Dave. Dankjewel en tot straks, inderdaad.
2: Hoi.
0: Dat was Dave Datema, nieuwslezer overdag, maar 's nachts houdt hij van. Spellen. Goed. Dat gaan wij dus zo meteen vanavond doen. En misschien jij ook wel. Kan je op een leuke manier het weekend inluiden. Nu gaan we naar de Cheeky Girls luisteren. Die hebben een hele cheeky song. Je hoort hem nu.

0: voorbestemd van Luna en Russo. En daarvoor de Cheeky Girls met The Cheeky Song. En de subtitel daarvan is Touch My Bum. Ja, dat kan toch eigenlijk niet meer?
1: Eigenlijk niet meer, maar weet je, dat zijn liedjes van... Is dat jaar 90, 2000?
0: Ja, dat is wel even geleden, ja.
1: Ja, maar ik moet zeggen, ik heb daar altijd moeite mee met... dat we bijvoorbeeld series van toen, dan met... Onze blik van nu. Of met de gedachte van nu.
0: Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Ja, nee,
1: maar het gaat hem gewoon niet worden.
0: Nee,
1: dat
0: maar
1: weet je nu al.
0: Tegenwoordig kan je echt niet meer vragen. Ja, misschien als je het zelf vraagt van zit aan mijn billen, dan kan het. Maar als iemand anders in billen zit, dan heb je een
1: dat
0: probleem.
1: Dat mag niet
0: hè?
1: Zomaar
0: nee,
1: meer.
0: Dan gaat het helemaal mis. Oh, dus het verkeerde liedje. Hop, deze wil ik hebben.
1: Oh.
0: Want het is tijd voor jouw rubriekje, Feza.
1: Ja, ik moet het hebben over de documentaire die ik heb gezien.
0: Oh.
1: Op Netflix. Ja, je weet, ik hou van die rechtszaak en juice en dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: En dit is een documentaire dat heet The Verdict.
0: The Verdict, ja.
1: En dat is van Michael Jackson.
0: Oh.
1: Gaat over zijn rechtszaak van 2003.
0: Ja.
1: 2005 van die twee jongens. Of vooral die ene broer, die Gavin.
0: Die klaagden hem aan omdat ze zeiden hij heeft aan me gezeten, toch?
1: Ja, dat. En,
0: een soort touch my bum, maar dan net iets anders.
1: Inderdaad. Ja. Iets anders.
0: Ja.
1: Maar ik heb dus op een gegeven moment... Bekijk je de documentaire en in eerste instantie heb je toch zoiets van... er wordt altijd gezegd waar rook is, is vuur.
0: Ja.
1: Je gaat dan toch nadenken over... zou het waar zijn?
0: Zou die het gedaan hebben?
1: Zou die het gedaan hebben? Ik bedoel, heel veel mensen zeggen al wel van... het is al overduidelijk, tuurlijk heeft hij het gedaan.
0: Ja, gruwelijk natuurlijk als het kindermisbruik is, weet je. Dan is het natuurlijk gruwelijk. Alleen je kan ook een onterechte aanklacht aan je boek hebben hangen.
1: En die verhalen, op de een of andere manier... zijn ze wel echt helemaal onderuit gehaald.
0: Mm.
1: En tuurlijk, er zijn mensen die het gezien hebben en die het dan zeggen... en waarschijnlijk als je personeel die totaal geen geld krijgt of whatever... ernaar zou vragen... dan zou je misschien een ander antwoord krijgen. Maar van alle... Want er wordt dan een beetje... Tijdens die hele rechtszaak wordt dan besproken. Dus alle getuigen van de aanklager... en dan de getuigen van de verdediger. En je ziet gewoon hoe ze allemaal onderuit worden gehaald... en als soort van oplichters worden neergezet.
0: Dus het is wel een goede documentaire.
1: Ik vond het wel een hele goeie. En aan de ene kant twijfel je dus van... hoe zou die het dan toch gedaan hebben?
0: Ja.
1: En dan gewoon... En dan dat je dan denkt van hij spoorde op een gegeven moment echt niet meer. Ook omdat hij dan, vooral dus families of kinderen met een uitgebroken gezinnen.
0: Ja.
1: Misbruikte.
0: Ja, dat is dan de aantijging inderdaad. Maar hij had het misschien ook met ze te doen. Hè? Werd door andere mensen weer gezegd. Ja,
1: want
0: lastig.
1: Hij zegt dan ook in een documentaire van iemand anders over... ik lig met ze in bed, maar het is niks seksueels.
0: Nee.
1: Dus je weet het niet. En ik vind het gewoon toch best wel interessant om die documentaire dan te zien.
0: Hoe heet die nog een keertje?
1: The Verdict.
0: The Verdict te zien op Netflix.
1: Ja.
0: Oké, dus over de Michael Jackson zaak, zullen we maar zeggen. Nou, goede tip. Daar kunnen we het weekend mee in, denk ik.
1: Yes.
0: Maar voordat zover is, gaan we zo meteen eerst nog een uur lang radio maken, tot 7 uur. Dus nog genoeg te gaan. Maar voordat het zover is, zo meteen eerst het nieuws van 6 uur met Aries. En voor Aries dan weer Eva Max en Kings and Queens. Eva.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Download nu!

0: tot 5. Weet wat je moet doen.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Goedenavond, het is 6 uur geweest. Je luistert naar Rijnmond. Neem nog een drankje of een borrelnootje, want de vrijdagmiddagborrel is nog lang niet voorbij. We draaien zometeen niet alleen nog heel veel lekkere muziek, maar je krijgt ook een dikke vinger in de pap daarbij. Dus pak die Rijnmond app er alvast bij, want je kunt straks weer gaan stemmen voor afslag 1 of afslag 2 na het Rijnmond nieuws van 6 uur. Dat wordt verkundig gelezen door Aries van Meteren. Aries, goedenavond.
10: Goedenavond. In een huis aan de Groeneweg in Bergse Hoek is iemand neergestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Wie dat is en wat hij voor relatie met het slachtoffer heeft, kan de politie nog niet zeggen. Als het aan het kabinet ligt, gaan de komende 4 jaar zeker 75.000 statushouders aan het werk. Minister Van Aartsen komt met een plan om dat mogelijk te maken. Volgens hem zijn er nu te veel nieuwkomers in ons land die niet werken, en dat terwijl er grote personeelstekorten zijn. De minister wil dat asielzoekers in de asiel- en inburgeringsfase al kunnen gaan werken. Vervolgens moeten ze dan als statushouders genoeg werkervaring hebben om snel aan de slag te kunnen in bijvoorbeeld de bouw of de zorg. Dat is niet alleen goed voor bedrijven, maar ook voor de asielzoekers zelf, zegt Van Aartsen. De Milieudienst Rijnmond heeft ProRail op de vingers getikt. De spoorbeheerder heeft zich op het terrein bij Pernis niet gehouden aan de regels. 3 maanden geleden is bij een controle ontdekt dat er ketelwagens met gevaarlijke stoffen waren gerangeerd zonder dat ProRail daar vergunning voor heeft. En ook bleek dat ProRail zei dat bepaalde wagons met gevaarlijke stoffen weg zouden zijn terwijl ze er nog stonden. ProRail zegt dat het niet wist dat er gevaarlijke stoffen in zaten. De Milieudienst heeft ProRail een last onder dwangsom opgelegd. Als het bedrijf nog een keer in de fout gaat, komt er een boete van €200.000 per overtreding met een maximum van €600.000. De toekomst van de Charles de Foucault-MAVO in Spijkenisse is voorlopig nog onzeker. De rechter oordeelde dat de school in het huidige pand mag blijven tot er een alternatieve locatie is gevonden. Maar de gemeente Nissewaard is in beroep gegaan, want de gemeente wil dat de school uit het huidige gebouw vertrekt om plaats te maken voor een nieuw integraal kindcentrum. De stap van de gemeente betekent dat de 300 leerlingen van de school nog altijd in onzekerheid zijn over waar ze dit najaar naar school moeten. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 12 graden. Morgen is nog zon, droog. In de loop van de ochtend toenemende bewolking. En dan gaat het ook regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
9: Dankjewel, Aries. Tot straks. Verkeersinformatie. Op dit moment weinig file meer. Gelukkig, Veza. Want het was net een half uurtje geleden nog hartstikke druk. Maar toch nog een paar meldingen. Hè?
11: Nou, 1 melding. Op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. 14 kilometer. Vertraging van een half uur.
9: Nou ja, die 1 is dan nog wel lang. Maar verder valt het gelukkig.
11: Ja, gelukkig. Ja.
9: Dankjewel.
12: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: Afslag Rijnmond. De Vrijbibo. Met Olivier en Feza.
19: Radio met een grote R. But I've been forgotten, I've been...

0: Ja, je gaat er toch een beetje door stampen, hè? Ja. Gewoon een beetje lekker meestampen.
1: Ja, maakt echt niet uit wat hij zingt eigenlijk. Hè?
0: Nee.
1: Het was een one-hit wonder van Rednecks. Cotton Eye Joe hoorde je. Een goede avond. Wat onwijs gezellig dat je nog of weer bij de vrijdagmiddagborrel van Afslag Rijnmond bent. Het is vrijdag 5 juni en blijf het feestje ook lekker met ons meevieren. Want het weekend is officieel begonnen. En meteen nadat wij hier de studio verlaten, zou ik je radio zeker niet uitzetten. Want dan neemt een van de grande dames van Radio Rijnmond de boel over. Namelijk Marion Keten. Bekend als verslaggever, als radiovrouw, journalist. Wat is ze eigenlijk niet, hè?
0: Ja, zeker.
1: Strakjes tussen 7 en 9 is ze live te horen in een verse Afslag Rijnmond Vrijmibo. Nou, dat allemaal strakjes. Vrijmibo afterparty, moet ik zeggen. Moet natuurlijk wel, ja, het is zo'n lang woord. Afslag Rijnmond Vrijmibo afterparty.
0: Ja, maar zal ik je wat verklappen?
1: Oh, het is Vrijmibo afterparty.
0: Zal ik je wat verklappen?
1: Nou?
0: Zij is ook op Spelletjesavond aan.
1: Nee joh.
0: Ja.
1: Maar ze is live bij ons.
0: Ja.
1: Hè?
0: Heel spannend wordt het. Ja.
1: Dus, maar nou begint in één keer de stress bij mij toe te slaan.
0: Ja,
1: dan gaat ze mij interviewen terwijl ik aan het verliezen ben.
0: Terwijl je, ja, dat. Ja.
1: Oké.
0: Okay, dus wie weet brengt zij ook het slechtste in jou naar boven.
1: Ja.
0: Ik ben niet de enige aan die tafel.
1: Ik voel net een beetje kiespijn opkomen. Ik denk dat ik toch even naar het anders moet zo.
0: Nee, je bent er gewoon bij. Heel goed.
1: Goed. Nou, dat allemaal strakjes. Tot die tijd met deze show nog genoeg moois te gaan. Waaronder afslag 1 en afslag 2. En de lekker lange laatste, die komt er ook weer aan. Hè. Die mag jij straks uitkiezen. Maar we hebben ook al 2 uur achter ons liggen in dit programma. Dus wat hebben we allemaal geleerd tot nu toe? Nou, ontzettend veel. Bijvoorbeeld ging het over het mooiste gebouw, het beste gebouw van Nederland. En dat is geworden een gebouw dat niet heel ver weg van ons staat. Namelijk het gebouw waar we nu op uitkijken.
0: Ja.
1: Saba.
0: Ja.
1: Helemaal van hout.
0: Ja, en het ziet er op zich wel heel bijzonder uit als je aan een bepaalde kant staat.
1: Ja, ja, aan deze kant ziet het er iets minder bijzonder uit. Maar als je aan de goede kant
0: staat... Helaas, want dan lijkt het alsof het een soort van trapsgewijs naar boven gaat.
1: Ja,
0: dat ziet er wel heel mooi uit. Maar ik vertel het nu helemaal niet goed. Je moet eigenlijk gewoon opzoeken. En dan zie je daar hele mooie plaatjes
1: van. Zeggen ze ook altijd over mij. Want als je het van de goede kant kijkt, ziet het er best aardig uit.
0: Nee, jij ziet er van alle kanten goed uit.
1: Dankjewel. Nou goed, dat gebouw heeft dus gewonnen. En we spraken dus een van de initiatiefnemers ervan.
0: Ja, want die zei dus dat dit plaatjes overeenkomen met wat ze wilden.
1: Ja, dat is wel knap. Want meestal gaat het dan ergens mis tijdens de bouw. Hè, dat het dan opeens een of ander gedrocht is geworden. Maar in dit geval is het heel erg goed gelukt. En nu te bewonderen en in te wonen, dus de Saba.
0: Ja,
1: dus dat is hartstikke leuk nieuws, ook voor Rotterdam natuurlijk. Verder, ja, minder leuk nieuws. Maassluis liggen ze overhoop over de asielplannen. In Maassluis op dit moment liggen er 2 boten waar 140 asielzoekers op kunnen. Maar als het aan Leefbaar Maassluis ligt, de grote winnaar van de verkiezingen, afgelopen verkiezingen daar, worden het er 0. En de burgemeester van Maassluis, Jack de Vries van het CDA, die is het daar niet mee eens. En die zegt, ik ga ik niet meemaken. Nou, dat wordt heel spannend eigenlijk. En verslaggever Esther Schalkwijk was voor ons vandaag de straat op in Maassluis om te vragen aan mensen wat ze er nou van vonden. Nou, wel een gemixt beeld, maar toch wel veel mensen die ook wel zeiden van, nou ja, als mensen stemmen voor 0 asielzoekers, dan is het 0 asielzoekers.
0: Ja.
1: Ja, en dat gaat waarschijnlijk dus niet kunnen, want de spreidingswet is daar duidelijk over.
0: Ja, als volgens de wet niet kan, dan houdt het toch op.
1: Ja,
0: denk ik.
1: Dus kan je op je kop gaan staan, maar dan komen ze gewoon toch, die asielzoekers. Dus dat wordt nog spannend, hoe dat gaat aflopen. En, veel vrolijker nieuws, de spelletjesavond van Rijnmond gaat straks beginnen. Over iets meer dan een uurtje gaat het los. Gaan we allemaal bordspellen hier spelen op de redactie. Georganiseerd door niemand minder dan nieuwslezer Dave Datema. Die hadden we net aan de lijn.
0: Ja,
1: ik moet zeggen, het is wel echt een spelletjesfanaat, hè?
0: Ja, hij is daar zo enthousiast over. En hij weet er ook heel veel over. Dus het is echt wel heel grappig inderdaad om te zien dat dan iemand die overdag met hele serieuze dingen bezig is, dan in zijn vrije tijd dan zoiets eigenlijk leuks en eigenlijk gezelligs of zo doet.
1: Ja, en hij heeft ook echt heel veel spellen.
0: Ja, heel veel. Ik denk, hij zei wel 200.
1: Ja.
0: Volgens mij heeft hij er meer.
1: Ik denk dat hij een beetje het naar beneden doet.
0: Ja, ik denk
1: dat hij dan denkt van, ik kan echt niet zeggen dat ik er 400 heb. Nee. Want dan denken ze dat ik gek ben.
0: Ja.
1: Nou, dat denken we bij 200 ook wel, hoor. Dat komt goed.
0: Ja, maar ik denk ook dat hij er veel meer.
1: Ik denk het ook, ja. Laten we eens een keertje gaan kijken bij hem. Hoeveel spellen zou hij hebben?
0: Ja, dat vind ik een goed idee.
1: En dan zegt hij dus voor mijn werk, want hij heeft dus Spel op tafel, de podcast.
0: Ja.
1: Hè? Dus, nou ja.
0: Ja, ik weet niet of ik dat dan geloof.
1: Nee, ik denk het ook niet. Nou goed, dat hebben we allemaal geleerd tot nu toe in dit programma. Zometeen ben ik benieuwd voor welke broer jij kiest. Ja, dat klinkt nogal cryptisch, maar dat wordt straks allemaal duidelijk. Want dan mag jij gaan kiezen in afslag 1 of afslag 2. Maar deze, die krijg je gewoon voor je kiezen. Bruno Mars en I Just Might. Oh.

0: just mic.
1: Hé, hey, ja, jij kan ook heel mooi zingen.
2: Nou, niet zo goed als Bruno Mars, hoor, kan ik je vertellen. Die zingt wel echt heel erg goed, hoor.
1: Ja,
2: en die kan
1: waar.
2: Ook nog eens dansen en ik kan absoluut niet dansen.
1: Dus, nou, dat moeten we zien.
2: Ja, dat gaan we een andere keer even bekijken. Maar, dat hoorde je dus op Radio Rijnmond. Bruno Mars en I Just Might. En goed nieuws als jij ook wat te zeggen wilt hebben in dit programma. Want jij bepaalt welk liedje ik op ga dansen. Oh nee, dat is niet zo. Welk liedje we gaan draaien zometeen.
1: Over
2: een paar minuutjes. Ja, nee, dat zou heel erg leuk zijn. Gaan we niet doen. Want we gaan volgens het eeuwenoude principe, meeste stemmen gelden, gaan we een liedje aan je voorstellen. Twee opties. En dan mag jij kiezen welke je wilt horen. Met vandaag een keuze tussen twee broers. Afslag 1 of afslag 2?
3: Nemen we afslag 1?
4: Hey, brother. There's an endless road to rediscover.
2: Avicii and Dentiment.

Ja, en dan is de vraag, welke broer is je favoriet? Is het de grote broer van Avicii en Dan Tominski met Hey Brother? Dan stem je op afslag 1. Of hoor je liever Raccoon, onze vrienden uit Zeeland? Dan heb je afslag 2 door voor Brother van Raccoon. Dus pak de Rijnmond-app erbij, laat het ons weten. Je kunt gewoon afslag 1 of afslag 2 insturen. Maar als je laat weten waarom je dat wilt, vinden we dat natuurlijk extra leuk. Dus afslag 1, Hey Brother van Avicii en Dan Tominski. Of afslag 2, Brother van Raccoon. En wie weet, draaien we dan wel zometeen jouw favoriet. Dus lekker stemmen. Dan kan je ook nooit de schuld krijgen als het misgaat. Hè? Dit is Helene Fischer en Atemloos. Doe het niet.

0: Cloud en La Pression hier op Radio Rijnmond. En het moment is daarom het net op te halen van onze afslag 1, afslag 2 verkiezing. Want afslag 1 hoorde je net Hey Brother van Avicii en Dan Tominski. En afslag 2, Brother van Raccoon. Maar ja, we lieten maar hele kleine stukjes horen. En dan is de vraag, welke broer wordt het? Veza, broer, vertel.
1: Arita zegt, moeilijk kiezen tussen de broers. Doe dan maar die uit Zeeland. En Corrie en Sylvia kiezen ook voor de broers uit Zeeland. Ja? Afslag 2 dus. Maar dan gaan er toch meer voor afslag 1. Caroline, Ilse, Erik, Ruud, Hans, Anja, Ton, Leo, Johan, Regina, Nico, Jeroen en Sandra en ook Flint, zegt Avicii. Die zegt echt een topper.
0: Ja, is het ook, hè? Nou, dan is het duidelijk. Wow, bro, we gaan hem draaien. Broer.
1: Een broer, ja.
0: Hier is Avicii en Hey Brother, dank voor het stemmen.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
7: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
8: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
10: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
11: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
10: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
12: Goedenavond, het is 6:30 geweest. Je luistert naar Rijnmond. En om precies te zijn, de Vrijmibo-editie van Afslag Rijnmond. Met zo de hoofdpunten van het nieuws met Aries. Ik heb ook nog het weer voor je. Maar, file Veza, zijn er nog files?
13: Eén file. Op de A27.

0: A20 Utrecht richting Breda. Tussen Noordloos en Werkendam 6 kilometer. Een vertraging van 10 minuten.
1: Dankjewel. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Wolkenvelden wel, maar de minimumtemperatuur komt uit op zo'n 12 of 13 graden. Morgen begint ook droog met ruimte voor de zon. In de middag volgt vanuit het zuidwesten wat regen en een aantal buien. Het wordt maximaal 19 graden dan. Zondag ook weer droog, maar de andere dagen, maandag, dinsdag, dan gaat het wel regenen. Maandag is het tijdelijk wel wat warmer met 20 graden. Daarna zakken de temperaturen weer terug naar zo'n 17 of 18 graden. En dan nu de ongenaakbare Aris van Meteren met de hoofdpunten van het nieuws. Aris, goedenavond.
2: Goedenavond. Waar voelen mensen zich het veiligst in onze regio? In Molenlanden en Goeree-Overflakkee. Daar ligt het veiligheidsgevoel het verst boven het gemiddelde. In Rotterdam ligt hij er juist het verst onder. Cijfers komen uit de Veiligheidsmonitor Rotterdam. Meer mensen voelen zich ook slachtoffer van criminaliteit. Op de vlakken van mishandeling en bedreiging wel daalde het percentage van mensen die te maken hadden met woninginbraak. Is allemaal onderzocht. Het Nederlands fregat De Ruiter is net als vorige week gevolgd door het Chinese leger. Zou zijn gebeurd toen De Ruiter door de straat van Taiwan voer. Vorige week zei China al dat het fregat had verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. De Ruiter is onderweg van Vietnam naar Zuid-Korea. De kortste route is via de straat van Taiwan. Het schip vertrok 7 weken geleden uit Den Helder naar Zuidoost-Azië om mee te doen aan internationale oefeningen. Het is een primeur en hij staat in Schipluiden. De eerste kweekvleesboerderij ter wereld. Plannen voor het opkweken van vlees zonder dat je er een dier voor zou moeten slachten bestaan al sinds de jaren 40. Maar toen was het technisch nog niet haalbaar. De dochter van de bedenker is nu de drijvende kracht van Respect Farms, het initiatief achter de boerderij in Schipluiden. Er staat een speciale tank waar vleescellen onder de juiste omstandigheden groeien. Grote hoeveelheden kweekvlees gaan er nog niet vandaan komen, want kweekvlees is sowieso nog niet goedgekeurd voor verkoop. Maar het bedrijf in Schipluiden is vooral een testbedrijf. Wat werkt, wat kost het en wat levert het op?
1: Ja, interessant. Nou, je hebt mensen die vies kijken en je hebt net Veza. Die keek echt zo vies toen hij kweekvlees zei.
2: Het is gewoon vlees.
1: Die mondhoeken gingen zo ver naar beneden. Ja. Je haalde je neus op en je vindt het niet een fijn idee.
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Nou ja, ik denk gewoon kweekvlees. Het klinkt ook gewoon niet goed of zo.
1: Hey, wil je even wat kweekvlees?
0: Ja,
1: dan klinkt het wel vies. Ja.
0: Nee, maar ook als je het niet zo zegt, klinkt het alsof je het zo zegt.
1: Kweekvlees. Nee, ook niet lekker?
0: Nee.
1: Okay. Ja, ik denk, ik probeer even wat.
0: Nee, maar vind jij het dan wel een fijne gedachte?
1: Nou,
2: dat er geen dieren voor geslacht hoeven te worden.
1: Ja. Is op zich. Als het hetzelfde smaakt als vlees. Kijk, ik moet zeggen, een tofu burger, dan ga ik zo. Weet je wel, zo, als ze met zo'n kruis ga ik zo proberen ze van me af te houden. Weet je wel. Dat lijkt me, vind ik echt vreselijk. Tofu burgers en zo, dat komt er bij mij niet in. Ja. Maar of groenteburgers zo. Eet gewoon groente, weet je wel. Of eet een burger, maar groenteburger, nee. Maar kweekvlees, ja, dat zou toch wel moeten kunnen. Als het gewoon hetzelfde smaakt en er gaan geen dieren voor dood. Prima, win-win.
0: Okay.
1: Maar ja, wat Aris al zegt, het is nu, mag nog niet. Want het moet natuurlijk eerst veilig zijn, hè, voordat je iets in je mond stopt. Dan denk ik wel eens, waarom is Red Bull dan veilig? Hè? Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Ja, dat is een ander verhaal. Het
2: was een andere commissie die zich daarin bezig had.
1: Die had even een blikje opengetrokken. Dat is één. Maar ten tweede, het is ook nog hartstikke duur. He, dat is ook nog een belangrijke reden volgens mij voor het kweekvlees. Als in, ik heb wel eens zo'n kweekhamburger gezien en die werd kostte dan eigenlijk omgerekend ik geloof 200 euro of zoiets.
2: Al het begin is moeilijk. Ja. Totdat de grote schaal gemaakt kan gaan worden.
1: Ja. Dan eenmaal, hè, als het eenmaal...
0: Voor je het weet hebben we van die tabletjes waar gewoon die smaken in zitten en je verder niks meer echt hoeft te eten.
2: Astronautenvoeren.
1: Ja, lekker. Astronautenvoeren.
0: Oh god, hey,
1: astronautenvoeren.
0: Nee.
1: Zie je, klinkt het ook meteen vies.
0: Nee.
1: Goed, dankjewel Aris. Zometeen ga ik je keuzes laten horen voor de lekker lakke laatste van vandaag. En dat zijn de twee die alles te maken hebben met een van de meest iconische steden van Amerika.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Maar eerst nog Narada Michael Walden en Patty Austin. En gimme, gimme, gimme kweekvlees.
3: Radio met een grote R.

0: Narada Michael Walden en Patty Austin en Gimme Gimme Gimme hier op Radio Rijnmond bij Afslag Rijnmond de Vrijmibo. Waar we alweer toegekomen zijn aan de lekker lange laatste met twee plaatjes vandaag als keuzes over de Big Apple. Hè? Beter bekend als New York City. Hier komen je keuzes.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.
0: Als Don Henley.
1: Afslag 1.
0: New York Minutes, lekker!

0: afslag 1.
1: Oh.
2: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
1: Die is moeilijk, tenminste als ik zelf zou moeten kiezen. Maar goed, ja. Mensen die mij kennen, die weten wel waar
3: te doen.
1: Ja, mensen die mij goed kennen, die weten wel waar ik voor zou gaan. Maar dat ga ik niet zeggen. Ben je helemaal in alle staten van Don Henley, dan stem je op New York Minute, oftewel afslag 1. Of ben je meer in een New York State of Mind, dan ga je voor afslag 2. Billy Joel is dat. Dus laat het als een dolle weten via die gratis Rijnmond-app. Want je weet het, hè, meeste stemmen gelden. Afslag 1, New York Minute van Don Henley. Of afslag 2, New York State of Mind van Billy Joel. Ik ben heel benieuwd waar we op uit gaan komen. Want het zijn twee titanen die je tegen elkaar opnemen vanavond. En over titanen gesproken, het is er ook zo een, maar een stukje jonger nog. Justin Bieber en Daisies bij Rijnmond.

0: Pretty Shining People van George Ezra en daarvoor Justin Bieber. En Daisy's allemaal te horen hier bij Afslag Rijnmond, de Vrijmibo. Waar wij alweer op onze laatste beentjes lopen. Maar dat betekent niet dat we niet nog iets voor je in petto hebben natuurlijk. Want de lekker lange laatste komt er zo meteen aan. Om de boel in stijl af te sluiten. Met vandaag twee titanen die tegen elkaar opnamen. Namelijk afslag 1, New York Minute van Don Henley. En afslag 2, New York State of Mind van Billy Joel. Ja, we gaan sowieso naar New York. Maar met wie, dat is de vraag.
1: Nou, Jeannette, graag voor Olivier. Afslag 2, dus zij gaat voor Billy Joel.
0: Jeannette weet het.
1: Ja, Ria, Ruud, Sylvia kiezen ook afslag 2. Dan zegt Jacob Jan, Don Henley. Ik hoef het niet eens te horen, zegt hij daarbij. En inderdaad, hij was echt al na afslag 1.
0: Had al gestemd voordat hij...
1: Meteen. Hij zegt, hoeft niet. Ik hoef 2 niet te horen. Het wordt gewoon Don Henley.
0: En... Wil je patat of ja?
1: Ja, precies dat. Ilse en Nel kiezen ook afslag 1. Caroline zegt dan, nou hier geen twijfel over mogelijk wat mij betreft, lekker afslag 2. Dorine zegt ook Billy Joel met hoofdletters. Corine zegt 2 natuurlijk. En ook Johan zegt, ik ga voor Billy, ben er 3 keer geweest, zegt hij erbij. En dan zeggen Nico en Hans afslag 1. En ook Arita zegt, gezellig weer met Olivier. En oh ja, en ze zegt fijn weekend. En oh ja, zegt ze, noteer maar afslag 1, want het is inderdaad moeilijk.
0: Ja.
1: En dan gaan er dan toch iets meer voor afslag 2, want nu staat het een beetje gelijk als je hebt meegeteld. Want dan gaat de rest eigenlijk voor afslag 2. Jeroen en Sandra kiezen 2. Jan en ook Regina zegt, jullie zijn goed bezig vanavond bij de top. Maar omdat ik moet kiezen, wordt het Billy Joel afslag 2.
0: Ja, te gek. Nou ja, ik ben inderdaad zelf een blij man. Want ik vind Don Henley ook te gek hoor. Begrijp me niet verkeerd. New York Minute, fantastisch nummer. Maar ja, Billy Joel met New York State of Mind. Daar kan je toch niet voor stemmen?
1: Nee.
0: Dus ja, ik ben heel blij dat de meerderheid daar naartoe is gegaan. Dus daar gaan we in stijl mee afsluiten zometeen. Maar niet voordat ik heb gezegd dat het podium van Radio Rijnmond zometeen voor zeer gewaardeerd collega Marion Keten is. Die dak eraf gaat blazen met haar eigen Vrijmibo afterparty. Tussen 7 en 9 hoor je haar. Dus zometeen al. Met dus ook een verslag van de Rijnmond Spelletjesavond die zometeen
1: losgaat. Ja, blijf luisteren.
0: Ja, en het weekend staat ook voor de met morgen onder meer Ronald van Oudheusden die met je viert dat het weekend er is. Ik zou zeggen, heel fijn weekend. En het laatste woord is aan Mr. Billy Joel. En dankjewel, Feza.
1: Ja, je ook, hè. Doei.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Op onze zolder.
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Het is 7 uur en zometeen spelletjes en quizzen op Radio Rijnmond in de afterparty. Maar eerst het nieuws met Aris van Meteren.
12: In een huis aan de Groeneweg in Bergse Hoek is iemand neergestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Maar wie dat is en wat hij voor relatie met het slachtoffer heeft, kan de politie nog niet zeggen. Het Nederlandse fregat De Ruiter is net als vorige week gevolgd door het Chinese leger. Dat zou zijn gebeurd toen De Ruiter door de straat van Taiwan voer. Vorige week zei China al dat het fregat had verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. De Ruiter is onderweg van Vietnam naar Zuid-Korea en de kortste route is via de straat van Taiwan. Het schip vertrok 7 weken geleden uit Den Helder naar Zuidoost-Azië om mee te doen aan internationale oefeningen. Het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar een stuk minder kijkers getrokken. In totaal zaten vorige maand iets meer dan 130 miljoen mensen voor de buis. 35 miljoen minder dan het jaar ervoor. De afname van het aantal kijkers heeft er onder meer mee te maken dat er 5 landen niet meededen. Zij waren het er niet mee eens dat Israël mocht meedoen, ondanks de oorlog in Gaza. Ook Nederland was niet van de partij. De daling is een trendbreuk. De laatste tijd steeg het aantal kijkers juist ieder jaar. Volgend jaar is het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Scheepvaartverkeer in de Westerschelde moet uitkijken voor een bultrug. Het dier was eerder al tot aan de kerncentrale van Doel in België gezwommen, maar daar heeft hij rechtsomkeerd gemaakt en nu zwemt hij weer in Zeeuwse wateren. Schippers zijn gevraagd om voorzichtig te zijn en uit te wijken eventueel. Het dier zou nu bij Kruiningen liggen. Eerder was hij al gezien in Engeland, is bevestigd. Maar het dier ziet er niet gezond uit, zeggen zeebiologen. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt af tot 12 graden. Morgen hebben we een dag die zonnig begint en droog, maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking alweer toe. Dan gaat het ook weer regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
14: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
15: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
16: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
17: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Dit is Radio Rijnmond.
18: De Vrij Mibo Afterparty.
0: Met nieuw Rijnmonds talent, Marion Keten. Radio met een grote R.

0: Zo, dan dacht ik eventjes bij een carnavalstation terecht te zijn gekomen. Maar nee mensen, dit is gewoon nog Radio Rijnmond, maar de Vrijmibo Afterparty. En ja, daar mogen we toch ook wel een beetje lekkere foute muziek draaien. René Schuurmans en met Laat de zon in je hart. En ja, ach, hè, daar zingen we toch lekker op mee. Daar zijn we het allemaal mee eens dat het zonnetje in ons hartje moet schijnen. Welkom bij de afterparty. Het is vanavond even net iets anders dan jullie misschien gewend zijn. Normaal komen we vanuit onze mooie studio in de concerthal van Rotterdam, De Doelen. Vanavond niet, want het is spelletjesavond bij Rijnmond. En we hebben ook zelfs een spelletjes showmaster. Die zie ik beneden. Ik ben nu nog boven. Die zie ik beneden al helemaal in de weer alles klaarzetten. En dat is niemand minder dan onze nieuwslezer Dave Datema. Normaal van het serieuze nieuws, maar hij heeft ook een hobby ernaast. Bordspellen. En Stefano, die heeft mij een wandelzender op mijn rug vastgebonden. Hey Stefano, alles goed? Onze audiotechnicus. Ja. Jij gaat het allemaal soepeltjes aan elkaar schuiven. Komt helemaal goed. Hou jij van spelletjes spelen eigenlijk?
1: Het is een tijd geleden dat ik spelletjes heb gespeeld. Bordspellen dan.
0: Ja. Met je zoontje toch? Van hoe oud is die nu?
1: Hij is nu 4. Maar die kent nog geen bord. Met puzzelen heeft hij het al moeilijk.
0: Met puzzelen heeft hij het al moeilijk. Maar ik dacht wel, spelletjes, daar hou ik van. Dat van vroeger. En echt geweldig. Ik heb er ook een paar meegenomen. Kijk. Ja, wat zit daarin? Ik hoop ook een paar spelletjes die onze spelmaster Dave kan waarderen. Maar zometeen gaan we het hebben over mijn favoriete spelletjes. Met ook degene met wie ik het graag speel. Dus het is vanavond echt spelletjes. We gaan ook nog even schakelen met Rotterdam-Zuid. Want daar wordt gequist over gebouwen en architectuur. Klinkt heel ingewikkeld, maar iedereen kan meedoen. En ik heb nog wat meer spelfanaten vanavond in de uitzending. Allemaal ideeën, niet hele vaste plannen, maar we gaan er gewoon een gezellige afterparty van maken met spelletjes, quizzen en muziek.

0: C'est la vie van Bewitched uit de jaren 90. Je hoort ze allemaal hier bij Radio Rijnmond. Dit is de afterparty. Hey, pst, pst, is de spelmaster al beneden? Dave, ik zie al allerlei tafels neergezet worden. Ik sta op de tweede bij de studio. En twee verdiepingen naar beneden is Dave Datema bezig om allemaal spelletjes neer te zetten voor de spelletjesavond. Ja, en daar ben ik zelf ook wel heel erg dol op. We gaan even iemand bellen. Ik heb afgelopen weekend nog spelletjes gespeeld. En toen ben ik me toch even grandioos ingemaakt. Nou, die persoon die wil ik dat nu wel even betaald zetten. En gaan we eens even kijken of die bereikbaar is. Want ik voelde me toen toch wel zo ontzettend geschaakt. En het is iemand die graag spelletjes speelt. Even kijken of die opneemt. Ja.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Dat is
0: zo.
1: Een mooi nummer.
0: Ja, een geheim nummer inderdaad, ja. Voelen jullie me al aankomen? Want jij hebt mij dit afgelopen weekend geschaakt.
1: Maar kijk er nog in?
0: Nu ben jij geschaakt. Je bent live op Radio Rijnmond.
1: Nou, dat is leuk.
0: Kijk. René Broeders, die kennen we ook nog wel natuurlijk als oud-presentator hier bij Radio Rijnmond. Maar het is vanavond spelletjesavond in de Vrijmibo Afterparty. En toen dacht ik, nou, dan zal ik eens eventjes René Broeders bellen. Want die is toch ook wel echt een spelletjesfreak.
1: Ja, dat klopt.
0: En afgelopen weekend hebben we geschaakt gespeeld.
1: Ja, was voor jou de eerste keer?
0: Ik moet stiekem bekennen dat het niet mijn eerste keer was. Maar ik ben wel compleet ingemaakt door jou.
1: Nou, daar heb je wel goed geacteerd. Want ik dacht echt, de manier van spelen dat jij dit nog nooit gedaan had.
0: Oké, leg je heel even. Kan jij heel kort uitleggen in 1-2 zinnen geschaakt, het spelletje? Hoe werkt dat?
1: Dat is een heel eenvoudig kaartspelletje met cijfers. Elke kaart heeft een cijfer. Volgens mij tot 35, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. En de bedoeling is dat je aan het eind zo weinig mogelijk punten hebt. En je mag elke keer van de soort van stapelen kaart omgedraaid in het midden. En mag je beslissen of je die kaart pakt of dat je er een fiche op legt. Je krijgt aan het begin 11 fiches waarmee je dus eigenlijk vrij kan kopen en een kaart dan niet neemt. Maar op een gegeven moment zijn natuurlijk je fiches op en dan moet je die kaart pakken.
0: Ja, en dan je tegenstanders willen dan het liefst dat je zo'n hoog mogelijke kaart moet pakken.
1: Precies, en iedereen die hem niet wil legt een fiche op. Het rondje steeds per speler afgaand. Ja. En als je dan alsnog de kaart pakt, dan krijg je de fiche erbij cadeau.
0: Ja, ja, ja, en dan kan je natuurlijk, als je met meerdere spelers bent, heb je een sympathieke tegenstander waarvan je denkt, die gun ik wel wat en die andere gun ik niks. Ik voelde bij jou toch wel dat je mij niks gunde, inderdaad.
1: Dat klopt.
0: Je had me wel even af en toe dat ik echt dacht, zo, hallo, heb ik je iets aangedaan of zo?
1: Nee, je moet de spelletjes nooit persoonlijk nemen. Nee. Want we hebben vroeger ook, toen bij Rijnmond nog werkte met een groepje, vaak moesten we laat werken. En dan gingen we s'nachts nog wel eens Carcassonne doen. Ja. In de grote studio beneden aan de Matreslaan. En wow. Dat ging er dan heel hard aan toe. Dan schreeuwde collega Guilaine Plag naar mij, jij doet weer het Duitse systeem. Iedereen weer van het veld afslaan en dan nooit eens even sociaal doen.
0: Het Duitse systeem, ook heerlijk. Ja. Echt, de voetbaltermen komen over het. Hey, en nu vanavond heb je weer wat spelletjes volgens mij in je rugzak zitten. Want je bent op weg naar de bios. Je gaat een prachtige film kijken.
1: Ja, en daarna misschien nog even een spelletje. Er komt waarschijnlijk nog wel één of twee mensen die ook altijd wel graag spelletjes spelen. Dus dan heb ik die, maar dat zijn dan kleine spelletjes die ik meeneem.
0: Oh ja.
1: Ook dit weer. Geschaakt zit er ook bij. Ja.
0: Ja, precies. En voel je nu een beetje geschaakt? Want ik had wel gezegd, ik ga je gewoon zo even leuk gezellig bellen. Maar ik had er niet bij gezegd dat ik je live op Radio Rijnmond erbij trok.
1: Nee. Maar ik zag het nummer, dus ik dacht, ja.
0: Ja, je voelde wel wat donkere wolken dan hangen, toch?
1: Ja, je weet, ik ben altijd graag op Radio Rijnmond.
0: Ja, je bent een radiodier, dat ook nog eens een keer. Hey, en want ik bedoel, ik weet niet of jullie naar Cinerama gaan, de bios, maar daar kan je toch ook, is het gewoon één keer per maand op dinsdagavond volgens mij een spelletjesavond ook, toch? Je kan komen als je er zin in hebt, spelletjes spelen.
1: De eerste, eerste dinsdag van de maand, ja. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat er inmiddels heel veel avonden mensen zitten met spelletjes. Want niet alleen op die avond, maar zitten eigenlijk altijd wel mensen spelletjes te doen. Buiten of in de foyer.
0: Oh, het is echt een samenkomst van spelletjes spelen daar gewoon. Als mensen echt de spelfanaten.
1: Ja, ja. Dus dat heeft dat denk ik daardoor wel geopend. En sommigen heel serieus ook. Ik zie wel eens iemand met een hele kist met allemaal spelletjes aankomen. Dus één zo'n jongen die zie ik steeds weer. Die heeft dan heel veel spelletjes bij zich, ja.
0: Nou, jij doet het bescheiden met één klein doosje wat je gewoon in je tasje mee kan nemen. Hè?
1: Ja, en het ligt eraan, kijk, ik probeer dan als er zoiets als vandaag een spelletje mee te nemen waarbij je ook nog een beetje kan praten. Want anders kan je nooit meer wat zeggen. Als je echt heel erg moet concentreren en zo, dan dat gaat niet. Dus er zijn ook natuurlijk spelletjes waar dat niet gaat. Maar bij dit soort dingen kan je ook nog wel af en toe een zinnetje zeggen.
0: Oké, okay, nou ja, wij gaan hier bij Rijnmond hebben we vanavond onder de collega's ook spelletjesavond. Onder leiding van nieuwslezer Dave Datema, want die is echt een doorgeslagen bordspellenfreak.
1: Ja, met zijn kinderen ook volgens mij inmiddels. Die zijn al zo groot dat ze volgens mij mee kunnen doen.
0: Ja, ja. En ik heb natuurlijk ook mijn eigen favoriete spelletjes meegenomen. Ik weet niet, ik hoop dat hij dat kan waarderen.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, hey, maar veel plezier bij de film en daarna het spelletje.
1: Dankjewel. En jullie ook veel plezier en ja, maak ze in, hè?
0: Ja, en ik sjaak jou graag de volgende keer.
1: Ja, en doe net alsof je het nog nooit gespeeld hebt.
0: Dat doe ik altijd, toch? Ik ben echt pokerface.
1: Ja.
0: Toedeloe.
1: Veel plezier, doei.

0: wat voor mij totaal onbekend spel is. Maar ik zeg Madonna Cherish. Hitster, jongens, hitster. Jaartal. Ja.
1: 80, ik zeg 87 aan mijn hoofd.
0: Ja, hier. Hitster. Ze heb ik een hitster.
2: 84.
1: 86.
0: 86. Nou, ik ga gewoon lekker door naar de winnaar. 1989.
1: Oh.
0: Ah, Dave, je zat daar heel goed dichtbij.
1: Ja, dat ligt er maar net aan welke kaart je hebt liggen, hè? Of het al goed genoeg is of niet.
0: Ja, Dave Datema. Wij kennen jou als natuurlijk onze nieuwslezer van serieuze dingen in de wereld. Vanavond even niet, hè? Ja, spelletjes.
1: Dit is wat anders dan explosies en overvallen en weet ik veel wat.
0: Ja. Maar ik moet wel zeggen, deze hobby van bordspellen neem je ook wel heel serieus.
1: Ja, ach ja, wat is serieus? Kijk, uiteindelijk haal ik er lol uit. En daar gaat het natuurlijk om. En daar is dit natuurlijk ook gewoon voor bedoeld. Hè? Wees samen, ga samen wat leuks doen. Wat interactie, kom uit die telefoon, kom uit die Netflix-serie. En ga samen wat leuks doen. En nou ja, goed, ze vroegen, wil je dat hier op het werk doen? En ik zei, ah, we zullen het doen hoor.
0: Ja, maar je hebt een website, Spel op tafel. Je hebt een podcast. Je test de spellen. Je speelt het, denk ik, ieder weekend.
1: Ja, daar komt het wel op neer, ja.
0: Je hebt een fulltime baan, is er niks bij.
1: Mijn vrouw noemt het inderdaad ook mijn tweede baan. daar zit wel wat kritiek in, hoor. Dat komt ook wel aan. Ik snap wat ze daarmee bedoelt. Maar ze vindt het onwijs leuk om mee te doen. Dus,
0: gelukkig. Want
1: anders had ik dit niet volgehouden.
0: Ja, ik wou net zeggen. En de twee kinderen, hoe vinden die het?
1: Die spelen iets minder graag dan dat ik gehoopt had. Maar die zou die zich hier vanavond prima vermaakt hebben.
0: Ah, jammer dat ze er niet bij kunnen zijn dan, hè, vanavond. En ik vroeg aan een collega.

0: Ik ga zo her en der. En heb je je aangemeld? Nou, eentje die zei, joh, ik heb in mijn leven al voldoende spelletjes gespeeld. Ik ben er niet zo van. Je hebt dus mensen die van spelletjes houden. En mensen die, ja, ik weet het niet, iets een gen missen.
1: Hoezo gen missen? Kijk, als jij niet houdt van spelletjes, dan hou je niet van spelletjes. Dat is prima. Niemand gaat jou dat dwingen. Je hebt natuurlijk wel genoeg mensen die vroeger bijvoorbeeld hele slechte ervaringen hebben met Risk of Monopoly. Als je dat leuk vindt, absoluut. Maar,
0: hoezo, trauma's?
1: Nee, zeker niet. Nee, want daar is het bij mij ook begonnen. Hè? En vervolgens later kwam Catan. En toen bleek dat er nog een hele wereld open lag. En ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Maar er zijn wel mensen die zijn nooit daar verder gekomen. En ja, er zijn mensen die hele slechte ervaringen met een Monopoly hebben. En die denken van, nou, spelletjes zijn niks voor mij. Maar het is zo ongelooflijk breed wat er allemaal is. En probeer het een keer. En er is voor ieder wel wat wils.
0: Hoeveel spelletjes heb jij al gespeeld in je leven? Of hoeveel spelletjes heb jij thuis in de kasten liggen?
1: Veel. Te veel volgens mevrouw. Nee, volgens mij staat het tellen nu op ongeveer 200. Nou ja, je maakt een podcast. Je zit in de jury van de Nederlandse Spellenprijs. Dat zorgt er ook voor dat er een bepaalde stroom binnenkomt van dingen die getest moeten worden, bekeken moeten worden, enzovoort, enzovoort. En beoordeeld. Ja, dan wordt het wel een hele hoop. Dus 200. En ik probeer het niet veel meer dan dat te zijn, want de kast is vol. Ja.
0: En anders dan verkoop je ze toch weer, hè? Want dat hoort toch ook bij die bordspellen community, dat je gewoon spelletjes weer doorgeeft en doorverkoopt. Ik vroeg nog heel veel aan jou bij de voorbereiding van deze avond en dit programma van de afterparty. Ik zeg, mag ik ook mijn favoriete spel meenemen? Hadjera, daar is die. Ik hou ook enorm van spelletjes. Joule, zeg ik dan. Backgammon. Ja, daar is die. Rummy Cup. Is er een tafel vrij?
1: Nou ja, dan moet je wel vanavond boven even tafels neerzetten. Want in principe zijn alle tafels vol. Maar als jij lol haalt uit Rummy Cup, dan moet je dat gewoon doen. Hè, er zijn volksstammen die het leuk vinden. Doe het gewoon. Speel samen en heb er lol in.
0: Maar dan wil ik even je persoonlijke mening nog even horen toen ik dit in de app op jou zette.
1: Ik zei dat als je mee zou nemen dat ik er persoonlijk de fik in zou zetten. Maar dat was meer als geintje bedoeld.
0: Hoezo? Kan jij nooit winnen met Rummy Cup?
1: Nou, dat sowieso niet. Ik win eigenlijk veel minder dan dat je zou verwachten bij iemand die eigenlijk alleen maar met spellen bezig is. Maar nogmaals, heb lol ermee. En als jij Rummy Cup wil spelen, dan moet je Rummy Cup spelen. Er zijn genoeg mensen die zijn hiermee opgegroeid. Die vinden dit geweldig, die vinden dit leuk. Doe het dan ook gewoon.
0: Nou, zeker, dat is het ook. Daarom heb ik er ook één. Ik heb er nog één in de tas zitten, die zie je niet zitten. Dat is nog een beetje een addertje onder het gras. Dat is een heel bijzonder spel.
1: Okay.
0: Want dan gaan we zo meteen nog even terugkomen dan. Het alleroudste bordspel ter wereld.
1: Oh, daar
0: kom ik zo meteen op terug bij je. Maar eerst even weer bijkomen met muziek.

0: Ja, Destiny's Child, Say My Name, hitster ladies, hitster. Ja, dus je kan de titel en de artiest wel weten, maar dan het jaartal. Wanneer was het ook alweer dat het een hit?
1: In de,
0: Jelle Gunneweg.
1: 2001 of zo.
0: Oeh, ben je net zo goed in spelletjes als in hitster?
1: Goed,
0: ja, ga je hier erop of eronder?
1: De 2003, denk ik.
0: Oeh, jammer. Het was 2000. Ah, kijk. Nou ja, bijna goed. Hè? Dus wat gezellig dat jullie erbij zijn.
1: Ja.
0: Hè? Dus, en ik bedoel, wat je...
2: Wat voor spelletjes kan er?
0: Ja, nou,
2: weet jij het al?
0: Ik heb geen idee.
2: Oh.
0: Dus er liggen allemaal spelborden op tafel waarvan ik echt denk... Geen idee, joh. Ik raak er al in verwarring van alle fiches en bordspellen. Wat
1: ik... Ja, ik trek meer erbij, Mirjam. Want wij klaviassen nog.
3: Ja, in de kroeg. En ik heb zelf nog met 3 vriendinnen nog een klaviasclubpie.
0: Ja.
3: Heerlijk. Gaan we ook elk jaar een weekendje lang weekend weg. Nou, overdag de hoortop, s'avonds zitten we lekker te klaviassen. Heerlijk. I love it. Ik ben afgelopen zaterdag nog geweest in de kroeg.
1: Ja, het is nog een hele actieve...
0: Volgens mij weer steeds populairder.
1: Zeker.
0: Maar bijvoorbeeld bridge, hè? Dat is natuurlijk van onze ouders, denk ik dan. Een hele, en dat zie je nu helemaal een beetje wegzakken. En klaviass komt weer op.
1: Over nadenken, weet je. Een spelletje wil je gewoon lekker kunnen kletsen. Een biertje erbij en een hapje. En, en dan, oh ja, ook die troef. Ja, die troef, die moet ik tellen. Nee, nee.
2: Maar doe jij dan Amsterdams of Rotterdams?
3: Rotterdams natuurlijk.
0: Hallo. Wow. Oeh. Hé, hey, maar ik heb nog... Ja, kijk. Zegt dat jullie iets?
3: Nee, zeg maar helemaal niks.
0: Nou, ga ik even snel mee.
3: Het ziet er wel oud uit.
0: Dat is het ook. In mijn beleving is dit het alleroudste bordspel ter wereld.
3: Oh, dan ga je nu aan Dave vragen.
0: Dan ga ik nu aan Dave vragen. Ja, want ik... En, ja, en precies. Dus ik ga dat nog heel eventjes naar de master toe. Die is druk in voorbereiding, want er is 1, 2, 3, 4, 5 tafels. Even, sorry hoor, dat ik de bespreking met je assistenten, ook 2 oud-collega's, hè? Marieke en Niels, hallo. Kunnen jullie het allemaal nog bolwerken? Want jullie moeten ons dit gaan uitleggen.
4: Oh ja, maar dat kunnen wij.
2: Dat kunnen jullie.
4: Ja, wij spelen iedere 2 weken met Dave.
0: Wow, jullie zijn echt een goed ingewerkt testteam. Kijk, ken jij dit, Dave?
5: Dat is een oudje.
0: Hè, dat is al heel goed.
5: Ja, staat er namelijk op.
0: Ja. Maar, in mijn beleving is het daar ben ik mee opgegroeid thuis. Ik doe de deksel omhoog. Is dit het alleroudste spel ter wereld?
5: Mm-hmm.
0: Ben je het ermee eens?
5: Nou ja, er is wel discussie over. Algemeen wordt aangenomen dat een ander spel met de naam Senet... dat het oudste spel is. Dat is van ruim 3000 jaar oud. Maar soms duikt er weer wel eens wat op. En dan is plotseling die weer de oudste. En dan weer die de oudste. Dus,
0: okay, deze is volgens mij, daar hebben ze het bewijs van... in de British Museum in Londen. Daar is nog 1 spel van teruggevonden, de plek in wat het huidige Iran nu is. En daar hebben ze dan later de spelregels bij terugbedacht.
5: Kijk eens aan.
0: En je speelt eigenlijk tegen zwart en wit. Heb je ooit geurd?
5: Nee, eigenlijk niet, nee.
0: Heb je dat nog nooit gedaan?
5: Ik heb nog nooit geurd. Dat klinkt overigens wel heel raar als je dat zo zegt. Ik heb nog nooit geurd.
0: Oké, ja, wij euren. Wij euren thuis. Dit is gewoon van vroeger.
5: Ja.
0: En ik was 1 steentje kwijt, 1 zwarte.
5: Hoe heb je dat opgelost?
0: Ik heb gewoon heel Marktplaats leeg gekocht. Ik heb een zoekopdracht op Marktplaats gezet voor
5: Ja.
0: En daar vond ik dus ook nog 1 oude. En toen kon ik hem weer compleet maken.
5: Ja, dan snap ik al waarom het spel dus zo zeldzaam
0: is. Zeker, ja. Dus, dit is dan het oudste spel. Hoe oud of hoe jong of hoe recent zijn alle spelletjes die jij hier op tafel hebt gezet?
5: De meeste die hier liggen, die zijn een paar jaar oud. Bijvoorbeeld, er ligt hier voor je ligt Hot Streak. Daar moet je gaan proberen om goed te gokken op welke mascotte er als eerste over de finish komt. Die mascottes die vallen, die gaan plotseling de verkeerde kant op. Dat is een spel dat is redelijk recent. Dat is echt ongeveer 1 jaar oud. Daar verderop ligt de Betoverde Torens. Dat is een spel waarbij je moet proberen om tovenaartjes in een bepaalde toren te krijgen. Maar die torens die bewegen zelf ook. Dus dat maakt het ook heel lastig. Dat is ook niet zo heel erg oud. Maar er liggen ook bijvoorbeeld bevenbenden. Die zullen misschien veel mensen het van thuis ook kennen. Of Sushi Go. Die zijn alweer heel ouder. Maar ik heb echt thuis voor de kast gestaan. Hè? Die kast met die 200 spellen. En ik heb eens even gekeken van welke spellen zijn heel simpel uit te leggen. Daar kan je een hoop lol mee beleven. Daar kan je veel interactie met elkaar hebben. En toen ben ik dus uiteindelijk dus op deze selectie uitgekomen. Ik heb er een stuk of 10, 12 meegenomen. En we gaan zo eens even kijken of ze een beetje aanslaan of niet.
0: Wauw, nou de deelnemers druppelen al binnen. En ik verwacht dus vanaf 8 uur ga jij de instructie geven.
5: Chaos.
0: Ja, en dan gaan we het meemaken. Dan hebben we nog een uurtje afterparty. Dan zijn we er ook nog bij. En dan ga ik daarna graag ook met een spelletje meedoen.
5: Doe dat.
0: Ja. Hey, en ik ga zo meteen even bellen met mijn Rummikub koningin.
5: Is dat je moeder?
0: Oh, sorry. Je verklapt het. Ze zit al thuis te luisteren. Ze hebt al. Ik houd heel erg van spelletjes.

0: Twilight Zone. Een van de grootste hits van Two Unlimited, sorry, uit 1992. Hey, hallo Trace!
1: Hoi Marion!
0: Hallo mijn Rummy Cup koningin!
1: Ja, zeker!
0: Hé, hoe? Ja, precies. Kijk, hoor je het al? Ik heb ook hier de Rummy Cup.
1: Ja, en ik hoor je.
0: Wij spelen nogal regelmatig nog een potje Rummy Cup. Dat doen we al jaren.
1: Heel vaak al.
0: En ik weet niet wat het is. Binnenkort ben je 84. Maar het lijkt wel alsof je steeds beter wordt. Want wij hebben afgelopen weekend nog een potje Rummy Cup gespeeld.
1: Ja.
0: Ik heb het vastgelegd. Weet je nog wat er toen gebeurde? Hoe je me versloeg?
1: Ja, met 2-0. En met 2 jokers.
0: Met 2 jokers had je je laatste zet. En toen had ik nog heel veel punten op mijn bordje staan.
1: Ja, ontzettend veel. Over de 100, geloof ik.
0: Nou, nu overdrijf je wat. Zoveel punten had ik ook nog weer niet op mijn bordje staan. Maar ik was wel helemaal...
1: Maar ja, en we scrabbelen toch ook vaak samen met elkaar.
0: En we scrabbelen ook, inderdaad. Want dit is wat doen we als bordspel als we bij elkaar zijn. Maar we doen eigenlijk elke dag ook Wordfeud, hè?
1: Ja,
0: ik zal hem er even bij pakken. Wie is er eigenlijk aan zet? Oh, ik. Even kijken. Ook sta achter. Ik sta ook al daarbij achter.
1: Ja, daar sta jij nu ook bij achter. Ja, dat klopt.
0: Ja, dus...
1: En ik patiënt met mijn iPad. En bridge doe ik in clubverband. En puzzelen doe ik heel graag. Nou, dus ik ben ook een fan van graag spelletjes te spelen.
0: Je appte het al, want je zit radio te luisteren. Nu naar de afterparty. En je appte ook al even tussendoor, ik ben gek op spelletjes.
1: Ja, heb ik gedaan.
0: Ja, precies. Hey, nou, we gaan richting 8 uur.
1: Ja.
0: Ik ga dan nu even snel nog een zet doen in de Scrabble.
1: Ja.
0: En dan kan jij zo meteen even kijken. Even kijken hoor, ik doe er snel even eentje. Stiekem zo. Even kijken. Ik maak een boom. Hartstikke deed, 18 punten. Pak je mobieltje er maar bij. Het wordt tijd dat je een tegenzet gaat doen.
1: Ja, dat weet ik niet. Je hebt nog geen... ik zie het al. Ik ga een tegenzet doen.
0: Nou, oké. Ik wens je heel veel succes.
1: Ja,
0: wij gaan nog even...
1: dankjewel. En nog veel plezier met je programma.
0: Ja, gaan we doen. We gaan nog even door met de afterparty tot 9 uur.
1: Ja, tot 9 uur luisteren naar je.
0: Oké, hartstikke goed. Fijne avond.
1: Ja, jij ook. Bye bye.
0: Oké, we gaan er even uit tot 8 uur met Harry Styles.

0: American Girls van Harry Styles. Hè? De muziek van de jaren 80, 90 en nu op Radio Rijnmond. En ik hoor al heerlijk geroezemoes. En ik kijk ook al naar mijn collega's die instructies krijgen voor de RTV Rijnmond bordspellen bonanza. Die gaat zo meteen beginnen hoor, om 8 uur hier. Kijk, ik zie ze naar boven gluren en ik zie ze gewoon zitten. Ik zal wel eens even stiekem weglopen. En ik kan je ook vertellen, mijn moeder, Trace, die heeft dus alweer een tegenzet gedaan bij Word Feud. Vrek gelegd voor 19 punten. Loop ik verder achter. Nou, ik ga weer gauw een zet doen. En wij gaan er nog een uurtje aan vastplakken bij de Vrijmibo After Party. Zometeen na achter gaan we door. Met dus bordspellen, maar we gaan ook quizzen over gebouwen en architectuur. Daarvoor gaan we schakelen naar Zuid. Tot zometeen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
0: Het is 8 uur bij Radio Rijnmond. En het is vanavond spelletjes en quizzen in de afterparty. En daar gaan we zo meteen nog een uurtje mee door. Maar eerst nu het nieuws met Aris van Meteren.
6: De huisartsenpost in Schiedam en Delft hoeft een ontslagen dokter niet meer in dienst te nemen. Dat heeft de rechtbank bepaald. Ook heeft de arts geen recht op een vergoeding. De man is eind maart op non-actief gesteld na een nieuwe melding over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Via een kort geding probeerde hij zijn baan terug te krijgen. De huisarts was eerder vanwege dezelfde problemen in opspraak gekomen bij de huisartsenpost in Gouda. Als het aan het kabinet ligt, gaan de komende 4 jaar zeker 75.000 statushouders aan het werk. Minister Van Aartsen komt met een plan om dat mogelijk te maken. Volgens hem zijn er nu te veel nieuwkomers in ons land die niet werken. En dat terwijl er grote personeelstekorten zijn. De minister wil dat asielzoekers in de asiel- en inburgeringsfase al kunnen gaan werken. En vervolgens moeten ze als statushouders genoeg werkervaring hebben om snel aan de slag te kunnen in bijvoorbeeld de bouw of de zorg. Dat is niet alleen goed voor de bedrijven, maar ook voor de asielzoekers zelf, zegt Van Aartsen. Het Nederlandse fregat de Ruiter is net als vorige week gevolgd door het Chinese leger. Dat zou zijn gebeurd toen de Ruiter door de straat van Taiwan voer. Vorige week zei China al dat het fregat had gejaagd uit de Zuid-Chinese zee. De Ruiter is onderweg van Vietnam naar Zuid-Korea en de kortste route is via de straat van Taiwan. Het schip vertrok 7 weken geleden uit Den Helder naar Zuidoost-Azië om mee te doen aan internationale oefeningen. En het Eurovisie Songfestival heeft dit jaar een stuk minder kijkers getrokken. In totaal zaten vorige maand iets meer dan 130 miljoen mensen voor de buis. 35 miljoen minder dan het jaar ervoor. De afname van het aantal kijkers heeft er onder meer mee te maken dat er 5 landen niet meededen, waaronder Nederland. Ze waren het er niet mee eens dat Israël mocht meedoen, ondanks de oorlog in Gaza. De daling is een trendbreuk. De laatste tijd steeg het aantal kijkers juist ieder jaar. Volgend jaar is het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 12 graden. Morgen is het eerst nog zonnig en droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het dan regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
8: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijkmode Zuid-Beierland.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Dit is Radio Rijnmond.
10: De Vrijmibo Afterparty.
1: Met nieuw Rijnmonds talent, Marion Keten. Radio met een grote R.

0: Party op Radio Rijnmond, Dana. Oh ja!
1: Dat ben ik helemaal vergeten.
0: Precies. Hallo, live op Radio Rijnmond.
1: Live, wauw. Welkom bij de spelletjesavond van Radio Rijnmond.
0: Zeker, je hebt nu al rode wangetjes. Hé, en Milou, Milou, Milou.
2: Ja, ja, ja.
0: Ik liet je even stiekem meeluisteren net.
2: Ja, nou ja, ik hoorde het bijna niet, want mijn radio-oren zijn al verpest. Ja. Maar die van jou doen het nog heel goed, want jouw volume staat niet zo hard.
0: Nee, dankjewel voor dit compliment. En je bent er alweer, want je was vanochtend er ook weer heel vroeg bij.
2: Heel vroeg, heel vroeg.
0: Tot 9.
2: Elke ochtend, elke werkdag. Maar ik heb wel geslapen. Ik heb 1,5 uur lekker in mijn bed gelegen. Daarna gedoucht. En toen heb ik de hapjes gemaakt. Want ik had het vanochtend op de radio ook al erover dat ik echt iets wilde gaan maken. Peter, hè, mijn collega, die zei, neem gewoon een zak chips mee. Ik zei, dat ga ik niet doen. Het waren bladerdeeghapjes. Die zijn verbrand, helaas. Ja, ik had de oven te lang gezet. Dus ik heb wel degene die...
0: Dat is je dutje.
2: 50 bladerhapjes had ik gemaakt. Nee. Ik heb er 25 gered. Maar ik heb ook zalmwraps meegenomen.
0: Ja, nou ja, het is dus echt de afterparty, hè? He, daar hoort het een beetje bij dat dingen ook verbranden. Een beetje foute muziek. Dat geldt niet voor de Dire Straits en Twisting by the Pool. Maar als ik dan zeg hitster, dat is toch ook een spel?
2: Zeker.
0: Dan moet je het jaartal weten.
2: Oeh,
0: was je al wel geboren of nog niet geboren?
2: Nou, ik hoop het niet. Ja, ik wou zeggen, het heeft zo'n vibe van vroeger, zo'n retro vibe. Maar ik denk dat het een vrij nieuw nummer is. Nou, jaren 80?
0: Ja, goed, goed, goed.
2: 83?
0: Helemaal goed. Ja? Jij hebt op mijn briefje gekeken. Je bent de eerste die precies goed heeft.
2: Yes.
0: Nou, kijk, hé. Maar we zijn hier niet voor hitster, hè. We zijn hier voor bordspellen. Nou ja, en wat onze nieuwslezer Dave Datema allemaal heeft uitgestald. Dat is toch ongelooflijk. Speel je thuis graag spelletjes?
2: Nee, nooit. Ik ben veel te fanatiek hiervoor. Maar ja, het is Dave Datema, hè. Onze vaste nieuwslezer in de ochtend. Dus ik dacht, ik moet komen. Maar ja, ik heb geen idee wat hier allemaal op tafel ligt. Ik dacht, wij gaan om de tafel zitten. Wij gaan, weet ik veel, ganzenborden. Maar dat is dus helemaal niet zo.
0: Nee, hij heeft gewoon ligt er niet tussen. Mee. Ik had mijn rummikup meegenomen. Nou, die mag eigenlijk niet uit de tas.
2: Oh nee, doe maar niet dan. Nee, dan maak je hem boos mee.
0: Ja, dus allemaal nieuwe spelletjes. Heb je er zin in?
2: Ik heb er heel veel zin in. Ik heb er net al Bevers gespeeld. Had ik ook nog nooit gespeeld. Dus ik ben nu eigenlijk een beetje van ontgroend.
0: Nou, we gaan zo meteen eens even kijken hoe het dan je echt vergaat. Bij al die nieuwe bordspellen van Dave Datena. En dan doen we lekker tussen de muziek door. Nu met de Purple Disco Machine en de Kongs.

0: It's all about the money. En ik zie hier ook al inderdaad net geld bij alle bordspelletjes over tafel gaan. Hier bij Radio Rijnmond is het bordspellenavond. Georganiseerd wordt dat door niemand minder dan Dave Datema. Door de week in de serieuze rol van nieuwslezer. Dit is niet serieus, nee. Ik ben even aangeschoven bij de allerspannendste tafel. Waar het net wel even heel hard tekeer ging.
1: Met de meeste herrie ook, hè?
0: Met de meeste herrie, inderdaad.
1: Maar Milou, die zat echt speentjes te zweten. Van heb ik jou daar zometeen?
0: Ja, maar dan moeten we toch nog eerst even uitleggen. Wat wordt hier gespeeld?
1: Nou, dit is Flip 7. Dat is een spel waarbij je dus steeds kaarten krijgt. Zie je het als een soort blackjack, maar dan met net even wat meer lol. Je krijgt elke ronde krijg je een kaart. Dan staat een getal op van 1 tot en met 12. Maar de 12 die zit er bijvoorbeeld 12 keer in en de 1-1. Waarom is dat belangrijk? Als je namelijk twee keer dezelfde kaart hebt, bijvoorbeeld 2 7's, dan lig je eruit. En zodoende moet je steeds kaarten verzamelen, zoveel mogelijk punten, zonder kapot te gaan. Maar als jij een 10, 11, 12 hebt, ja, dan is het behoorlijk lastig. Ja, dan kan je zeggen, nou, weet je wat, ik neem deze puntjes wel en dan heel lafjes eruit gaan. Maar ja, dan heb je wel meer dan 30 punten binnen. En degene die als eerste meer dan 200 punten heeft, die is de winnaar.
0: Oké, nou, je zit echt aan de tafel met 5 dames. Fantastisch. Ja, hele leuke collega's allemaal. Wie gaan we er nu uitpikken? Want Milou was net, hè? En, heb je gewonnen? Had je...
2: Nou, ik heb 60 punten, was het toch, Dave? Ja, 60 punten. Ik kreeg het wel inderdaad warm, maar het gaat goed.
0: Oké, nou, wie is de volgende? Want ik wil het even meemaken. Sascha. Ah, Sascha, ja. Dan ga... Oké, ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Nou, oké.
3: Oké.
0: Oh,
3: ja.
1: Feza,
4: jij moet
1: zeggen,
4: hè?
3: Oh, ja.
1: Feza, William?
4: Ja.
1: Plus 4.
4: Kom maar.
1: Dana. 7.
4: Ja.
1: Floor? 11.
3: Ja.
1: Sascha? Freeze. Dit is een speciale kaart. Freeze. Die kan je nu bij iemand neerleggen. Dan kan je jezelf kopen bij iemand anders. Bij iemand anders is logischer. En die mag geen kaarten meer pakken. Dat betekent wel dat die persoon die punten houdt. Maar die mag vervolgens niet meer. Dus bijvoorbeeld iemand die heel veel punten heeft bijvoorbeeld. Dat is Milou. Dan mag je niet meer.
3: Maar
1: zeg maar.
3: Van het spel.
1: Nee, deze ronde.
3: Oh, deze ronde. Oké, Milou.
1: Milou. Nou, Milou mag, doet deze ronde niet meer mee. Dankjewel namens je collega's.
3: Ja.
1: Feza, ja?
4: Ja.
1: Ja, volgende. Ja, dat gaat door hoor. Ja, nog een keer. 9. Ook 9. Ja, 9.
0: Wanneer gaat de eerste er nou uit, jongens?
1: Ik ging net al vrij hard hoor. Dus de ene naar de andere toen. Zeg maar, Floor.
4: Ja.
1: En wat heb je? Een 10. Ja, zit er nog steeds in.
4: Ja.
1: 3. Ikzelf, 9. Ik ben eruit.
3: Jij bent eruit.
0: Dus bij een dubbele of bij een 12 ben je eruit?
1: Nee, bij een dubbele. Als je twee keer dezelfde kaart hebt. Feza. Ja? 10.
0: Oeh, ja hoor. 10-10. Dag Feza.
2: Altijd. Ik zei al, ik verlies altijd. En ik kan heel slecht tegen mijn verlies.
0: Maar jij bent hier toch gewoon niet voor de spelletjes, maar voor het lekkere eten aan de hapjes en de drankjes.
2: Ja, dat sowieso. Maar het is altijd wel mooi om ook gewoon te winnen. En dat ziet er niet naar uit. Dus ik denk dat ik straks wel dingetjes, dat er straks dingetjes in de lucht vliegen. Door de lucht vliegen.
0: Oké, nou even verder opletten. Want volgens mij begint de spannende... Oeh, Floor heeft al 5 kaarten, 6 kaarten.
5: Ja.
0: En nog geen enkele dubbele.
5: Ik kan niet zo goed rekenen.
0: Oh, het is niet tussen Dana en Floor.
2: Ik stop, want ik heb hem keer 2.
1: Maar... Ja, maar hoeveel punten heb je dan? Dus 26?
2: 52, ja.
1: Prima. Maar, ze kan er ook prima overheen gaan hoor.
2: Nee hoor, dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet.
5: Durf.
1: Ja, je hebt een 10 en 11. Die zitten er vaak.
5: Oké. We gaan het doen.
0: Maar als je niet durft, dan heb je sowieso verloren, toch?
5: Ja. Nee, want dan hou ik deze punten.
0: Oh, oké.
1: Ja?
5: Ja, doe maar.
0: Dubbele. Dus?
5: Dus nu lig ik eruit.
0: Ja, ik wilde het graag even dat je het zelf zei. Nou. En dan is de ronde lijkt hier wel voorbij, toch? Volgende ronde?
1: Ja, teken. Totdat iemand 200 punten heeft.
0: Oké. Nou, ik zou zeggen volgende ronde met muziek. In de afterparty bij Radio Rijnmond.

0: Walk the Dinosaur van Was Not Was uit 1987. En terwijl hier aan drie tafels bij Radio Rijnmond in de hal de spelletjes spanningen lekker oploopt, ga ik even schakelen met Rotterdam-Zuid, met de lobby van het Now Hotel, met Pieter Kuster. Hallo!
1: Hallo, ja, ik ben hier daar met Ferry Weda, de quizmaster.
0: Oh, je bent Ferry, niet met Pieter, maar met Ferry, de quizmaster. In de pauze,
1: met
0: toch, van de Rotterdamse
1: ook,
0: architect.
1: Pietje en Ferry,
2: die staan hier tegenover alle twee. We staan hier klaar voor jullie.
0: Oh, hartstikke goed, hé. Maar terwijl hier spelletjes worden gespeeld, zijn jullie aan het quizzen over de architectuur van Rotterdam en gebouwen. En hoe is het in de eerste ronde gegaan?
2: Ja, nou ja, we hadden even wat technische haperingen in het begin, maar die zijn gelukkig overwonnen. En Pieter, wat denk jij? Wie gaat er winnen?
1: Nou, het springt nog op en neer. En we hebben natuurlijk ook, want er kwamen wat obscure vragen ook. Ik zal er gelijk één noemen. In Sava zitten 140 nestkasten, maar voor één vogel is een penthouse gebouwd. Ja, en welke type vogel is dat? De huismus, de gierzwaluw of de zwechtvalk? Marion, weet jij het?
0: Oeh, ik ga voor de slechtvalk, want ik heb wel
1: helemaal goed.
0: Hey.
2: En weet je ook hoe snel die gaat?
0: Oeh, volgens mij kan die 200 km per uur of zo?
1: Nou, 300 wel.
3: Ja, 300. Dat is goed, Marion. Ja.
0: Oeh,
1: hier
0: kwamen
1: ze niet verder dan 100 kilometer.
0: Nee, nou, maar die architecten, die weten daar natuurlijk helemaal niks van, hè? Denk ik dan. Dat zijn instinkers, dit. Die denken, hé, ik kwam hier toch voor een architectuurquiz.

0: Loon, hè?
1: B93.
0: Oh, gelukkig. Ik moet de vraag gewoon voorlezen. Hè? Daar ben ik goed in. Ik heb studeren minder.
2: Ik moet ook wel zeggen dat het hier allemaal aan deze kant van de rivier wat onduidelijk overkomt. Nee, maar ja. Nog heel eventjes, er zitten natuurlijk instinctvragen bij. Oh ja, hier gaat het ook, neemt de spanning toe. Jullie hadden net natuurlijk een beetje een vraag die wel wat verwarring kan zaaien. Maar bijvoorbeeld, hebben jullie ook vragen over klassiekers in Rotterdam?
1: Ja, zeker. Maar die moeten we nog wel voorzichtig lezen, want die worden nog gevraagd zo dadelijk.
2: Oh, oké.
3: Niet doorvertellen, ja. Maar klassiekers op Zuid.
1: Ja.
2: Klassiekers op Zuid, oké.
1: En misschien moeten we wel die doen. We zitten namelijk in de Rotterdam.
0: Ja.
1: En die is in 2013 geopend. Maar wanneer is het ontwerp al gemaakt? 91, 97, 2003 of 2009?
2: Wow, oké. Even kijken, volgens mij was het wel onder het wethouderschap van Hamid Karakoes dat de kogel door de kerk ging. Maar ja, dat is alweer een hele tijd geleden.
1: Ja, het is ook lang geleden.
2: Wanneer was het ontwerp? Ik ga voor 2009.
1: Het was 1997.
2: Dus zo oud al.
1: Ja, pas toen de gemeente zei dat ze hierheen zouden gaan, kon het verbouwd worden. Toen was er geld.
2: Oké, maar het heeft dus tussen 1997 en 2013... zoveel jaar heeft het geduurd voordat het pas gebouwd en in gebruik genomen kon worden.
1: Ja, klopt.
2: Vanaf het eerste plan, vanaf de eerste pennenstreek.
1: Ja.
2: Dus dan hebben we het over 16 jaar.
1: Ja.
2: Oké. Dus, voor gebouwen moet je af en toe de tijd nemen, hè?
1: Ja, daarom zegt Paul Vroenendijk, die is hier de jury, die zegt vaak, ja, architectuur is alweer oud op het moment dat het klaar is.
2: Nou, dat vind ik wel eigenlijk een hele mooie constatering. Dus, en hoeveel mensen hebben zich aangemeld voor de quiz?
1: 80 zitten we nu hier. En de locht met het uitzicht op de rivier. Maar hoe is het bij jullie?
2: Bij ons gaat het allemaal hartstikke goed. Maar hier gaat het met een hapje en een drankje. En gaat het niet om de conte, zeg maar om de wedstrijd. Een klein beetje. Het gaat hier allemaal over bordspellen die we nog nooit gespeeld hebben. Want wij hebben hier nieuwslezer Dave. Normaal door de week van serieuze onderwerpen. Maar nu is hij gewoon van de spelletjes. Het is een enorm spelletjesfreak. Hij heeft 200 spellen in zijn kast liggen. En hij heeft er een paar vanavond voor ons als collega's meegenomen. Dus dat is gewoon hartstikke gezellig. En... nou ja, en dan gaan we hier vanavond nog de hele avond mee door. Tot hoe laat gaan jullie door met de quiz?
1: Nou, we zijn al uitgelopen, zoals je merkt. Ik denk dat we pas om 10 uur, nou, 9:30 klaar zijn. Hè?
2: Oh, jullie hebben pas om 9:30 de winnaar.
1: Ja, dan
2: is hier de afterparty niet meer op de radio. Dus we gaan de winnaar niet bij ons in de uitzending kunnen halen. En ik neem aan dat wel een winnaar zal zijn die wel ontzettend veel van Rotterdam weet. En van wat er gebouwd wordt.
1: Ja, we laten het wordt.
2: Ja.
0: En competitief is het hier zeker, moet ik wel even aangeven. Er wordt heel serieus gespeeld door de veel mensen. Dus ja, en ik probeer een beetje de stemming er goed in te halen bij de mensen die wat minder goed scoren. Dus wat extra nootjes die ik op tafel heb gezet voor ze. Ik heb ook een hint gegeven voor de eerste ronde naar de pauze, omdat die ook gewoon pittige vragen gaat opleveren.
2: Ja. Nee, dat snap ik wel, want een aantal echt van die architectuurliefhebbers, die kunnen zo fanatiek zijn, hè?
0: Ja,
2: dat
0: klopt.
2: Je denkt, oké, daar kan je gewoon gelijk al het bijltje bij neergooien, heb je dan soms het gevoel. Nou, doe je best nog, Ferry, om de sfeer erin te houden met nootjes.
0: Dankjewel.
2: En bitterballen en
0: gezelligheid. Ik ga me ook nog even omkleden. Dat is een van de tradities.
1: Oh, ja.
0: Na de pauze heb ik een andere outfit aan, dus ik ga nu even snel naar... naar de kleedkamer.
2: Oké, heel goed. Ik hoop dat ze je zo meteen dan nog herkennen als quizmaster.
0: We zullen het
2: heel veel plezier nog daar.
0: Dankjewel.
1: Jij ook.
2: Okay.
1: Hoi.
2: Hoi.

0: Cheerio van Justin de Wild. Nou, ik zei het dus net even, ik heb toch zo'n carnavalskraker op mijn oor hangen. En Cheryl, echt, jij echt een schot in de roos gelijk. Sorry, sorry.
1: Ik ben van boven de rivier, hè. Dus, maar ik heb vroeger als meisje, jong meisje, ik heb familie in Venlo. Dus ik heb wel carnaval gevierd, heel vroeger.
0: Ja, maar je wist het gelijk, zonder dat je hem hoorde.
1: Ja, dat, ik dacht dat als het van nu is, moet het wel Justin zijn, ja.
0: Ja, ik moet wel zeggen... Geen vuiltje aan de lucht, het is een lekkere meezinger.
1: Tuurlijk, het is gewoon een feestje. Dat is toch gezellig op de radio, ja.
0: Hey, en hier is het ook een feestje.
1: Het is fanatiek hoor. Ik zag net al wat borden door de lucht vliegen. Ja, was toen, er was heel iedereen druk bezig met Justin. Ja. Maar ik heb wat haren in vuisten gezien. Ja. En bordspellen in het rond zien vliegen, ja.
0: Ik zie wel, dat vind ik ook altijd leuk, hè. De scores worden gewoon bijgehouden.
1: Op een gegeven moment komt er een soort duidelijke rolverdeling binnen een team. Ja. En Fees is altijd heel erg van het overzicht. En de rest weet bij God niet wat ze aan het doen zijn. Ja. En dan is er Dave die alles goed in de gaten houdt. En dat is het dan.
0: Ja.
1: En iedereen kijkt maar een beetje van, wat zijn we nu aan het doen? En ze zijn heel fanatiek, dus het is wel heel spannend.
0: Ja, ik hou er ook van. Feest, hè? Normaal van de afslag, maar nu van de scores.
2: Nou, echt serieus. Ik hou ze bij en het is echt spannend. Ik heb nu een kaart getrokken waarbij je dus je puntenaantal keer 2 kunt doen. Dus ik ga nu zo vroeg mogelijk stoppen, zodat ik... Ja, ik wil kaart. Zodat ik... Ja, ik weet zeker. Nee, ik wil die.
0: Jij kan praten en spelen tegelijk.
2: En spelen tegelijk, ja. Want nu heb ik dus bijvoorbeeld, hoofdrekenen, 12, 13, 23 keer 2. Ja. En dat kan ik dus bij mijn punten 103 tellen.
0: Ja, ik vind dat je het allemaal heel netjes noteert. Mijn moeder zegt ook altijd bij spelletjes, zal ik de scores opschrijven?
2: Ja, dat is altijd handig. Maar niemand wil, ja, ik wil, ja. Ik heb dus een kaart nu, dat ik iemand 3 kaarten kan geven. Maar daar zit heel veel dubbele bij, dus dan verliezen ze zeker.
3: Ja.
2: Ja, het spijt me. Floor.
4: Je kan toch zelf zijn.
2: Maar Floor, wacht. Nee, dat ga ik niet redden, inderdaad. Ik geef hem aan Floor, het spijt me.
0: Ja. Ik zeg er wel even dan gelijk bij, dit is niet persoonlijk bedoeld.
2: Nee, het is niet persoonlijk bedoeld, Floor.
0: Nou, ik zie haar huilen.
2: Ja. Was dat het? Ja. Maar je zou daar 3 geven. Ja, oh, shit. Oké, weet je wat? Ik stop.
3: Oké, dan heb jij 10, 17, 23, 52.
2: 52 punten erbij.
0: Oh, noteer het maar.
2: Ja, en dat betekent dus dat ik op 155 punten zit.
0: Ga je goed?
2: Ja, zeker.
3: 46.
0: Nou,
2: Je gaat goed.
0: Lekker hoor. Hey, ga zo door. En wij gaan ook nog even lekker door met de afterparty.

0: be there for you van de Rembrandts. En het is hier nou, heel gezellig. Veel lachen. Hè? Bij de spelletjesavond van RTV Rijnmond. De bordspellen Bonanza. Ik ben even bij een andere tafel hier langs gelopen. Er wordt veel gepraat. Instructies worden er gegeven. Erik Lemmers doet ook mee. Hè? Onze radioman van de lunchbreak. Ik zie je allemaal poppetjes neerzetten. Hoe heet dit spel, Erik?
1: De Tovenaars Toren.
0: De Tovenaars Toren. Zo, wauw.
1: Leuk, hè? Ja. Weet je wat het leuke van dit soort spelen is? Dat het er natuurlijk best aardig uitziet zo. Hè? Je hebt dan van die kartonnen torentjes die dan opgezet worden. Er zit ook nog een zwarte toren bij. En die anderen zijn allemaal kleine torentjes. En daar staan pionnetjes op. Die pionnetjes die zijn van de spelers die meedoen in hun eigen kleur. Nou, wat is nou het idee?
0: Ja, vertel mij dat maar. Ja. Heb jij dat zelf al helemaal door?
1: Zij moet even checken of ik het allemaal goed zeg.
0: Je zit te wijzen.
1: Sorry, mag niet. Zij is de spelleider.
0: De spelleider, Marieke. Ja, precies, waar draait het allemaal om bij dit spel?
2: Nou, je bent een tovenaar. En het gaat erom dat jij als tovenaar als eerste al je poppetjes...
0: Wacht maar even, wat zijn jullie luidruchtig, jongens? Er wordt geklapt en dat gaat maar te keer. Kom.
3: Ze zijn daar aan het gokken, hè? Ja. Dus dan word je helemaal gek.
0: Nou, doe een poging om het nog een beetje uit te leggen.
2: Nou, in dit spel, je bent een tovenaar. En het doel is om al jouw poppetjes als eerste in de Raventoren te krijgen. En onderweg ben je bezig om verschillende torens te verzetten. En zo kan je elkaar ook lekker dwars zitten.
0: In de Raventoren, dat is die zwarte toren?
2: Dat is die zwarte toren, ja.
0: Het ziet er als een sprookje uit, dit bordspel.
2: Je bent eigenlijk gewoon lekker elkaar aan het pesten. Het is heerlijk.
0: Dat is wel cruciaal bij veel spellen, toch? Ja. Dat je de ander kan pesten.
2: Precies, ja. Ja. Als je heel naar wil spelen, dan kan je dit heel goed doen. Dan is dit echt een spel voor mensen die daarvan houden.
0: Je bent ingeschakeld door Dave Datema als spelleider.
2: Zeker.
0: Iedere twee weken testen jullie spellen. Wat vind jij nou het essentiële waar een spel aan moet voldoen?
2: Het essentiële waar een spel aan moet voldoen. Dat is voor mij toch wel inderdaad dat je toch ook wel bezig bent met je eigen spel. En dat er pas helemaal aan het einde duidelijk is. Hè, want dan ben je lekker bezig en denk je, ik lig echt vooraan. En dan op het eind blijkt dan, nee, toch niet.
0: Dat het dan toch nog totaal anders kan aflopen. Dat je niet, als je al een sterke start hebt, dat je ook de winnaar bent.
2: Precies, ja. Dat het, dan denk je de hele tijd, ik lig lekker vooraan. En dan toch niet.
0: Dus er moeten van allerlei onderdelen in het spel zijn die je dwars kunnen zitten. Dat je geld moet inleveren, poppetjes moet inleveren, extra opdrachten moet uitvoeren, teruggezet wordt.
2: Precies, dat is mijn favoriet. Heerlijk.
0: Ja. Maar wat ik wel, ik bedoel, jullie spelen heel graag elke keer weer een ander spel. Ik zit heel vaak vast, gewoon aan mijn Rummy Cup gewoon. En dat met mijn moeder speel ik dat dus al jaren en dat verveelt dus nooit. Hoe kan dat toch?
2: Ja, maar Rummy Cup, dat heeft gewoon zo'n ijzersterk spel is dat. Dat gaat nooit mis. Dat kan je blijven spelen. Dat is iedere keer weer anders. We zijn bij best wel veel spellen dat er toch best wel veel herhaling in zit. Dan heb je het na een tijdje wel gehad. Maar ja, Rummy Cup, dat is nooit. Dat is altijd lekker voor jezelf puzzelen, rekenen, reeksen maken.
0: Dus hoe heette deze toren, Raventoren, ook, hoe heet dit spel?
2: Betoverende Torens.
0: Dus de Betoverende Torens, die gaat gewoon over een tijdje gewoon weer doorgegeven worden?
2: Dat denk ik wel.
0: Oké. Nou, we gaan eventjes... Jelle, hoe gaat het jou af hier bij dit spelletje?
4: Nou, ik moet nog beginnen, maar ik vind dit wel een fascinerend spel. Want het draait eigenlijk om strategie ook. En dat je goed onthoudt waar jouw pionnetje op de toren staat. Want je kunt dus die torentjes stapelen. Dus als de onderste toren jouw pionnetje heeft... Ja, dat moet je wel weten.
0: En kan jij als verslaggever dan die radiocollega's van de... dan eens even dwars zitten, die presentatoren...
4: Ik zit iedereen dwars.
0: Oh. We kennen je niet anders. Hè? We kennen je niet anders. Nee hoor. Winnen. Kom op. Hè? Gaan we zo meteen nog eventjes verder in de afterparty. Met de spelletjesavond bij RTV Rijnmond.

0: een heerlijk dansnummer is dit toch? Magnetic van de Bauza. Ook van nu en ook heerlijk die toetsen, hoe ze dat kunnen doen. Nou, hier is het ook een lekker sfeertje. En Olivier, ja, die heeft zoiets van, die wil even aanschuiven bij de Flip 7 tafel. Hè? Dat is zo gezellig. Jij denkt, ik ga daar even aanschuiven.
1: Ja, ik heb het geluk aan mijn kont hangen, dat weet je. Dus dit gaat sowieso goed komen.
0: Oh, dit wil ik eigenlijk nog meemaken, maar we hebben nog maar een paar minuten.
1: Doe er nog maar eentje, doe maar nog maar een kaartje. Ja, zie je.
0: Doe er nog maar een kaartje, ja. Precies, maar de afterparty zit er bijna op. Oh jee, wat is er aan de hand?
2: Ik lig er al uit.
0: Nee, met één kaart of twee? Een dubbele. Oh, nou ja, heerlijk zo. Mag ik zo meteen meedoen, jongens, naar 9? Ja, want het is bijna 9 uur. Ik krijg een duimpje. En volgende week, vrijdag, ja, dan is het zover. Dan is de eerste editie van het Good Times Festival in het Kralingse Bos. Met fantastische optredens van Candy Dulfer, Replay, Gio, Glennis Grace, Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. En als hoofdact Sister Sledge. Nou, die dames die zijn al sinds de jaren 70 actief. En die komen volgende week naar Rotterdam. En Radio Rijnmond is er de hele avond dan live bij vanaf het festivalterrein. Ik ben er dan weer met weer zo'n wandelzender die Stefano dan op mijn rug knoopt. En die knoopt hij ook bij mijn collega Wendy Hoogendijk. We zijn er met z'n tweeën om verslag te doen van de sfeer, de reacties en interviews. En volgende week zijn we er. Niet 2 uur in de afterparty, maar 4 uur. Tot 11 uur gaan we door. En ja, vanavond zit de afterparty er eigenlijk bijna al op. En morgenochtend is dan Ronald van Oudhuizen er weer. Om 10 uur is die er met het Weekend is Er. Dan heeft hij aandacht voor het Wantijpop. Want dat is dit weekend in Dordrecht. Met optredens daar van Douwe Bob en Rowan Heze. Hij belt ook met een Britse zangeres, Mika Millar. En hij geeft dus kaarten weg voor het Good Times Festival. Volgende week vrijdag 12 juni in het Kralingse Bos. Dus lekker wakker worden. Of morgenochtend met Ronald van Oudheusden. En hier ja, gaan wij dus een beetje richting het einde. In ieder geval van de afterparty. Maar het is nog niet het einde van de bordspellenavond.
1: Nee, we gaan het door echt tot de late uurtjes.
0: Oh, oké, okay. Nou, ik ga erbij aansluiten. Wel even één vraag, maar dit is een kaartspel. Is dat dan ook een bordspel?
1: Kaart en bordspellen.
0: Kaart en bordspellen, oké. En hoe gaat het? Welke kaart krijg je nou net toegespeeld?
1: Ja, de freeze kaart. Dave heeft het op mij voorzien. Ik kan zo niet winnen. Dit is heel oneerlijk.
0: Ja. Ja. Had je nou wel of niet het geluk aan je kont
1: hangen? Ja, dat was 5 minuten geleden.
0: Ah, jongen. Oké. Nou, vanavond kan je lekker in je bedje uithuilen.
1: Ja,
0: jongens. Hé, het was hartstikke gezellig dat ik hierbij mocht zijn. Ik ben fanatiek, hè. Ik ben super fanatiek. Niks, doei. Ik ben hartstikke fanatiek, Feza. Maak jullie borst maar nat. Ik ga die wandelzender nu afknopen. En dan ga ik zo meteen ook hier lekker verder met de borstspellenavond. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.

0: Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
2: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
7: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. De afterparty non-stop zo dadelijk. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van loco-burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs voor. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Maaike Moors. Minister Van Weel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Weel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
8: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfenwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijnde, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
7: Mensen die bij het idee betrokken waren zeggen dat je met verfkanonnen het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Weel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft naar nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. En die had niks in de gaten. Tot maandag. Toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte volgt. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt af tot 12 graden. Morgen eerst nog zon, droog. In de middag dan toenemende bewolking en regen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
9: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
10: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
11: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van lokale burgemeester Tim Versnellen een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day. Een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs voor. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. De burgemeester van Schiedam heeft twee panden laten sluiten waar sekswerkers illegaal aan de slag waren. Het gaat om een huis aan het Albertus Johannes de Haasplein en een appartement aan de Hoogstraat. Handhavers van de gemeente gingen er kijken naar klachten van buren. En ze vonden ook advertenties voor de bordelen op internet. Dat was reden voor de gemeente om in te grijpen. De voorzitter van de Raad van Toezicht van het Fotomuseum in Rotterdam is opgestapt. Wanda van Kerkvoorde legt haar functie neer 4 weken voordat de rechter uitspraak doet in de zaak die is aangespannen door oud-directeur Birgit Donker. Donker werd vorig jaar zonder wederhoor op non-actief gezet en vervolgens ontslagen door de Raad van Toezicht. Die greep in naar klachten van 2 medewerkers. Tijdens de rechtszaak bleek dat uit geen enkel document blijkt dat directeur Donker eerder fouten zou hebben gemaakt. Donker eist nu €400.000 van het museum. De uitspraak van de rechtszaak is eind deze maand. Het scheepvaartverkeer in de Westerschelde moet uitkijken voor een bultrug. Het dier was eerder al tot de kerncentrale van Doel in België gezwommen, maar hij heeft rechtsomkeerd gemaakt en zwemt nu weer in Zeeuwse wateren. Schippers zijn gevraagd om voorzichtig te zijn en eventueel uit te wijken. Het dier zou bij Kruiningen liggen, maar is onderweg naar de Noordzee. Eerder was hij al gezien in Engeland, zo is nu bevestigd. Maar het dier ziet er niet goed uit, zeggen zeebiologen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 12 graden. Morgen begint de dag met zon, maar al snel neemt de bewolking toe en dan gaat het ook regenen. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.

0: now.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.
3: I've been lost inside a million eyes.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.